0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Knaldi!

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
0: Clara, live.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De staking bij de luchtverkeersleiders is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt. Door de staking lag het vliegverkeer gisteren urenlang stil. Maar vanaf 9 uur gisteravond zijn de vluchten hervat en daardoor konden er in Zaventem nog enkele tientallen toestellen vertrekken en aankomen. Maar ook vandaag zal er nog wel wat nawerking zijn, zegt Isan Shivalekli van Brussels Airport.
1: Een iets drukkere dag, omdat waar mogelijk passagiers zijn omgeboekt op vluchten waar nog plaats was. Maar dan is het advies voor passagiers zoals steeds, kom gewoon op tijd naar de luchthaven. 2 uur vooraf voor een Schengenvlucht en 3 uur vooraf voor een vlucht buiten de Schengenzone.
0: Het sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders gaat over het nieuwe controlecentrum in Namen, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi tegen hun zin moeten gaan werken. Meer dan 6 op de 10 sportclubs in Vlaanderen zoeken extra geld. De Vlaamse Sportfederatie heeft dat nagevraagd bij zo'n 800 clubs. Hun kosten zijn gemiddeld met 20% gestegen, terwijl de inkomsten maar met 10% omhoog gingen. 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om volgend seizoen meer lidgeld te vragen. En dat doen ze alleen als het niet anders kan, zegt Pieter van Hoof van de Vlaamse Sportfederatie.
2: In eerste instantie proberen clubs allerlei initiatieven te organiseren om te vermijden dat het lidgeld verhoogd moet worden. Zoals geldacties, een wafel, een bak, een barbecue. Initiatieven waarvoor een derde van de clubs ook aangeeft dat ze extra inspanningen van vrijwilligers zullen vragen. En ook de helft van de clubs zoekt extra sponsors.
0: Iran heeft vannacht raketaanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. Iran zegt dat het Amerikaanse militaire doelen viseerde, maar volgens het Amerikaanse leger is dat niet gelukt. Daarop hebben de Amerikanen opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Gisteravond heeft het Amerikaanse leger ook een olietanker beschoten die naar een Iraanse haven wilde varen. De Amerikanen blokkeren de Iraanse havens nu al bijna 2 maanden. Sport, de Rode Duivels hebben in de voorbereiding op het WK een oefenwedstrijd tegen Kroatië gewonnen. Het werd 0-2. Juri Tielemans scoorde in de eerste helft. Invaller Romelu Lukaku maakte bij zijn wederoptreden in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. De Kroaten konden niet scoren en doelman Thibaut Courtois was dan ook tevreden.
3: Het is niet doorslaggevend, zal ik zeggen, maar het is altijd goed om wat we op training merken, dat ook in de match eruit komt, dat we met goede intensiteit zitten, dat we goed voetbal, iedereen gaat door elkaar voor het vuur, we zetten goed druk, ik denk dat we de hele match tot de laatste seconde man op man hebben gestaan, dat we geen schrik daarvan hebben en we hebben vrij goed verdedigd, ze hebben niet te veel kansen gehad, dus dat is goed. Hè.
0: Zaterdag spelen de Rode Duivels nog een laatste oefenwedstrijd voor ze vertrekken in het Koning Boudewijnstadion tegen Tunesië. Het weer, vooral in het oosten, eerst nog kans op onweersbuien. Daarna meestal droog, maar vanavond trekt de nieuwe regenzone geleidelijk vanaf de kust over het land. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen. In de rest van het land is het wat frisser. Ook de volgende dagen nog enkele buien en maximaal rond 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Julie van Bogaert. Goedemorgen. Je zou kunnen denken dat espresso er enkel is voor de koffiedrinkers. Niets van. Wij zijn er net zo goed voor liefhebbers van thee. En af en toe willen we die zelfs eens extra verwennen met Tea for Two.

Even genieten van een frisse sencha thee. Of houdt u het liever bij een echte klassieker, een English breakfast tea, als het u maar smaakt. Tea for two in de versie van Dmitri Shostakovich. En bij hem heet het dan Tahiti Trot, een foxtrot. Je kunt er dus op dansen en dat komt goed uit voor Ampersand straks. Want vandaag zet Tine de Donder u aan het werk als DJ. U mag zelf uw muzikale dansavond samenstellen. En zo kunnen we dan doen zoals Eliza Doolittle in I Could Have Danced All Night.

0: dansen tot je erbij neervalt. Met sopraan Barbara Hendricks in I Could Have Danced All Night uit My Fair Lady. Maar de hele nacht wakker blijven is nergens voor nodig als u wil dansen. U kan straks gewoon naar Ampersand luisteren en zelf ook nog eens de muziek kiezen. DJ Tine staat tot uw dienst.
1: Espresso.
0: Die ga ik voor straks bewaren.
2: De reden waarom ik eigenlijk...
0: Oh. Ja, dan doen we hem nu al. Ik wou iets vertellen over gisteren in Pompidou. Ja, in Nederland is het al vaker gebeurd dat schrijvers een literair portret maken van een troonopvolger. En Hella Hazen deed het over kroonprinses Beatrix. En enkele jaren geleden schreef Claudia de Breijer een over Amalia. Het bracht schrijver Maarten Ingels op het idee om een portret te schrijven over onze kroonprinses Elisabeth. 18 is de titel en gisteren kwam hij erover vertellen in Pompidou bij Niki Aerts. Dit is voor alle duidelijkheid een roman, dus helemaal fictie. Een verhaal waarin hij ontmoetingen met kroonprinses Elisabeth laat ontsporen. En dat verhaal verweeft met eigen herinneringen van toen hij zelf 18 jaar oud was. Hij laat ook heel wat 18-jarigen van nu aan het woord. En er is een bijzondere rol weggelegd voor Zelda, zijn dochter, intussen 5 jaar oud.
2: De reden waarom ik eigenlijk in dat koningshuis ook geïnteresseerd was geraakt, is omdat dat ook een domein van fictie is. En we nemen aan dat er een koning of een koningin is en een prinses. En zolang dat je dat accepteert en daarin meestapt in dat theater van dat koningshuis, in die monarchie, in die prinsessendroom, dat, ja, dan geloof jij in die fictie. De dag dat je daarvan afvalt, ja, verkruimelt al die fictie en blijken dat eigenlijk gewone mensen te zijn. En mijn dochter... ziet die prinsessen ook als een soort van ja, wereldvol verbeelding waar zij mee wil stappen. En dat is natuurlijk gevoed door de fictie van Disney.
3: Ja.
2: Maar eigenlijk zegt ja, de dialogen die ik met Zelda, mijn dochter, had, die waren eigenlijk heel vertederend. Zij had vastgeroeste ideeën over wat een prinses is. Het boek opent... Er zitten heel veel dialogen met mijn dochter in de roman. En het boek opent dan ook met een dialoog over dat zij zegt tegen mij van ja, prinsessen dragen nooit een broek. Ja, behalve Jasmin van Aladdin, die draagt wel een broek, maar verder dragen er geen prinsessen een broek. En als Zelda een prinses is, ja, dan draagt zij al zeker geen broek, want Zelda's dragen nooit een broek, volgens haar. En toen ik die dialogen begon op te schrijven en te gebruiken in mijn roman, besefte ik dat het eigenlijk een vertelling is voor mijn dochter.
0: Ja, en die dochter weet ons dus ook veel te vertellen in de nieuwe roman van Maarten Ingels. Die heet 18 en het hele gesprek dat hij daarover had met Niki Aerts in Pompidou kan u herbeluisteren via het Clara-kanaal op VRT Max.

Het trio Gaspar met het Allegro Moderato uit het pianotrio nummer 44 van Joseph Haydn. Enkel piano nu bij Karl Filch, een wonderkind uit Transylvanië en een leerling van Chopin. Het zal dus wel van hem zijn dat hij mazurkas leerde componeren, een typische volksdans uit Polen, zoals deze hier.

Alexandra Dariescu op piano met een mazurka. Niet van Chopin, maar van een leerling van hem, Carl Filtsch. Het Linos Ensemble speelt nog een stukje uit een sextet van Louise Farenc. En dan zullen we het nieuws eens checken.

0: Het Linos Ensemble met het Allegro Vivace uit een sextet van Louise Farenc. Half zeven, dag Gert.
1: Goedemorgen Julie.
0: De staking bij de luchtverkeersleiders is voorbij.
1: Ja, die staking die draaide rond het nieuwe controlecentrum in Namen, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi zouden moeten gaan werken. Directie en vakbonden hebben gisteravond een akkoord bereikt en de vluchten konden dan ook hervat worden. In Zaventem zijn nog enkele tientallen toestellen vertrokken en aangekomen. Ook vandaag kan het op de luchthavens overigens nog drukker zijn, omdat veel mensen nog een vlucht in te halen hebben. Meer dan 6 op de 10 sportclubs zoeken extra geld. Dat heeft de Vlaamse Sportfederatie vastgesteld. De kosten van de clubs zijn gemiddeld met 20% gestegen, hun inkomsten maar met 10%. En 3 op de 10 sportclubs zien dan ook geen andere oplossing dan een verhoging van het lidgeld. De Rode Duivels hebben een oefenwedstrijd tegen Kroatië gewonnen met 0-2. Jurie Tielemans scoorde in de eerste helft. Invaller Romelu Lukaku maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. Zaterdag spelen de Duivels in Brussel hun laatste oefenwedstrijd voor ze naar het WK vertrekken. De tegenstander dan is Tunesië. Het weer, vooral in het oosten, nog kans op onweersbuien. Daarna meestal droog, maar vanavond trekt een nieuwe regenzone geleidelijk over het land. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen. Ook de volgende dagen nog enkele buien en maximaal rond 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Sinfonia Varsovia onder leiding van Ian Hobson met het Scherzo Molto Vivace uit de tweede orkestsuite van Moritz Moszkowski. Louis Spohr hield van houtblazers en dan vooral van de klarinet. Dit komt uit een van zijn vier klarinetconcerto's.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Clara, live.

0: Een dikke dans.
1: Een muggenmepper.
0: Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Clara Live.

Klarinettist Paul Meyer samen met het Orchestre de Chambre de Lausanne in het derde klarinetconcerto van Louis Spohr. De Franse cellist Pierre Fournier was ongetwijfeld wel een voorbeeld voor de kandidaten van de koningin Elisabeth-wedstrijd. Hij speelde met een indrukwekkende techniek en andere muzikanten speelden ook graag met hem samen. Fournier was een verdediger van modern repertoire en daar hebben flink wat kandidaten dit jaar toch ook voor gekozen. Maar tegelijk was Fournier ook beroemd voor zijn interpretatie van de cellosuites van Bach.

Alsof je gewoon langzaam opstijgt. Zo voelt het toch om hier naar te luisteren, naar de prelude uit de eerste cellosuite van Johann Sebastian Bach, door de Franse cellist Pierre Fournier, overleden in 1986. En straks, omdat we zo moeilijk kunnen afkicken, keren we toch nog eens terug naar de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, naar het concert van de derde laureaat, Leland Coe. Hij speelde toen een heel mooie Barber, en die gaan we straks toch nog eens laten horen.

Zo mooi dat het pijn doet, zegt Anne in onze chat. En dat vat het wel helemaal. Het is de pijn van de keizer van Byzantium die ernaar verlangt om zijn vrouw terug te zien. In Vedrò con mio diletto uit de opera Il Giustino van Antonio Vivaldi. Een aria die geliefd is bij contratenoren, maar die ook perfect past bij het timbre van mezzosopraan Cecilia Bartoli. Tot aan het nieuws van 7 is dit nog Chiara Banchini op viool, samen met het ensemble 415, in een sonate van Tommaso Albinoni.

0: 7 uur een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het luchtverkeer in ons land is hervat na de staking van de luchtverkeersleiders. De aanvallen tussen de VS en Iran laaien weer op. En in hun voorbereiding op het WK winnen de Rode Duivels van Kroatië. De staking bij de luchtverkeersleiders is dus voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en vanaf 9 uur gisteravond zijn de vluchten hervat. Tess de Keerschieter, wat is de situatie op dit moment?
1: Alle vluchten op Brussels Airport en Charleroi Airport verlopen vanmorgen weer zoals gepland. Gisteravond zijn op Brussels Airport ook nog tientallen vluchten kunnen vertrekken, waardoor een groot deel van de mensen dat gisteren had moeten vertrekken ook nog eens kunnen vertrekken s'avonds. Zo'n 270 passagiers zouden wel overnacht hebben op de luchthaven. En omdat het mogelijk extra druk is vandaag, wordt aan passagiers wel gevraagd om op tijd naar de luchthaven te komen. Op dit moment zijn er ook geen indicaties dat de luchtverkeersleiders niet aan het werk zijn gegaan vanmorgen. Dat zegt de woordvoerder van Skies. Dus van een nieuwe spontane staking is voorlopig geen sprake. De vakbonden en de directie van Skies gaan binnenkort wel terug aan de tafel om verder te onderhandelen.
0: Dankjewel, Tess. In Maaseik in Limburg is gisteren een fietser omgekomen. De vrouw van 58 werd aangereden door een tractor. Die werd bestuurd door een jongen van 17, zegt korpschef Dirk Minten.
2: Een landbouwtractoren mogen bestuurd worden met geldig rijbewijs vanaf 16 jaar. Dus die jongen was net iets ouder. Momenteel hebben wij informatie dus dat de bestuurder van de tractor op het ogenblik de plaats heeft verlaten. Hij is ook nadien ook wel teruggekeerd. Dus de kans zou kunnen bestaan dat hij het misschien de aanrijding niet eens zou hebben gemerkt.
0: Vanaf juni volgend jaar zal het niet meer verplicht zijn om bij autopech een gevarendriehoek te plaatsen, dat schrijft het Nieuwsblad. Het is vaak te gevaarlijk om die driehoek te zetten, omdat je vaak een heel stuk over de pechstrook moet lopen. Vanaf de zomer van volgend jaar volstaat het bij pech om je 4 richtingaanwijzers aan te zetten om andere weggebruikers te waarschuwen. Meer dan 6 op de 10 Vlaamse sportclubs zoeken extra geld, blijkt uit een bevraging door de Vlaamse Sportfederatie. De kosten van de clubs zijn gemiddeld met 20% gestegen, de inkomsten maar met 10%. En 3 op de 10 sportclubs hebben al beslist om volgend seizoen dan ook meer lidgeld te vragen, zegt Pieter van Hoof van de Vlaamse Sportfederatie.
3: Clubs die een verhoging van een lidgeld doorvoeren, soms is dat ook gewoon wel terecht. Hè. Voor kwaliteit die geboden wordt, voor de sportbegeleiding die geboden wordt, mag een correcte prijs betaald worden. Maar we moeten uiteraard erop toezien dat er geen mensen uit de boot vallen.
0: Bij de clubs die het lidgeld optrekken, komt er gemiddeld 10% bij. De Franse justitie heeft in samenwerking met Ons Land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. Er zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
4: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
0: In het oosten van Oekraïne zijn bij een Oekraïnse droneaanval op een bus zeker 7 mensen omgekomen. Dat meldt de pro-Russische leiding van die regio Donetsk. 11 mensen zijn ook gewond geraakt. De bus reed van Moskou naar de Krim. Dat is het Oekraïnse schiereiland dat door Rusland is geannexeerd. Wie er precies in die bus zat, blijft onduidelijk. En de Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen. Tom van de Wegen, de gevechten laaien dus weer op, nu de onderhandelingen vastgelopen zijn.
5: Dat ging er de voorbije uren weer heftig aan toe in de Golfregio. Iran vuurde verschillende raketten af op Kuwait en Bahrein, waar Amerikaanse legerbasissen liggen. Maar volgens het Amerikaanse leger heeft geen ervan doel getroffen. Ze kwamen tekort, braken in stukken of werden onderschept. In beide landen loeiden de sirenes. De Amerikanen sloegen meteen terug met aanvallen op militaire doelwitten op het eiland Qasem in de straat van Hormuz. Iran claimt op zijn beurt dat het Amerikaanse basissen en helikopters geraakt heeft als vergelding. Tja, dit speelt zich allemaal af terwijl de vredesonderhandelingen vorig weekend zijn vastgelopen. Al houdt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio vol dat de oorlog voorbij is. Maar daar lijkt het voorlopig dus niet op.
0: Nee, dankjewel Tom. De Verenigde Staten halen volgend jaar meetapparatuur weg uit de Atlantische en de Stille Oceaan. Die instrumenten meten al 10 jaar de oceaanstromingen. Die zijn bepalend voor ons klimaat. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel van de regering Trump. Wetenschappers vrezen dat ze nu niet meer goed zullen kunnen volgen hoe de oceaanstromingen veranderen. En Europese onderzoekers noemen het besluit dramatisch en hopen dat Europa het meetsysteem overneemt. Sport, de Rode Duivels hebben in de voorbereiding op het WK een oefenwedstrijd tegen Kroatië gewonnen met 0-2. Jurie Tielemans scoorde in de eerste helft. Invaller Romelu Lukaku maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. Belangrijk na een seizoen waarin hij nauwelijks speelde, zegt doelman Thibaut Courtois.
6: Ik denk dat Romelu dat wedstrijdritme nodig heeft. Het is goed dat hij tegen sterke tegenstander die goal vindt. Met ruimte in de rug is hij enorm sterk. En ja, hij is fysiek sterk om ballen te kunnen bijhouden in zo'n momenten. Dus als hij zich goed voelt, hebben we natuurlijk heel veel opties van voor.
0: Zaterdag spelen de Duivels hun laatste wedstrijd in hun voorbereiding voor het WK tegen Tunesië in het Koning Boudewijnstadion. En vanavond speelt de nationale ploeg van Congo in ons land een oefenwedstrijd tegen Denemarken op het veld van Standaar. Congo bereidt zich in België voor, omdat Amerika reisbeperkingen oplegt vanuit Congo, wegens de uitbraak van de Ebola-epidemie daar. Die epidemie bemoeilijkt ook de voorbereiding van de Congolese ploeg. Een oefenwedstrijd van volgende week in Spanje is verboden door de plaatselijke burgemeester. Het weer, vooral in het oosten, eerst nog kans op onweersbuien. Daarna meestal droog, maar vanavond trekt de nieuwe regenzone geleidelijk vanaf de kust over het land. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen. In de rest van het land is het wat frisser. Ook de volgende dagen nog enkele buien en maxima rond 19 graden. We begonnen met het vliegverkeer in ons land. Dat is gisteravond hervat nadat directie en vakbonden bij de luchtverkeersleiders een akkoord hadden bereikt. Ook vandaag kan het wel nog extra druk zijn op de luchthavens. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Smak, blik terug op Chambre d'Ami. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe 3 hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara. Espresso met Julie van Bogaert. Goedemorgen. Uw wekker vanmorgen is de piano van Michael Pletnyov.

Een aantal ronkende namen hier in dit scherzo van Sergei Taneyev. Vadim Repin en Ilya Gringolds, allebei op viool. En Michail Pletnyov op piano. En omdat ik de andere twee niet tekort wil doen, Nobuko Imai op altviool en Lynn Harrell op cello. Frederick Delius werd als jonge twintiger vanuit Engeland naar de sinaasappelplantage van zijn familie gestuurd in Florida. De slavernij was op dat moment al afgeschaft in de VS, maar natuurlijk niet zomaar uitgewist. In zijn opera Coanga vertelt Delius over een Afrikaanse prins, Coanga, die als slaaf op een plantage moet werken. Dit is een dans daaruit, La Kalinda.

0: Een fragment uit de opera Cowanga van Frederick Delius, La Kalinda, door het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Eric Fenby.
1: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
2: Je kruipt in die cello.
0: Koningin Elisabeth wedstrijd cello. Er is zo'n bekend onderzoek naar medaillewinnaars op de Olympische Spelen. En daaruit blijkt dat je van een bronzen medaille gelukkiger wordt dan van een zilveren. Omdat je met brons vooral blij bent dat je bij de medaillewinnaars hoort. En met een zilveren het gevoel hebt dat je net naast het goud hebt gegrepen. Zou dat ook gelden voor laureaten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd? Ik hoop dat de nummers 2 en 3 zich even trots kunnen voelen.
3: Third prize, Count de Launois prize, Leland Koop.
0: De derde prijs was voor Leland Coe. Geboren in Boston aan de oostkust van de VS, maar behalve de Amerikaanse heeft hij ook de Canadese nationaliteit. Leland Coe gelooft heel sterk dat muziek over het leven gaat en niet omgekeerd. En zo ga je je afvragen wat hij allemaal wou vertellen over dat leven in zijn keuzeconcerto, in het celloconcerto van de Amerikaanse componist Samuel Barber.

was een avond vol ontroering toen Leland Coe in zijn finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd het celloconcerto van Samuel Barber speelde. Zeker het andante van daarnet heeft veel mensen geraakt. Leland Coe was de enige finalist die voor dat concerto koos, maar het paste helemaal bij hem. Een magisch moment, sowieso, en al die bijzondere momenten van de wedstrijd kan u herbeleven op VRT Max. En op VRT Nieuws vindt u bovendien een dossier met alles over de Koningin Elisabeth-wedstrijd.

0: Een scherzo van Max Broeg door Consortium Classicum onder leiding van Dieter Klucke. Half acht. Goedemorgen, Gert.
1: Dag, Julie.
0: De staking bij de luchtverkeersleiders is voorbij.
1: Ja, het luchtverkeer verloopt weer normaal. Die staking die draaide om het nieuwe controlecentrum in Namen, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi moeten gaan werken. Maar vakbonden en directie hebben daar nu een akkoord over bereikt. Door de staking hebben een 300-tal passagiers wel de nacht moeten doorbrengen op Brussels Airport. De aanvallen tussen de VS en Iran laaien weer op nu de onderhandelingen over een vredesakkoord vastlopen. Iran voerde raketten af op Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger viel dan weer militaire doelwitten aan op een eiland in de straat van Hormuz. De Amerikaanse minister Rubio houdt nog altijd vol dat de oorlog voorbij is. En met onder meer een goal van Romelu Lukaku hebben de Rode Duivels gisteravond een oefenwedstrijd gewonnen tegen Kroatië met 0-2. Lukaku viel op het einde van de wedstrijd in voor het eerst na 3 maanden blessureleed. Het weer, vooral in het oosten, eerst nog kans op onweersbuien, daarna meestal droog, maar vanavond trekt de nieuwe regenzone geleidelijk over het land. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen, ook de volgende dagen nog enkele buien en maxima rond 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: De luchtverkeersleiders van Skies legden het vliegverkeer urenlang plat. Het ging om een onaangekondigde actie van individuele personeelsleden, niet gesteund door de bonden, uit protest tegen een hervormingsplan. Het gaat om jobs met een stevige verloning, maar het is dan ook een erg belangrijke taak. In de tijd schrijft Bart Haak dat wat bij de NMBS kon, ook op de luchthaven moet kunnen. Een gegarandeerde minimale dienstverlening. Voor essentiële diensten mag de drempel om het werk neer te leggen wel hoog liggen. De nasleep van de tragedie in Buggenhout wijst op meer dan een roekeloze chauffeur of een bedrijf dat te veel door de vingers ziet. Het wijst op systeemfalen, schrijft Peter Meijlemans in het Nieuwsblad. Over de chauffeur waren er eerder al klachten. Te snel rijden en het negeren van een rood licht. Maar die werden niet opgevolgd. Met de verloning en arbeidsomstandigheden die worden aangeboden, lok je niet de beste chauffeurs. En als ook flexijobbers achter het stuur mogen, is het vragen om problemen. De Lijn en minister De Ridder moeten ingrijpende maatregelen nemen om het leerlingenvervoer zo veilig mogelijk te maken. 3 dagen na het fatale busongeluk reed een busje van hetzelfde bedrijf over dezelfde overweg, terwijl de slagbomen daalden, het licht rood was en het alarm rinkelde. In het laatste nieuws stelt Isolde van den Einde dat dit geen toeval is, maar bewust roekeloos rijgedrag. Ligt de lat bij de aanwerving te laag, nu er een tekort is aan chauffeurs? Laat justitie in het onderzoek naar het ongeval in Buggenhout voor 1 keer geen trein der traagheid zijn. Want een vader die zijn zoon niet meer ziet thuiskomen, verdient een helder antwoord. Het planbureau stuurde 264 mogelijke maatregelen door naar de federale regering om het begrotingstekort aan te pakken. De voorstellen zijn niet verrassend. Schaf maaltijdchecks en salariswagens af, snoei in subsidies aan bedrijven en voer belastingen op huurinkomsten in. Maar politici tellen liever gevoeligheden op dan harde cijfers, want voor elke ingreep staat een kiespubliek. In het Belang van Limburg waarschuwt Liliana Casagrande dat mensen de maatregelen alleen zullen slikken als die eerlijk worden verdeeld. Als straks weer een krantje geprivilegeerde aan alles ontsnapt en alleen de idioten het begrotingsgat vullen, dan voed je de extremen. Rusland heeft dinsdagnacht 5 Oekraïnse steden bestookt met meer dan 720 drones en raketten met minstens 18 doden. In de morgen schrijft Maarten Rabai dat het na beschietingen als deze gedaan mag zijn met de knievallen voor de godfather van het Kremlin. Europa moet snel extra luchtverdedigingssystemen leveren aan Oekraïne, nu de VS die niet meer wil of kan sturen. Tegelijk staat Oekraïne er beter voor dan het lijkt. Poetin verschiet steeds sneller zijn zwaarste kruit en zijn voorraad hypersonische raketten blijkt niet onuitputtelijk. De EU moet samen met Oekraïne een heldere strategie uitwerken voor de onderhandelingstafel. Eis de volledige Russische terugtrekking, geen straffeloosheid voor oorlogsmisdaden en zware herstelbetalingen. In de wereldwijde chip race is Europa niet kansloos. Dat is de boodschap van Lieven Sioen in de Standaard. De razendsnelle ontwikkeling van artificiële intelligentie maakt Europa bezorgd over zijn afhankelijkheid van buitenlandse software en hardware. Grote Europese chipfabrieken zijn er niet gekomen, maar Europa heeft wel een unieke positie in het wereldwijde ecosysteem. Het Nederlandse ASML is de enige fabrikant van machines voor de meest performante chips. En het Leuvense IMEC trekt spelers van over de hele wereld aan. Er is een vernieuwde Europese Chips Act nodig, die ruimte en bescherming biedt aan bedrijven met een unieke plek in het wereldwijde AI-netwerk. De burgercoöperatie Ercoland slaagde erin om op korte termijn 1,2 miljoen euro op te halen om een gebouw in Antwerpen te kopen. Een gebouw waar al meer dan 50 jaar kunstenaars wonen en werken. In Gazet van Antwerpen vindt Patrick van de Perre dat een hele krachttoer. De stad besliste in 2022 om de gebouwen te verkopen. Een gemiste kans, want de mensen die er werkten hebben de stad mee een smoel gegeven tot in het buitenland. Het zou een kerntaak moeten zijn van een stadsbestuur om Antwerpen een voedingsbodem te laten blijven voor nieuw creatief talent. Ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren van woensdag 3 juni.

Bent u ook zo'n fan van hem, van Víkingur Ólafsson? Hier speelde hij een sonate van Baldassare Galuppi, een tijdgenoot van Mozart. En dan kunnen we het toch niet laten, hè? Hem moeten we dan toch ook eens laten horen.

0: tenor Rolando Villasson met een aria van Mozart, Per pietà, non ricercate.
1: De keuze van Clara.
0: Sinfonia of London is een orkest dat, net zoals een kat, wel 9 levens lijkt te hebben. Ze bestaan al sinds 1955, maar ze zijn tussendoor ook al een paar keer ter ziele gegaan. Maar telkens weer zijn ze als een feniks uit de as herrezen. En de laatste tijd zitten ze blijkbaar wel in een goede flow, sinds dirigent John Wilson daar de leiding neemt. Die man moet een ongelooflijke energie hebben en die ook op zijn orkest weten over te brengen, als je ziet aan wat voor een tempo ze nieuwe opnames uitbrengen. Zoals het album French Orchestral Favorites, onze keuze van Clara deze week. Met Franse klassiekers voor symfonisch orkest, zoals deze suite met grote hits uit de opera Carmen.

De leuke deuntjes uit Carmen van Georges Bizet, maar dan als orkestsuite zonder zangers. Ideaal voor op het album French Orchestral Favorites van Symphonia of London onder leiding van John Wilson. En dat is deze week onze keuze van Clara, morgen dus weer een andere Franse klassieker daaruit.

Les Vents Français, met een minuet uit een blaaskwintet van de Deen Carl Nielsen. Het is woensdag vandaag en dan komt Lieven Trio langs met een nieuwe film. En vandaag is dat Truly Naked. Zou het dan over echte naaktheid gaan? Of in de figuurlijke zin? Of misschien allebei? We horen het straks wel van Lieven. Nu eerst Peter Tchaikovsky en dan het nieuws.

0: Kunstencentrum Noma presenteert Broek. Het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos. Prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en Zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.
1: Goedemorgen, 14 Nieuws met Gert van Boksel. Het luchtverkeer in ons land is hervat. De aanvallen tussen de VS en Iran laaien weer op. En in hun voorbereiding op het WK winnen de Rode Duivels van Kroatië. De staking bij de luchtverkeersleiders is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt. En vanaf 9 uur gisteravond zijn de vluchten hervat. Tess de Keerschieter, wat is de situatie van morgen?
2: Het vliegverkeer op Brussels Airport en op de luchthavens van Charleroi en Oostende verloopt weer normaal. Gisteravond zijn op Brussels Airport nog tientallen vluchten kunnen opstijgen. Daardoor zijn heel wat passagiers gisteren nog kunnen vertrekken. En is het volgens de woordvoerder van Brussels Airport vandaag minder druk dan voorspeld. Zo'n 270 passagiers zouden wel op de luchthaven overnacht hebben. Wie vandaag vertrekt, wordt wel aangeraden om op tijd naar de luchthaven te komen. Er zijn op dit moment ook geen indicaties dat de lucht verkeersleiders niet aan het werk zijn gegaan vanmorgen, zegt de woordvoerder van Skies. Dus van een nieuwe spontane staking is voorlopig geen sprake. De vakbonden en de directie van Skies gaan binnenkort wel terug aan de tafel om verder te onderhandelen.
1: Dankjewel, Tess. Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Dat staat in de krant Nieuwsblad. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn er veel getuigenissen gekomen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn zegt nu dat ze haar eigen chauffeurs wel zelf volgt, maar dat scholen en busbedrijven verantwoordelijk zijn voor de externe chauffeurs. Verschillende essentiële rioleringswerken kunnen niet doorgaan omdat Vlaamse minister De Ridder er te weinig geld voor uittrekt. Dat zegt Vlario, het overlegplatform voor afvalwaterbeheer in De Standaard. De werken zijn nodig om het risico op overstromingen te verkleinen en om de waterkwaliteit te verbeteren. Volgens Wendy Franke van Vlario stelt de Vlaamse regering de verkeerde prioriteiten.
3: Ja, die liggen niet bij de noodzakelijke rioleringswerken en onderhoudswerken die daarvoor nodig zijn. Maar onze rioleringswerken moeten wijken voor prestigeprojecten zoals Oosterweel. Vandaag wordt afvalwater ongezuiverd geloosd in beken, in het grondwater. Zo halen wij de goede waterkwaliteit niet en gaan wij een inbreuk krijgen tegen de kaderrichtlijn water.
1: Het Franse gerecht heeft in samenwerking met ons land een bende opgerold die op grote schaal gestolen juwelen, sieraden en horloges verkocht. 19 mensen zijn opgepakt, onder wie 5 juweliers uit de Antwerpse Diamantwijk. Frank Renaud.
4: Vorig jaar kreeg de Franse justitie een tip. 2 families uit de banlieue van Parijs zouden gestolen juwelen naar Antwerpen vervoeren en daar illegaal verkopen aan juweliers. Er werden telefoons afgeluisterd en auto's gevolgd. De 2 families van Servische afkomst bleken 4 keer per week heen en weer te rijden naar België. Bij huiszoeking die nu is verricht in België werden 6 kilo aan goudstaven, grote hoeveelheden sieraden, tientallen dure horloges en 65.000 euro aan contanten in beslag genomen. In Frankrijk werden verstopt onder een terras in een tuin 35 goudstaven en 15 luxe horloges gevonden. In een ander Frans huis bleken in een muur achter de schoorsteen nog 21 luxe horloges te zijn verstopt. De 2 Servische families bleken voor miljoenen aan bezittingen te hebben, terwijl ze tegen de politie zeiden werkloos te zijn.
1: In het oosten van Oekraïne zijn bij een Oekraïense droneaanval op een bus zeker 7 mensen omgekomen. Dat meldde de pro-Russische leiding van de regio Donetsk. De bus reed van Moskou naar de Krim, het schiereiland dat door Rusland is geannexeerd. Het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht ook Sint-Petersburg aangevallen, de Russische stad. Daarbij is brand uitgebroken aan een van de grootste brandstofterminals van Rusland. De aanval valt samen met de start van het internationale economische forum van president Poetin in Sint-Petersburg. En de Verenigde Staten en Iran hebben ook elkaar opnieuw aangevallen. Tom van de Wegen, die gevechten laaien dus weer op, nu de onderhandelingen over een staakt-het-vuren vastgelopen zijn.
5: Het ging er de voorbije uren weer heftig aan toe in de Golfregio. Iran vuurde verschillende raketten af op Kuwait en Bahrein, waar Amerikaanse legerbasissen liggen. Maar volgens het Amerikaanse leger heeft geen ervan doel getroffen. Ze kwamen tekort, braken in stukken of werden onderschept. In beide landen loeiden de sirenes. De Amerikanen sloegen meteen terug met aanvallen op militaire doelwitten op het eiland Qasem in de straat van Hormuz. Iran claimt op zijn beurt dat het Amerikaanse basissen en helikopters geraakt heeft als vergelding. Tja, dit speelt zich allemaal af terwijl de vredesonderhandelingen vorig weekend zijn vastgelopen. Al houdt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio vol dat de oorlog voorbij is. Maar daar lijkt het voorlopig dus niet op.
1: Dankjewel, Tom. In het Verenigd Koninkrijk is er opschudding over de dood van een 18-jarige bij een arrestatie. In Southampton zijn betogers gisteravond daarover slaags geraakt met de politie. De zaak begon na een moord vorig jaar. Toen de politie ter plaatse kwam, beweerde de dader dat hij zelf het slachtoffer was van een racistische aanval. De politie sloeg daarop een tiener in de boeien en die stierf bij de arrestatie. De bodycambeelden zijn nu openbaar gemaakt. En de Britse premier Keir Starmer zegt dat hij daar misselijk van werd. Hij vraagt zich af of de agenten de dader niet te snel gevolgd zijn in de beschuldigingen van racisme.
6: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
1: De eigenlijke dader van de moord is intussen veroordeeld tot levenslang. Sport de Rode Duivels hebben een oefenwedstrijd tegen Kroatië gewonnen met 0-2. Jurie Tielemans scoorde in de eerste helft. Romelu Lukaku viel in de tweede helft en maakte in de toegevoegde tijd het tweede doelpunt. Belangrijk na een seizoen waarin hij nauwelijks speelde, zegt doelman Thibaut Courtois.
7: Ik denk dat Romelu dat wedstrijdritme nodig heeft. Het is goed dat hij tegen een sterke tegenstander die goal vindt. Met ruimte in de rug is hij enorm sterk. En ja, hij is fysiek sterk om ballen te kunnen bijhouden in zo'n momenten. Dus als hij zich goed voelt, hebben we natuurlijk heel veel opties van voor.
1: Zaterdag spelen de Rode Duivels hun laatste voorbereidingswedstrijd voor ze naar Amerika vertrekken. In het Koning Boudewijnstadion is Tunesië dan de tegenstander. En vanavond speelt de nationale ploeg van Congo in ons land een oefenwedstrijd tegen Denemarken op het veld van Standaar. Congo bereidt zich bij ons voor omdat Amerika reisbeperkingen oplegt voor wie vanuit Congo komt door de uitbraak van de Ebola-epidemie. Die epidemie hindert de voorbereiding van de Congolese ploeg. Een oefenwedstrijd van volgende week in Spanje is afgelast. Een plaatselijke burgemeester had die verboden. Het weer, vooral in het oosten, eerst nog kans op onweersbuien. Daarna meestal droog, maar vanavond trekt een nieuwe regenzone over. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen. In de rest van het land is het wat frisser. En ook de volgende dagen nog enkele buien en maximaal rond 19 graden. We begonnen met het vliegverkeer in ons land. Dat is gisteravond hervat, nadat directie en vakbonden bij de luchtverkeersleiders een akkoord gevonden hebben. Meer op vrtnieuws.be.
2: Verwonderd. Espresso met Julie van Bogaert. Een heel goeie morgen. Ja, die hoed of die pet tegen de zon, die hebben we ondertussen alweer aan de kapstok mogen hangen. Maar Manuel de Falla wil nog niet opgeven met zijn sombrero de tres picos.

Het Mahler Chamber Orchestra. Met een stukje uit een ballet van Manuel de Falla, El Sombrero de Tres Picos. Een beetje een gekke titel, de hoed met drie punten. Maar het is een soort hoed die in de mode was in de 18e eeuw en het geliefde hoofddeksel van de slechterik in het verhaal.

0: gaat nog goed samen. Accordeon en trompet in Les Tuiles Bleues van accordeonist Lionel Suarez. Van op zijn jongste album Blossom, samen met trompetiste R.L. Besson.
1: Espresso.
0: Wat zouden we zijn zonder onze vrienden? Je hebt vrienden die je vaak ziet, maar er zijn ook vrienden die soms jaren uit beeld blijven. Maar wanneer je ze dan toevallig terug tegenkomt, dan lijkt het wel alsof je elkaar gisteren nog maar sprak. Het overkwam jazzzangeres Vanessa Matthijs. Na een concert kwam ze twee vrienden tegen met wie ze op het conservatorium heeft gezeten, 15 jaar geleden. En het klinkte nog altijd zo goed dat er een heel album uit is voortgekomen. The Secret Vault. Maar wat ligt er dan in die secret vault, die geheime kluis? Gestolen goudstaven zullen het niet zijn, maar gisteren in Music Matters liet Vanessa ons al even binnenkijken.
2: De secret vault staat eigenlijk voor deeltjes van mezelf die ik al lang bij mij draag, maar die nooit het daglicht hebben gezien of maar in zeer beperkte mate. En dan word je opeens ouder, zomaar poef, van een dochter. Mm-hmm. En dan zie je dat wezentje opgroeien en die doen vooral ook wat mama en papa doen, maar niet per se wat ze zeggen. Mm-hmm. En dus vond ik het heel belangrijk om de dingen die in mij verborgen zitten, maar waar ik eigenlijk al langer over droom om die te verwezenlijken, om die effectief ook in de wereld te zetten, om te tonen naar haar. Het is niet wat dat je zegt, maar vooral ook wat dat je doet. En het is oké om gewoon een keer een sprong in het diepe te nemen.
3: Okay.
2: Want ik heb dat lang uitgesteld voor allerlei redenen. Ik ben enorm perfectionistisch en ook maar steeds denken, oh, ik wil nog dat verbeteren, of ik wil nog daar, of weet ik wel genoeg wat ik wil. En ja, je wordt ouder, je beseft, natuurlijk weet je dat nooit. Hè? Dat mm-hmm. moment komt nooit. Dus het was gewoon die kleine oogjes van mijn dochter, Zoe, die mij deden beseffen van, het is gewoon nu de moment.
0: Ja, als je op het juiste moment moet wachten, kun je blijven wachten. Gewoon doen. Jazzzangeres Vanessa Matthijs, ze stelde haar nieuwe plaat voor, The Secret Vault, gisteren in Music Matters. En ze bracht ook live een nummer van op dat album, samen met haar man Dominique van Tomme, op onze piano die hier altijd zo mooi staat te blinken. Een heel mooie cover van Practical Arrangement van Sting.

Dat zijn nogal eens mooie momenten die hier ontstaan, zomaar in onze Clara-studio. Gistermiddag in Music Matters, toen zong Vanessa Matthijs live Practical Arrangement van Sting met haar man Dominique van Tomme op de piano. En vanmiddag zou ik ook maar luisteren naar Music Matters, want dan komt Lucas Schwartz langs. Hij is cellist bij het Leoncora-kwartet en zij zijn in de buurt voor een concert in Flagey.

Een beetje Beethoven. Het Andante quasi allegretto uit een strijktrio van hem door het trio Zimmerman. Herman Engels, hij leerde de Tsjechen Belgische muziek kennen. Hier dirigeert hij het Czech Virtuoso Chamber Orchestra in de Fantasie voor Hoboïn Orkest van Auguste Boeck.

0: Piet van Bokstal op hobo in de Fantasie voor hobo en orkest van Auguste Boek. Het is 8:30, Gert van Boksel, goedemorgen.
1: Dag, Sylvie.
0: Ja, Gert, de Vlaamse regering zou te weinig geld uittrekken voor essentiële rioleringswerken.
2: Ja, dat zegt Vlario, het overlegplatform voor afvalwaterbeheer. Verschillende van die essentiële rioleringswerken zouden daardoor niet kunnen doorgaan. En die werken zijn wel nodig om het risico op overstromingen te verkleinen en de waterkwaliteit te verbeteren. Maar volgens Vlario stelt de Vlaamse regering de verkeerde prioriteiten. Het luchtverkeer in ons land verloopt weer normaal na de staking van de luchtverkeersleiders. Die staking draaide om het nieuwe controlecentrum in Namen, waar luchtverkeersleiders uit Luik en Charleroi moeten gaan werken. Vakbonden en directie hebben daar nu een akkoord over bereikt. En de luchthaven van Kuwait is vannacht geraakt bij een Iraanse droneaanval. Die was volgens Iran gericht tegen Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse leger heeft ook tegenaanvallen uitgevoerd. En ondanks de toegenomen agressie blijft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio erbij dat de oorlog met Iran voorbij is. Het weer in het oosten is er nog kans op een onweersbui. Daarna wordt het meestal droog. Vanavond trekt dan weer een nieuwe regenzone vanaf de kust over het land. In de Kempen kunnen we vandaag nog 20 graden halen. Ook de volgende dagen nog enkele buien en maxima rond 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Ik vind het ongelooflijk wat er allemaal kan op saxofoon. Zelfs ook klaviersonates van Scarlatti. Dit was er zo één door het Xasax-kwartet. Joachim Bernard Hagen was dan weer fan van de luit. Aan het hof van Bayreuth componeerde hij in de 18e eeuw dit concerto.

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
3: Clara Life.

0: Evangelina Mascardi op luit samen met het ensemble Estrovagante onder leiding van Riccardo Doni in een concerto voor luit van Joachim Bernard Hagen.
1: Oh captain, my captain.
2: But what about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: Truly Naked, dat is de titel van een nieuwe film waar we vanaf vandaag naar kunnen gaan kijken in de bioscoop. En ik denk dat er ook wel veel naakt te zien zal zijn, want het speelt zich af in de pornowereld. Goedemorgen, lieve trio.
4: Dag jullie, goedemorgen.
0: Ja, geen alledaagse setting voor een bioscoopfilm en misschien dan ook niet voor gevoelige kijkers.
4: Ja, je moet inderdaad wel tegen een stootje kunnen. Hè. De film vliegt er ook meteen in. Het begint al direct met een pornoscène die niet al te expliciet in beeld komt, maar toch, het is echt wel voor een volwassen publiek. Mm-hmm. Maar in die eerste scène krijg je meteen ook al wel de kern van het verhaal mee, want je ziet die scène door de lens van een videocameraatje. En op een bepaald moment ontdek je dan ook wie die camera vasthoudt. En dat is een tienerjongen, dus dat is toch wel een schok op dat moment. Mm-hmm. Maar dat is ook de bedoeling van deze film, want hij wil het debat openen over de invloed van porno op jonge mensen en hoe zij seks beleven.
0: Wie is die jongen dan? En wat staat hij daar op zo'n pornoset te doen?
4: Die jongen heet Alec, hij moet een jaar of 17 zijn, zit nog op de middelbare school. En het ding is dat zijn ouders allebei porno maken, of maakten, want zijn moeder is er al een hele tijd niet meer. Maar dus eigenlijk werkt hij gewoon in het familiebedrijf, om het zo te zeggen. Zijn vader is pornoacteur en de zaken gaan daar al even bergaf. En dus wordt Alec noodgedwongen steeds nauwer betrokken bij het produceren van die pornofilms. Hij regisseert ze, monteert ze, uploadt ze, verkoopt ze enzovoort. Maar tegelijk schaamt hij zich daar ook wel over. En liefst van al zou hij willen dat niemand wist dat hij porno maakt. Hij is met zijn vader ook net verhuisd naar een nieuw stadje, waar niemand weet wat ze doen. En Alec hoopt daar ook een nieuwe start te kunnen maken. Hij wordt er zelfs voor de eerste keer echt verliefd op Nina, een stoere klasgenote met wie hij een spreekbeurt moet maken over de effecten van pornoverslaving. Kijk. Ja. Dus hij komt daar natuurlijk in een lastige positie terecht, waarbij hij probeert te verstoppen wat hij buiten de schooluren doet en zich tegelijk ook echt wil openstellen voor dat meisje.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat zijn kijk op intimiteit dan wel helemaal verwrongen is geraakt door wat hij thuis doet.
4: Mm-hmm. Ja, dat is een groot contrast natuurlijk. Hè. Wanneer hij op die pornoset staat, weet hij perfect wat hij moet doen. Hij regisseert de dingen, hij zegt welke poses de acteurs moeten aannemen. Hij is daar heel zeker van zijn stuk. Maar dan, wanneer hij wat closer wordt met Nina, blijkt dat die pornoseks totaal niks te maken heeft met echte intimiteit. Mm. En dat hij dus in het echte leven geen flauw benul heeft van wat hij met een meisje moet doen. Niet alleen om ervoor te zorgen dat zij zich goed voelt, maar ook dat hij zelf comfortabel is en zich en kwetsbaar durft te zijn en echt iets kan voelen.
0: Je zei daarnet dat de film het debat wil openen over de invloed van porno op jonge mensen. Hoe wordt dat gedaan in de film?
4: Wel, je kan eigenlijk die Alec zien als een soort symbool voor een hele generatie die van jongs af aan opgroeit met porno en voor wie porno de allereerste referentie wordt als het over seks gaat. Natuurlijk maken niet alle tieners van vandaag zelf porno, zoals Alec, maar ja, ze worden er wel mee geconfronteerd. Mm-hmm. En als ze daar niet een beetje in begeleid worden, dan gaan ze ook echt denken dat seks moet zijn zoals in een pornofilm. Terwijl deze film toch ook wel heel duidelijk toont dat het allemaal fake is en niet per se plezierig. Het is zeker geen veroordeling van porno, maar het is wel een film die porno demystificeert, hè, die de kijker een blik achter de schermen geeft, waardoor de kijker dan ook nog eens gaat beseffen dat porno niets met de realiteit te maken heeft. En dat is denk ik de boodschap van Truly Naked. Hè. Laat ons nadenken en vooral praten over seksualiteit, zeker met jonge mensen die zelf nog geen of weinig ervaring hebben. Want anders laten we die seksuele opvoeding volledig over aan het internet en dan komt het niet goed. In die zin

0: deed de film trouwens een beetje denken aan Adolescence, de Netflix-reeks. Niet per se in de stijl of in de toon, maar Adolescence ging wel over hoe de manosphere de jeugd op een bijna onzichtbare manier beïnvloedt. En Truly Naked vertelt eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan met porno.
1: Een relevante film, dus sowieso. Maar is het los daarvan ook een goede film?
0: Ja, ik vond het echt wel de moeite. Ja. Het hoofdpersonage maakt een interessante evolutie door. Het is niet alleen een themafilm. Het gaat ook gewoon over een ingewikkelde vader-zoonrelatie. En dat wordt dan soms vertaald in bijna komische, maar toch ook wel pakkende scènes. Bijvoorbeeld wanneer Alec zijn vader begint te slaan met een dildo in de vorm van de penis van zijn vader. Dat is heel grappig, maar er zit ook wel heel veel kwaadheid en pijn onder. Ja. Er wordt ook goed geacteerd in de film trouwens. Bijvoorbeeld door Alessa Savage. En aan die naam hoor je het misschien al. Zij is bekend als pornoactrice in het echte leven. Maar hier toont ze dus ook wel dat ze andere genres ook aan kan. Hè. Dus het is toch wel een mooi totaalpakketje. Het is een pakkende film met een paar memorabele scènes. Sommige zijn wel een beetje chockerend, zeker naar het einde toe. Maar dus ook echt wel een waardevolle boodschap die toch niet met het belerende vingertje wordt gebracht.
1: Ja, de moeite om te gaan kijken als je tegen expliciete scènes kunt. Ja. Truly Naked, een film van een Nederlandse regisseuse trouwens. Muriel Dansambour, vanaf vandaag in de zalen. Lieve trio, dank je wel.
0: Graag gedaan.

De zon die door de bladeren valt en een soort dansend licht veroorzaakt. In het Japans zou er een woord voor bestaan, komorebi. Maar Armand de Polignac noemde het gewoon soleil dans la forêt. Zo heet een van de delen van haar pianocyclus Échappée, zo net gespeeld door Bruno Beltoise. Ik zou het misschien eens kunnen vragen aan Midori Zeiler of het klopt van die komorebi, want zij is van Japans-Duitse afkomst, violiste Midori Zeiler. Hier speelt ze een vioolsonate van Franz Schubert tot aan het nieuws van 9 en daarna is er ampersand met Tine.

0: 9 uur een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Dat staat in de krant Nieuwsblad. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn er veel getuigenissen gekomen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn heeft daar vaak geen goed zicht op, zegt vakbondsman Bart Reins van het ACV.
1: Voor schoolvervoer, niet echt iedereen is ervan op de hoogte dat dat ook via de lijn gecoördineerd wordt. En ouders staan ook veel dichter bij de directie van een school en zullen op die manier natuurlijk veel gemakkelijker hun klachten kwijt kunnen bij de directie. En dus ja, is dat eigenlijk een soort logica, denk ik, dat daar veel meer rechtstreeks contacten zijn. Maar daardoor, voor de lijn is het niet zo gemakkelijk om te weten met welke chauffeurs dat er problemen zijn.
0: Verschillende essentiële rioleringswerken kunnen niet doorgaan omdat Vlaams minister Annick de Ridder er te weinig geld voor uittrekt. Dat zegt Vlario, het overlegplatform voor afvalwaterbeheer, in de Standaard. De werken zijn nodig om het risico op overstromingen te verkleinen en om de waterkwaliteit te verbeteren. Volgens Wendy Franke van Vlario stelt de Vlaamse regering de verkeerde prioriteiten.
2: Ja, die liggen niet bij de noodzakelijke rioleringswerken en onderhoudswerken die daarvoor nodig zijn. Maar onze rioleringswerken moeten wijken voor prestigeprojecten zoals Oosterweel. Vandaag wordt afvalwater ongezuiverd geloosd in beken, in het grondwater. Zo halen wij de goede waterkwaliteit niet en gaan wij een inbreuk krijgen tegen de kaderrichtlijn water.
0: Een bank moet een bejaard koppel terugbetalen dat voor bijna 50.000 euro werd opgelicht. Dat heeft de ondernemingsrechtbank in Antwerpen geoordeeld, schrijft het laatste nieuws. Een oplichter die zich voordeed als bankmedewerker kon het geld ontfutselen. De bank wilde het geld daarna niet terugbetalen omdat het koppel nalatig geweest zou zijn. Zij trokken naar de rechter en krijgen nu gelijk in kort geding. Het is een baanbrekend vonnis, zegt advocaat en expert phishing Geert Lensens.
3: De wet legt hen een maatschappelijke verantwoordelijkheid op, namelijk om hun klanten uit te betalen. En ze moeten dat doen ook. En wat die rechter eigenlijk hier vastlegt, dat is het principe dat we ook kennen bij de fiscus, namelijk eerst betalen en dan betwisten. Dus dat wil zeggen, de bank moet de klant betalen. En als de bank meent dat het nodig is om dat te betwisten, dat geld terug te vragen, dan moet ze zelf maar naar de rechter.
0: De internationale luchthaven van Kuwait is vanmorgen geraakt door Iraanse drones. Volgens het Kuwaitse leger zijn er meerdere gewonden gevallen en is er zware schade aan de passagiersterminal. Het vliegverkeer is opgeschort, vluchten worden omgeleid. De oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten lijkt weer op te laaien. Vannacht voerden de Amerikanen ook aanvallen uit op een Iraans eiland in de straat van Hormuz, nadat Iran al raketten had afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Het weer. Vooral in het oosten eerst nog kans op onweersbuien. Daarna meestal droog, maar vanavond trekt dan weer een nieuwe regenzone vanaf de kust over het land. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen. In de rest van het land is het wat frisser. En ook de volgende dagen krijgen we nog enkele buien. En maximaal rond 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: De krantencommentaren.
5: De luchtverkeersleiders van Skies legden het vliegverkeer urenlang plat. Het ging om een onaangekondigde actie van individuele personeelsleden, niet gesteund door de bonden, uit protest tegen een hervormingsplan. Het gaat om jobs met een stevige verloning, maar het is dan ook een erg belangrijke taak. In de tijd schrijft Bart Haak dat wat bij de NMBS kon, ook op de luchthaven moet kunnen. Een gegarandeerde minimale dienstverlening. Voor essentiële diensten mag de drempel om het werk neer te leggen wel hoog liggen. De nasleep van de tragedie in Buggenhout wijst op meer dan een roekeloze chauffeur of een bedrijf dat te veel door de vingers ziet. Het wijst op systeemfalen, schrijft Peter Meijlemans in het Nieuwsblad. Over de chauffeur waren er eerder al klachten. Te snel rijden en het negeren van een rood licht. Maar die werden niet opgevolgd. Met de verloning en arbeidsomstandigheden die worden aangeboden, lok je niet de beste chauffeurs. En als ook flexijobbers achter het stuur mogen, is het vragen om problemen. De Lijn en minister De Ridder moeten ingrijpende maatregelen nemen om het leerlingenvervoer zo veilig mogelijk te maken. Drie dagen na het fatale busongeluk reed een busje van hetzelfde bedrijf over dezelfde overweg, terwijl de slagbomen daalden, het licht rood was en het alarm rinkelde. In het laatste nieuws stelt Isolde van den Einde dat dit geen toeval is, maar bewust roekeloos rijgedrag. Ligt de lat bij de aanwerving te laag, nu er een tekort is aan chauffeurs? Laat justitie in het onderzoek naar het ongeval in Buggenhout voor één keer geen trein der traagheid zijn. Want een vader die zijn zoon niet meer ziet thuiskomen, verdient een helder antwoord. Het planbureau stuurde 264 mogelijke maatregelen door naar de federale regering om het begrotingstekort aan te pakken. De voorstellen zijn niet verrassend. Schaf maaltijdchecks en salariswagens af, snoei in subsidies aan bedrijven en voer belastingen op huurinkomsten in. Maar politici tellen liever gevoeligheden op dan harde cijfers, want voor elke ingreep staat een kiespubliek. In het Belang van Limburg waarschuwt Liliana Casagrande dat mensen de maatregelen alleen zullen slikken als die eerlijk worden verdeeld. Als straks weer een krantje geprivilegeerde aan alles ontsnapt en alleen de idioten het begrotingsgat vullen, dan voed je de extremen. Rusland heeft dinsdagnacht 5 Oekraïnse steden bestookt met meer dan 720 drones en raketten met minstens 18 doden. In de Morgen schrijft Maarten Rabai dat het na beschietingen als deze gedaan mag zijn met de knievallen voor de godfather van het Kremlin. Europa moet snel extra luchtverdedigingssystemen leveren aan Oekraïne, nu de VS die niet meer wil of kan sturen. Tegelijk staat Oekraïne er beter voor dan het lijkt. Poetin verschiet steeds sneller zijn zwaarste kruit en zijn voorraad hypersonische raketten blijkt niet onuitputtelijk. De EU moet samen met Oekraïne een heldere strategie uitwerken voor de onderhandelingstafel. Eis de volledige Russische terugtrekking, geen straffeloosheid voor oorlogsmisdaden en zware herstelbetalingen. In de wereldwijde chip race is Europa niet kansloos. Dat is de boodschap van Lieven Sioen in de Standaard. De razendsnelle ontwikkeling van artificiële intelligentie maakt Europa bezorgd over zijn afhankelijkheid van buitenlandse software en hardware. Grote Europese chipfabrieken zijn er niet gekomen, maar Europa heeft wel een unieke positie in het wereldwijde ecosysteem. Het Nederlandse ASML is de enige fabrikant van machines voor de meest performante chips. En het Leuvense IMEC trekt spelers van over de hele wereld aan. Er is een vernieuwde Europese Chips Act nodig, die ruimte en bescherming biedt aan bedrijven met een unieke plek in het wereldwijde AI-netwerk. De burgercoöperatie Ercoland slaagde erin om op korte termijn 1,2 miljoen euro op te halen om een gebouw in Antwerpen te kopen. Een gebouw waar al meer dan 50 jaar kunstenaars wonen en werken. In Gazet van Antwerpen vindt Patrick van der Perre dat een hele krachttoer. De stad besliste in 2022 om de gebouwen te verkopen. Een gemiste kans, want de mensen die er werkten hebben de stad mee een smoel gegeven tot in het buitenland. Het zou een kerntaak moeten zijn van een stadsbestuur om Antwerpen een voedingsbodem te laten blijven voor nieuw creatief talent. Ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren van woensdag 3 juni.
4: Ampersand. Met Tine de Donder.
6: Een hele goede morgen. Woensdag 3 juni, inderdaad. En dat is precies 127 jaar geleden de dag waarop Johann Strauss gestorven is. Daarom doen wij vandaag een dansante ampersand. Ik ben op zoek naar de mooiste dansmuziek. En wij gaan beginnen met natuurlijk een wals van Johann Strauss. Eentje die rustig begint. Welkom.

Het Slovaaks Staatsfilharmonisch Orkest speelde Kluk Gretelein, een wals van Johann Strauss. En ik heb zo'n beetje het gevoel dat we veel gaan walsen vanochtend. Want ik wil heel graag met u een muzikale dansavond slash ochtend samenstellen. U bent vandaag de DJ. Doe mij dus gerust uw suggestie van muziek om op te dansen. En dat moeten zeker niet alleen walsen zijn, anders zijn we straks misschien helemaal draaierig. Maar in elk geval, al uw danssuggesties zijn welkom via het Clara-kanaal op VRT Max of via mail naar ampersand@clara.be.

Lang, lang speelde de Grande Valse Brillante van Frédéric Chopin. Chopin schreef deze wals eigenlijk niet echt om op te dansen, maar wel als een concertstuk voor in het salon, iets om naar te luisteren. En dat gold ook voor zijn mazurka's. Componist en pianiste Pauline Viardot die was daardoor gepassioneerd. Zij studeerde zijn werken onder de persoonlijke begeleiding van Chopin. Ze speelde ook regelmatig met hem. En ze heeft ook een deel van die mazurka's bewerkt voor stem en piano. Volledig met de goedkeuring van Chopin. Dit zijn zo twee van de liederen die ze schreef naar die mazurka's van Chopin.

Sopraan Isabel Bayrakdarian en Serui Krajian aan de piano. In twee liederen van Pauline Viardot. Ik kreeg dan een suggestie binnen van Constant, die zegt: goh, dansmuziek, de keuze is enorm, maar misschien heb ik wel een goede dans om vandaag mee wakker te worden. Heftige klanken wel, in de sabeldans van Aram Khatchaturian.

Ja, intens, die sabeldans van Aram Khachaturian hier door het English Chamber Orchestra. Ik ben vandaag op zoek naar de mooiste dansmuziek. U bent vandaag onze DJ van dienst. Klassieke dans dan wel. Want vandaag is het de dag dat Johann Strauss overleden is, 127 jaar geleden. Met Strauss denken wij aan Weense elegantie, maar we gaan vandaag toch ook een beetje over de grenzen kijken. Zo belanden we bij deze dansmuziek uit Parijs, bijvoorbeeld, van Jean-Ferry Rebelle, Les Plaisirs Champêtres.

Le Concert des Nations en leiding van Jordi Savall in Franse barok van Jean-Ferry Rebel. We zijn er nog maar een half uurtje bezig met onze dansochtend en iemand schreef er al in de app, oh leuk, een Clara discotheek vanmorgen. En dit is dan alvast het meest gevraagde stuk. De tweede jazzsuite van Dmitri Shostakovich. Voor Mieke, die schrijft zoiets vrolijks, hoe kan Shostakovich dat nu geschreven hebben onder dat beklemmende beleid van Stalin? Diezelfde wals is ook iets wat Mark aanvraagt. Die zegt, het is de mooiste wals die er bestaat, ook al vinden sommige collega-componisten dit ondermaats. En dan is het stuk ook nog aangevraagd door Muriel. Haar liefste doet heel graag een zot dansje hierop. Dan hopen we maar dat hij aan het luisteren is en zich nu helemaal laat gaan, want hier is die jazzsuite nummer 2.

0: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
1: Sorry, maar het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days.

Philadelphia Orchestra speelde de tweede jazzsuite van Dmitri Shostakovich. Ook nog aangevraagd door Rita, die zegt: ik heb het begin van dit stuk vele jaren gebruikt als intro voor mijn poëzieprogramma Het Vijfde Wiel voor Radio Spes, die nu niet meer bestaat in regio Brussel. Het is een prachtige wals. Wij gaan dan verder met een stuk van Franz Schubert. Zes Duitse dansen door Mitsuko Uchida.

De zes Duitse dansen van Franz Schubert door Mitsuko Uchida, die echt op zoek ging naar die ingetogen, dromerige sfeer van Schubert. Het is ondertussen 9:55. Ik heb nog een stukje van de Slavische dansen van Antonín Dvořák tot aan het nieuws voor u. Tot zo!

0: In februari 2027 keert het Béjart Ballet Lausanne na bijna 20 jaar terug naar het vernieuwde Cursaal Oostende. Met Cette Danse Grecque en Béjart et nous. Een meeslepende reis doorheen Maurice Béjart zijn beste balletten. Van 19 tot en met 21 februari in Cursaal Oostende. Tickets gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Clara.
1: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
2: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
3: Vervoersmaatschappij De Lijn zegt dat problemen met chauffeurs die via onderaannemers leerlingen vervoeren in de eerste plaats door de scholen en de bedrijven zelf opgelost moeten worden. Na het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout zijn er veel getuigenissen gekomen over het rijgedrag van sommige chauffeurs. De Lijn heeft de handen vol met controles op zwart rijden en op eigen chauffeurs, maar externe chauffeurs ontsnappen daaraan, zegt Bart Rijns van de Christelijke Vakbond.
4: De controle op de lijnchauffeurs, die is zeer strikt en zeer streng ook. Wanneer dan mensen dan bijvoorbeeld niet meer in het geregeld vervoer terecht kunnen, omwille van fouten die ze gemaakt hebben, dan kunnen ze soms nog wel terecht bij een onderaannemer om als schoolbuschauffeur aan de slag te gaan. Waardoor dat een beperkte groep van de schoolbuschauffeurs eigenlijk uitgerangeerde lijnchauffeurs zijn.
3: Vanaf juni volgend jaar is een gevarendriehoek niet meer verplicht wanneer je autopech hebt. Het volstaat dan om je vier richtingaanwijzers aan te zetten. Dat schrijft Nieuwsblad. Het zetten van die gevarendriehoek is namelijk te gevaarlijk, zegt minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk. En Stef Willems van Vias is het daarmee eens.
5: Het plaatsen van die gevarendriehoek, ja, dat kan op sommige momenten potentieel gevaarlijk zijn. Je moet al uit de wagen stappen op een pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. En bovendien weten we dat die gevarendriehoek soms kan wegwaaien, zeker bij hevige wind. Dus de verplichting daarvan, dat men die afschaft, dat lijkt ons niet meer dan logisch.
3: Volvo Car in Gent ligt volledig stil door een staking bij een toeleverancier. Daardoor kunnen geen bumpers geleverd worden en auto's gedeeltelijk afwerken is niet mogelijk, zegt Barbara Blomme van Volvo Car.
6: Een wagen zonder bumper is eigenlijk geen echte wagen. Dus dat is ook maar een proces dat je slechts heel tijdelijk kan toepassen. We bouwen 1000 wagens per dag. Er was geen optie om die aantallen zonder bumpers op onze parking te laten zetten.
3: In de Kamer is de hele nacht gedebatteerd over het Europees Migratiepact met onder meer terugkeercentra voor afgewezen asielzoekers buiten de Europese Unie. Vlaams Belang probeert de omzetting van dat pact naar Belgische wetgeving zo lang mogelijk uit te stellen door urenlang het woord te nemen. In de praktijk zal dat geen verschil maken. Op 12 juni gaat het Migratiepact in heel Europa in. Toch heeft het volgens Vlaams Belang parlementslid Francesca van Bellegem zin om de debatten zo lang te rekken.
7: Er staan er tal van zaken in waar wij het niet mee eens kunnen zijn en waarmee dat de burger het ook niet eens kan zijn. En wij willen dat dat aan het licht komt en dat de burger daarover geïnformeerd wordt.
3: Oekraïne heeft vannacht op meerdere plaatsen diep in Rusland toegeslagen, honderden kilometers van het front. In Sint-Petersburg staat een grote olieterminal in brand en veel zuidelijker, in de regio Tambov, is een wapenfabriek geraakt. Tom van de Wegen, Oekraïne heeft zwaar uitgehaald.
8: Ja, twee opvallende aanvallen, mogelijk als vergelding voor de Russische aanvallen op Kiev van de voorbije dagen. In Sint-Petersburg raakten drones een van de grootste olieterminals van Rusland bij de Finse Golf. Zware ontploffingen, een enorme rookpluim en de luchthaven lag deels stil. Veel zuidelijker werd een fabriek geraakt die onderdelen maakt voor Russische raketten. Ja, en de timing is geen toeval, hè. Net vandaag opent Poetin inderdaad daar zijn Russische top in Sint-Petersburg om te tonen dat Rusland open is voor zaken. Ja, die boodschap begint nu onder een rookwolk. Zelensky, de president van Oekraïne, reageerde al met trots en zegt dat dit de vrede dichterbij moet brengen.
3: Dankjewel, Tom. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag bereikt een nieuwe regenzone de kust. Die trekt later over het land. In de Kempen kunnen we nog 20 graden halen. Ook de volgende dagen nog enkele buien en maximaal rond 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Tine de Donder.
10: Een goeiemorgen en ampersand met veel dansmuziek, want dat is ons thema vandaag. Muziek om op te dansen of muziek die gebaseerd is op oude dansen. En het volgende is zoiets, de Hongaarse dansen van Johannes Brahms.

het Gewandhausorkester van Leipzig in de eerste Hongaarse dans van Johannes Brahms. Anne schrijft in de app, als jullie vandaag dansmuziek vragen, dan dacht ik onmiddellijk aan Tielman Suzzato en zijn danserijen. Dat heb ik op blokfluit nog gespeeld in mijn jeugd. Voilà, Anne, u vraagt, wij draaien. Ik ga het toch één keer zeggen vandaag in deze discotheek-uitzending. Dit is een bewerking voor vier blokfluiten.

Het blokfluitensemble vier op een rij in de danserij van Tielman Soussato. Dansmuziek, dat is ons thema vandaag. En de volgende muziek speelt zich letterlijk af op de dansvloer. De setting, 16e eeuw, Italië, op een gemaskerd bal in het paleis van de Capules. Daar is Romeo te gast, vermomd, die toekijkt hoe Juliette danst en hij wordt meteen verliefd op haar. Ondertussen zingt Juliette een aria aan haar voedster, waarin ze duidelijk maakt dat ze niet wil trouwen met Paris. Dat ze helemaal uitgelaten is, dat ze liever zelf wil leven en de roes van de jeugd beleven. Nadine Sierra zingt hier A Je veux vivre.

Nadine Sierra met het Nationaal Symfonisch Orkest van de RAI in A Je Veux Vivre uit Romeo et Juliette van Charles Gounod. En dan kreeg ik hier een heel bijzondere vraag van Jan, die wou oude dansmuziek aanvragen en hij stuurde daarvoor alleen maar een foto van een oud plaatje. Het was diep zoeken in de archieven, het is niet iets wat we vaker draaien, maar we hebben het dan toch gevonden. De Franse zangeres Lucienne de Lille in filmmuziek uit een film uit 1946, Valsé dans l'ombre.

Lucien Delisle in Valsee dans l'ombre. Een paar weken geleden was de volgende muziek een van onze keuzes van Clara. Dansmuziek van Amanda Mayer, een Zweedse componiste die hoog gewaardeerd werd door Brahms, Grieg en Rubinstein. Ja, het trio Ernest heeft een nieuwe opname gemaakt, een paar weken geleden, met haar muziek. En die laten wij vandaag nog eens horen, want het is Zweedse dansmuziek.

Trio Ernest met Eleonore Billy op Nikkelharpa in muziek van Amanda Meijer. En dan een verzoek van onze trouwe luisteraar Arlet. Die schrijft: ik ben zelf geen danser, eerder een beetje een stijve hark, maar ik zie wel heel graag mensen dansen. Om het actueel te houden, bij de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd ontdekte zij een meeslepend rondo à la Cosaca. De derde beweging uit een cello-concerto van Anton Kraft. Dat wou Arlet vandaag graag nog eens terughoren.

Een deel uit een van de twee celloconcerto's van Anton Kraft door Jean-Guyen Kehas op cello met het ensemble Résonance. Wij gaan dan verder met een Polonaise uit Alexander Glazunov's Chopiniana.

Dat was een Polonaise van Alexander Glazunov voor het Duitse Symfonieorkest. En we doen hier nog een beetje dansen in de mix. Van de Polonaise naar de tango. Dat is een verzoek van Berthe, die schrijft: als we dan toch een hele ochtend gaan dansen, dan mag er zeker toch ook eens een tango bij. Zij kiest voor Astor Piazzolla zijn Liber Tango.

Alexandre Tarro en Beatrice Rava in een bewerking van Astor Piazzolla zijn Libertango. Mark, die vindt vandaag wel een goede dag om nog eens naar een heerlijke dans uit de middeleeuwen te luisteren. Hoort ook bij dansmuziek. Eentje van Jean-Philippe Rameau uit Les Indes Galantes.

Het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Bruggen in het deel Les Sauvages uit Les Indes Galantes van Jean-Philippe Hameau. En met deze wals van Frans Xaver Scharwenka is het bijna tijd voor het nieuws. Dit is Seta Taniel. Tot zo!

0: Opera Ballet Vlaanderen presenteert Carmen. In een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers legt Wim van de Keijbus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 20 juni in Concertgebouw Brugge, samen met Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een bank moet een bejaard koppel terugbetalen dat voor bijna 50.000 euro werd opgelicht. Dat heeft de ondernemingsrechtbank in Antwerpen geoordeeld, meldt het laatste nieuws. Een oplichter die zich had voorgedaan als bankmedewerker kon het geld ontfutselen. De bank wilde het geld daarna niet terugbetalen omdat het koppel nalatig zou zijn geweest. Maar zij trokken naar de rechter en krijgen nu gelijk in kort geding. Het vonnis is baanbrekend, zegt advocaat Geert Lensens.
2: De wet legt hen een maatschappelijke verantwoordelijkheid op, namelijk om hun klanten uit te betalen. En ze moeten dat doen ook. En wat die rechter eigenlijk hier vastlegt, dat is het principe dat we ook kennen bij de fiscus, namelijk eerst betalen en dan betwisten. Dus dat wil zeggen, de bank moet de klant betalen. En als de bank meent dat het nodig is om dat te betwisten, dat geld terug te vragen, dan moet ze zelf maar naar de rechter.
1: De benefietveiling om het Antwerpse kunstenaarshuis Ercoland te redden van een publieke verkoop heeft ruim 212.000 euro opgebracht. De organisatie noemt dat een overweldigend succes. In totaal zijn 19 geschonken werken verkocht, onder meer van Fred Bervoets, Luc Tuymans en Jan de Kleijer. Het enthousiasme is geen verrassing, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
3: Er is gewoon veel goodwill. Men weet dat aan de kunstenaarsplaats is, al sinds mensenheugenis eigenlijk, dat je 50, 60 jaar daar bestaat. En daar zijn ook belangrijke kunstenaars uit ontsproten. Pak nu bijvoorbeeld een Dennis Tiefus, hier ook aanwezig op de veiling.
1: Met de opbrengst van de veiling en die van een burgercampagne is nu al ruim 1,2 miljoen opgehaald. Met dat geld wil het collectief Ercola het historisch pand Ercoland met 35 ateliers aankopen. Nu is dat nog eigendom van de stad. Het grondwater staat op ruim de helft van de meetlocaties laag tot zeer laag, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Landbouwers en waterbeheerders wordt gevraagd om het water zoveel mogelijk vast te houden, zodat het waterpeil niet nog meer daalt. Vooral in het noorden en het westen van Vlaanderen is er weinig grondwater. Begin vorige maand heeft het wel veel geregend, maar dat heeft weinig invloed gehad op de grondwaterstanden. En in New Delhi, de hoofdstad van India, zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een zware brand. Het vuur woedde in een gebouw met een restaurant op het gelijkvloers en een hotel daarboven, in een dichtbevolkte studentenwijk. Meer dan 40 mensen konden gered worden. Onder de slachtoffers zouden ook buitenlanders zijn die naar India waren gekomen voor een medische behandeling. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het weer is nog droog. Vanmiddag bereikt de nieuwe regenzone de kust. Die schuift dan geleidelijk over het land. En ook de volgende dagen krijgen we nog enkele buien. En maximaal rond 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Tine de Donder.
4: En goedemorgen. Wij gaan hier nog een uurtje door met onze dansante ampersand. Een en al dansmuziek hier. Dit is de dans van de herderin. Een onschuldige boerenmaagd die danst in de natuur, licht en zonder zorgen.

Zweedse radiosymfonieorkest onder leiding van Esa-Pekka Salonen in de Dans van de Herderin van Hugo Alfen. Sabine die schrijft, zou je deze voormiddag ook eens de Cinderella Waltz van Sergei Prokofjev willen laten horen? Een prachtige lyrische wals uit de balscène, elegant en sprookjesachtig, maar wel met die typische Prokofjeviaanse spanning onder de oppervlakte. Ideaal om de luisteraars even mee te nemen naar een magisch hofbal.

Nemanja Radulovic in muziek uit in de Cinderella Waltz. Danielle die schrijft dan... Weet je wat lang geleden is dat ik nog gehoord heb op radio en wat toch echt ook een dans is? De Dans der Uren van Amilcare Ponchielli. Beste groeten en veel dansplezier aan iedereen.

The Dance of the Hours van Amilcare Ponchielli door BBC Philharmonic. Gust, die luistert mee in Zuid-Frankrijk. Tof. En die vraagt van daaruit een dansnummer aan. Wel bekend ook, de Dans van de Ridders uit Romeo en Julia.

London Symphony Orchestra onder leiding van Andrei Previn in de Dans van de Ridders van Sergei Prokofjev. Bruno heeft ook een suggestie. Hij schrijft, hoewel ik zelf een houten klaas ben, suggereer ik toch een beetje elegante Italiaanse dansmuziek uit lang vervlogen tijden. Een tarantella bijvoorbeeld, met Marco Beasley.

een tarantella. Aangevraagd door Luc, die ook nog laat weten, die tarantella is volgens de overlevering ontstaan als remedie tegen de beet van een tarantula, want de moest daarop dansen tot het gif van die spin uitgewerkt was. En dan een bericht van Philippe, die schrijft: het heeft hier vannacht zo hard geregend dat ik vanmorgen mijn kelder droog moest dweilen. Niet fijn om zo wakker te worden. Daarom wil ik heel graag de Dance in the Sun aanvragen, in de hoop dat de zon terugkomt. Wel, hier aan de Reijerslaan is ze alvast zeker al aan het schijnen. Dit is dus voor Philippe.

BBC Philharmonic onder leiding van Sir Andrew Davis in een van de four orchestral pieces van Arnold Bax. Zijn Dance in the Sun. En dan een suggestie van Arto. Die heeft de vier Griekse dansen van Nikos Kalkotas ontdekt. Omdat Dimitri Mitropoulos die speelde op tournee in Griekenland. Hij schrijft, vooral het deel Epirotikos is aanstekelijk. Dan gaan wij daar ook eens naar luisteren.

Ural State Philharmonic Orchestra in een deel van de Griekse dansen van Nikos Kalkotas. En nu geweldige dansmuziek uit de 17e eeuw. Terpsichore van Michael Pretorius. Ik heb drie dansen. Een statige Passa Mezze, een springerige Gaillarde en een vrolijke Bransley Gay. Echte dansvloermuziek was dat van aan het Europese Hof. Pretorius heeft die allemaal verzameld en opgeschreven, zodat ze bewaard gebleven zijn. En nu, 400 jaar later, klinken die nog altijd alsof het feest dadelijk gaat beginnen.

La bande des violons du Richard Carr Consort in muziek van Michael Pretorius. We zijn hier al de hele ochtend bezig met dansmuziek, omdat vandaag 3 juni de dag is dat Johann Strauss gestorven is. En hij was toch de keizer van de Weense walsen, van echte dansmuziek. Maar ik kreeg hier ook een bericht van Dirk, die zegt: dag Tine, ik vind het jammer dat vader Strauss zo weinig aan bod komt. Kunnen we daar eens iets aan doen? Hij suggereert de mooie wals Donaulieder van Johann Strauss senior dus. Een prachtige schildering over de sfeer langs de oevers van de Donau.

Het orkest van de Weense Staatsopera in de Donaulieder van Johann Strauss senior. Wij zijn hier ondertussen bijna uitgedanst. Ik heb alleen nog een stukje balletmuziek uit De Schone Slaapster van Peter Tchaikovsky. En dadelijk is hier Cara van der Aura met Music Matters. Mooie dag nog. Bye bye.

Smak blikt terug op Chambre d'Amis. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe drie hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara.

0: Banken zijn verplicht om slachtoffers van phishing meteen te vergoeden, zegt een Antwerpse rechtbank. En een omvangrijke NAVO-delegatie is op bezoek in Kiev. Banken zijn wettelijk verplicht om slachtoffers van oplichting, zoals phishing, meteen te vergoeden. Pas daarna kan een bank eventueel de schade terugvorderen. Dat benadrukt de ondernemingsrechtbank van Antwerpen in een zaak waarin een koppel bijna 50.000 euro kwijtspeelde aan een oplichter. De bank wou hen niet vergoeden omdat ze nalatig zouden zijn geweest. Maar het koppel krijgt nu gelijk. Luc de Clercq van de rechtbank van Antwerpen.
1: Die wet die zegt, voor elke niet toegestane betaling moet de cliënt onmiddellijk worden gecompenseerd door de bank. Onmiddellijk, dat gaat, zo leert de wettekst, over ten laatste de werkdag na de feiten. Dat is hier niet gebeurd en de rechter stelt daar paal en perk aan en zegt, de wet moet toegepast worden, de bank moet onmiddellijk deze mensen terugbetalen en daarna kan bekeken worden in hoeverre deze mensen zelf grof nalatig zijn geweest en in hoeverre zij zullen moeten opdraaien voor de schade.
0: Een vrouw uit Diksmuiden is vrijgesproken voor gsm'en achter het stuur, ook al was op een flitsfoto te zien dat ze haar smartphone in de hand hield. Ze reed ook te snel en daarvoor kreeg ze wel een boete. Volgens de politierechter in Veurne hebben foto's van onbemande flitscamera's met de huidige regels geen bewijswaarde voor gsm'en achter het stuur. Vorig jaar heeft de NMBS 4% minder treinkilometers gereden dan het jaar daarvoor. Nochtans was het de ambitie om het aanbod in 2025 met 1,5% te verhogen. Er zijn verschillende redenen waarom dat niet gelukt is, zegt Britt Monte van de NMBS.
2: Het afgelopen jaar hebben we natuurlijk te maken gekregen met heel veel stakingsdagen. Ja, die hebben uiteraard wel een invloed op het aanbod dat we aan de reizigers kunnen geven. Maar daarnaast, als we kijken naar rollend materieel, ja, gaat het ook om een combinatie van verschillende factoren. Dus enerzijds hebben we wel wat vertraging opgelopen in de levering van ons nieuw materieel. Dus dat leidt er dan ook toe dat oudere treinen ook langer in dienst moeten blijven. En dat er dus ook een hogere kans is op technische defecten.
0: Volgens de beheersovereenkomst moet de NMBS tegen 2032 het aanbod met 10% verhogen in vergelijking met 2022. De Ombudsdienst voor Telecommunicatie heeft dit jaar al bijna 300 klachten gekregen van telenetklanten met internetproblemen. Dat meldt het laatste nieuws. Dat aantal is met 30% gestegen vergeleken met vorig jaar. De klachten over de pakketten waar televisie, internet en mobiele data in zitten zijn zelfs meer dan verdubbeld. Dat ligt vooral aan het verouderde netwerk en de aanleg van de glasvezelkabel voor internet, zegt ombudsman Luc Deur.
3: We denken dat het te maken heeft zowel met de oudere coaxkabel als ook de uitrol van de nieuwe fiber, die soms ook gepaard gaat met storingen. We vragen vooral aan Telenet dat zij zorgen voor een goede communicatie naar de klanten, zodat het duidelijk is waar de mensen kunnen op rekenen wanneer het terug kan hersteld zijn.
0: De topman van de NAVO, Mark Rutte, is vanmorgen onverwacht in Kiev aangekomen, de hoofdstad van Oekraïne. Amper één dag na een zware Russische aanval daar. Een opvallend bezoek, Tom van de Wegen, want hij komt niet alleen.
4: Nee, Rutte heeft ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen meegebracht, ook die van de Verenigde Staten. Samen houden ze in Kiev voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad. Een overleg is dat waarin Oekraïne, geen NAVO-lid, toch mee aan tafel zit als gelijke. Het bezoek was niet aangekondigd en de timing zegt veel. Het komt inderdaad na die massale Russische raket- en drone-aanval op Kiev en andere steden met meer dan 20 doden. Een duidelijk gebaar van solidariteit dus. Rutte spreekt vandaag met president Zelensky en die blijft aandringen op één ding: meer luchtverdediging tegen de Russische raketten.
0: Dankjewel, Tom. Oekraïne heeft overigens vannacht ook meerdere plaatsen diep in Rusland aangevallen. In Centraal-Rusland is een wapenfabriek geraakt en in Sint-Petersburg staat een grote olieterminal in brand. Net vandaag opent president Poetin in Sint-Petersburg een economische top. Bij de Iraanse raketaanvallen van vannacht op de golfstaat Kuwait is de internationale luchthaven geraakt. Daarbij is zeker één dode gevallen. Er zijn ook verschillende gewonden en er is schade aan een van de terminals, zegt de regering. Ook op de naburige golfstaat Bahrein waren er aanvallen. In beide landen zijn er Amerikaanse legerbasissen. De Amerikanen sloegen terug met aanvallen op Iraanse militaire doelen. De aanvallen zijn opnieuw een test voor de vredesonderhandelingen onderhandelingen tussen beide landen. De Amerikanen houden vol dat daarin vooruitgang wordt geboekt. En in New Delhi, de hoofdstad van India, zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een zware brand. Dat vuur woedde in een gebouw met een restaurant op de begane grond en een hotel daarboven in een dichtbevolkte studentenwijk. Meer dan 40 mensen konden wel gered worden. Onder de slachtoffers zouden ook buitenlanders zijn die naar India gekomen waren voor een medische behandeling. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Het weer, eerst nog vrij droog, daarna lichte regen vanaf het westen, maximaal tot 20 graden in de Kempen nog. Morgen wisselen bewolkt met buien, mogelijk onweerachtig met vrij veel wind ook. Na de middag wordt het geleidelijk droger in het westen en tot 18 graden. Ook de dagen daarna vaak zwaar bewolkt met buien. Banken zijn wettelijk verplicht om slachtoffers van oplichting zoals phishing meteen te vergoeden. Daarmee begonnen we het nieuws. Pas na die vergoeding kan een bank eventueel de schade terugvorderen. Dat zegt een rechter in een zaak waarin een opgelicht koppel van zijn bank geen vergoeding kreeg. De bank is nu in het ongelijk gesteld. Meer op vrtnieuws.be.
5: Blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Auwera.
6: Goedemiddag. Gisteren werd er een spontane staking gehouden op de luchthaven van Zaventem. En dat heeft ertoe geleid dat het concert in Flagey met de vier leden van het Leoncoro kwartet met vertraging begonnen is. Zij moesten zonder repetitie meteen het podium op. Je kan dat natuurlijk de risico's van het vak noemen, maar dat is en blijft toch bijzonder stresserend. Ik vraag het straks zelf even aan één van de vier, want cellist Lucas Schwartz van het Leoncoro kwartet komt langs.

De Braziliaanse Monica Salmaso met Telecoteco uit haar jongste album Mina Casa. En deze Iraanse gitarist die al een tijdje in Wenen woont, wil via zijn muziek zijn stem laten horen in een tijd vol spanningen. Hij speelt hier solo op een gitaar met dubbele hals. Dit komt uit zijn album Unspoken.

Ja, voor hij naar Wenen verhuisde, heeft hij 25 jaar lang in Iran gewoond. Hij is geboren in Teheran. Zijn ouders wonen daar nog altijd en hij was van plan om architect te worden, maar hij speelt al sinds zijn kindertijd gitaar en piano. En toen hij dan naar Wenen verhuisde, heeft hij volop voor de muziek gekozen. Gitarist Mahan Mirarab, met twee fragmenten uit zijn jongste album Unspoken. Eentje alleen en nadien nog eentje met cellist Kian Sol. Dani. En dit zijn de Kingsingers.

Een mooie intermezzo tussen al onze nieuwe albums van vandaag door de King Singers met Ave Virgo Sanctissima van Judith Bingham, een Engelse componiste, maar ook een mezzo-sopraan. De volgende nieuwkomer is er eentje van de Franse saxofonist Émile Parisien en de Duitse pianist Michael Wolny. Zij stonden vorig jaar samen op het Bodenseefestival in Duitsland en het is daar dat ze hun album samen hebben ingeblikt.

Ze voeren zeer mooie muzikale dialogen, vind ik, op sax en piano. Émile Parisien en Michael Wolny, hier met een Ierse traditional uit hun duo-album Vrijheid. En je samen uitleven, je kunnen overleveren aan een partituur, in dit geval een symfonie van de Tsjechische componist Frans Krommer, dat is voor mij ook een vorm van vrijheid.

Northern Sinfonia onder leiding van Howard Griffiths met het eerste deel uit de Sinfonia Concertante in S voor viool, fluit, klarinet en orkest van Frans Krommer. Sopraan en dirigente Barbara Hannigan heeft samen met haar geliefde Symfonisch Orkest van Göteborg een album gemaakt als bewondering voor enkele Amerikaanse componisten. Zelf komt ze uit Canada en is ze opgegroeid met ontzag voor Amerika, maar nu voelt ze zich er vooral nostalgisch bij. Dat schrijft ze zo in het bijhorende cd-boekje. Have I Stayed Too Long at the Fair zingt ze hier. Muziek van Billy Barnes na deze Gershwin uit datzelfde album.

0: Een beetje cabaret op woensdagmiddag uit At the Fair. Have I Stayed Too Long at the Fair? Van Billy Barnes, een van die Amerikaanse componisten die in de bloemetjes gezet wordt op het jongste album van het Symfonisch Orkest van Göteborg en Barbara Hannigan, An American Dream.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Ja, ik denk dat ze alles bij elkaar nu een dikke 6 à 7 jaar bezig zijn. Ze hebben 2 albums uitgebracht en zijn al meermaals in de prijzen gevallen. Echt heel straf bezig. Het Leon Coro strijkkwartet. Onze muzieksamensteller Ilia Lisser denkt zelfs dat er platenlabels gevochten hebben om ze in huis te halen. Als je ziet wat ze allemaal al gedaan en bereikt hebben, dat Leon Coro kwartet. En dit komt uit hun debuutalbum.

Het eerste deel uit het derde strijkkwartet in A groot van Robert Schumann door het Leoncoro Quartet. Gevestigd in Berlijn en opgericht door de broers Jonathan en Lucas Schwartz. En sindsdien verovert dit Leoncoro Quartet internationale podia, maar vooral ook vele harten. Cellist Lucas Schwartz is straks onze gast na het nieuws van 1.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Banken zijn verplicht om slachtoffers van phishing meteen te vergoeden, zegt een Antwerpse rechtbank. En een omvangrijke NAVO-delegatie is op bezoek in Kiev. Banken houden zich zelden aan de regel dat ze slachtoffers van oplichting meteen moeten vergoeden. Dat benadrukt de ondernemingsrechtbank van Antwerpen in een oplichtingszaak. Een ouder koppel had een rechtszaak aangespannen omdat het bijna 50.000 euro was kwijtgeraakt door phishing. Dat bedrag wilden de twee terugkrijgen van de bank, maar die weigerden. Nu heeft de rechter het koppel gelijk gegeven. De bank is verplicht om het verloren bedrag terug te betalen. De rechter merkt in de uitspraak in kort geding op dat veel banken die wet niet naleven. Dat zegt Luc de Cleyre van de rechtbank van Antwerpen.
1: De wet is heel duidelijk. Cliënten moeten onmiddellijk worden terugbetaald. En de rechter merkt op, dit gebeurt in de praktijk zelden of nooit. Wat de rechter niet beslist heeft, is of deze mensen grof nalatig zijn geweest. Als de bank daarvan overtuigd is, kan zij een procedure opstarten, dat is dan een andere procedure, om aan te voeren dat deze mensen grof nalatig zijn geweest en dat zij dat geld zullen moeten terugbetalen aan de bank.
0: Scholen krijgen meer klachten over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs na het ongeval in Buggenhout in Oost-Vlaanderen, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. De klachten gaan over het rijgedrag van chauffeurs en over de staat van de bussen. Het valt de scholen ook op dat vervoersmaatschappij De Lijn sneller een antwoord geeft op de meldingen, zegt ook Anne de Koster, directrice van Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs De Vinderij in Lokeren.
2: Het is opmerkelijk dat we eigenlijk sinds het drama wel wat meer mails krijgen. Wat meer telefoontjes ook van ouders die melden van mijn kind komt ook zeggen dat er te snel gereden wordt. Wij hebben die allemaal gemeld onmiddellijk aan de lijn. We hebben daar onmiddellijk eigenlijk de dag nadien onmiddellijk antwoord op gekregen dat zij daar wel onmiddellijk werk gaan van maken.
0: Een vrouw in Diksmuiden in West-Vlaanderen is vrijgesproken voor gsm'en achter het stuur. Ook al was op een flitsfoto te zien dat ze haar smartphone vasthield. Ze werd geflitst omdat ze te snel reed. Daarvoor kreeg ze een boete, maar dus niet voor het gsm-gebruik. Volgens de politierechter in Veurne hebben foto's van onbemande flitscamera's volgens de huidige regels geen bewijswaarde voor gsm'en achter het stuur. Vorig jaar heeft de NMBS 4% minder treinkilometers gereden dan het jaar daarvoor. Nochtans was de ambitie van de NMBS om het aanbod in 2025 met 1,5% te verhogen. Er zijn verschillende redenen waarom dat niet gelukt is, vertelt Britt Monte van de NMBS.
3: Het afgelopen jaar hebben we natuurlijk te maken gekregen met heel veel stakingsdagen. Ja, die hebben uiteraard wel een invloed op het aanbod dat we aan de reizigers kunnen geven. Maar daarnaast, als we kijken naar rollend materieel, gaat het ook om een combinatie van verschillende factoren. Dus enerzijds hebben we wel wat vertraging opgelopen in de levering van ons nieuw materieel. Dus dat leidt er dan ook toe dat oudere treinen ook langer in dienst moeten blijven. En dat er dus ook een hogere kans is op technische defecten.
0: Tegen 2032 moet de NMBS volgens de beheersovereenkomst het aanbod met 10% verhogen in vergelijking met het aanbod van 2022. Frankrijk legt de Chinese online kledingverkoper Shein een nieuwe boete op, goed voor meer dan 22 miljoen euro. De Franse fraudewaakhond verwijt het bedrijf onder meer dat het de herkomst van zijn kleding niet duidelijk vermeldt, dat het klanten te weinig bedenktijd geeft en dat het zwijgt over microplastics in de stoffen. Het is niet de eerste boete van Frankrijk aan Shein. Het totale bedrag loopt intussen op tot meer dan 210 miljoen euro. Shein zelf noemt de straffen buiten proportie. Vorige week nog legde de Europese Commissie aan concurrent Temu een recordboete van 200 miljoen euro op. De Europese Commissie wil de uitgaven die lidstaten doen om de energieprijzen onder controle te houden tijdelijk buiten de begrotingsdoelstellingen houden. Dat gebeurde er eerder ook al met de defensieuitgaven. Leen de Witte, waarom doet de Europese Commissie dit?
4: Heel concreet op aandringen van Italië dat een buffer wil tegen die hoge prijzen. Maar de maatregel moet alle landen die moeite hebben om de Europese begrotingsdoelstellingen te halen ademruimte geven. De commissie deed dat vorig jaar ook al eens voor defensieuitgaven. Tot 1,5% van het BBP, van de waarde van de economie van een land, mag buiten de doelstellingen blijven zonder gevolgen. Tot nu toe namen de regeringen in ons land geen grote energiemaatregelen, maar als er nog volgen, dan kunnen die beperkt buiten de doelstellingen gehouden worden. Ze moeten wel de energieafhankelijkheid verminderen, zeker van fossiele brandstoffen, en of investeren in kerncentrales, zoals de federale regering onderzoekt, in aanmerking komt, dat is niet duidelijk op dit moment.
0: Oké, dankjewel Leen. NAVO-topman Mark Rutte is vanochtend onverwacht in Kiev aangekomen, de hoofdstad van Oekraïne, amper een dag na de zware Russische aanval daar. Een opvallend bezoek, Tom van de Wegen, want hij komt niet alleen.
5: Nee, Rutte heeft ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen meegebracht, ook die van de Verenigde Staten. Samen houden ze in Kiev voor het eerst een vergadering van de NAVO-Oekraïne-raad. Een overleg is dat waarin Oekraïne, geen NAVO-lid, toch mee aan tafel zit als gelijke. Het bezoek was niet aangekondigd en de timing zegt veel. Het komt inderdaad na die massale Russische raket- en drone-aanval op Kiev en andere steden met meer dan 20 doden. Een duidelijk gebaar van solidariteit dus. Rutte spreekt vandaag met president Zelensky en die blijft aandringen op één ding: meer luchtverdediging tegen de Russische raketten.
0: Oké, dankjewel Tom. En Oekraïne heeft vannacht ook verschillende plaatsen diep in Rusland aangevallen. In Centraal-Rusland is een wapenfabriek geraakt en in Sint-Petersburg staat een grote olieterminal in brand. En net vandaag opent de Russische president Poetin in Sint-Petersburg een economische top. Bij de Iraanse raketaanvallen van vannacht op de golfstaat Kuwait is de internationale luchthaven geraakt en daarbij viel zeker één dode. Er zijn ook verschillende gewonden en er is schade aan één van de terminals. Dat zegt de regering. Ook op de naburige golfstaat Bahrein waren er aanvallen. In beide landen zijn er Amerikaanse legerbasissen. De Amerikanen sloegen terug met aanvallen op Iraanse militaire doelen. De aanvallen zijn opnieuw een test voor de vredesonderhandelingen tussen beide landen. Toch houden de Amerikanen vol dat daarin vooruitgang wordt geboekt. Het weer. Eerst nog vrij droog, daarna lichte regen vanaf het westen en maxima tot 20 graden in de Kempen. Morgen wisselend bewolkt met buien, mogelijk onweerachtig met vrij veel wind. Na de middag geleidelijk droger in het westen en tot 18 graden. En ook de volgende dagen vaak zwaar bewolkt met buien. Banken zijn wettelijk verplicht om slachtoffers van oplichting zoals phishing meteen te vergoeden. Pas daarna kan een bank de schade eventueel terugvorderen. Dat zegt een rechter in een zaak waarin een opgelicht koppel van zijn bank geen vergoeding kreeg. En die bank is nu in het ongelijk gesteld. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Cara van der Ouwera.
4: En laat mij een beetje zon de kamer binnenbrengen. Goedemiddag.

Fellini's Waltz van en met Enrico Pieranunzi aan de piano, Bert Joris op trompet en Brussels Jazz Orchestra onder leiding van Frank Vaganet. En ze zijn fris, jong, ambitieus en alom tegenwoordig. Ze reizen de wereld rond. Volgende week staan ze in Rotterdam. Gisteravond waren ze te bewonderen op het podium van Flashe. Ik heb het over het Leoncoro Quartet. Gisteren brachten ze naast vaak gespeelde strijkkwartetten van Haydn en Mendelssohn ook dit onbekendere strijkkwartet van de Nederlandse Henriette Bosmans. En waarom dit er zeker in moest, dat vraag ik ze gewoon zelf na deze uitvoering van het Utrechts strijkkwartet.

De broer van Lucas, onze gast van vandaag, is de medeoprichter van dit Leon Coro kwartet en is de oudste van het kwartet. De tweede violiste is van 2006 en dus de jongste. En zo bestrijken zij als jong kwartet toch al een heel decennium. 5 zetsen van Anton Webern door het Leon Coro kwartet. En toen het gelanceerd werd begin dit voorjaar, dit album, was het ook onze keuze van Clara. Out of Vienna heet het. En uw concert van gisteravond in Flachey wordt uitgezonden in Clara Classic volgende week op 11 juni om 8 uur. Clara, blijf verwonderd. Ja, en iets helemaal anders nu. Het zat eraan te komen. Myrdin de Kouter heeft ons een tweede album beloofd in de reeks rond de schrijver en dichter Federico García Lorca. Het is pas verschenen en dit is een fragment eruit.

Sonetos del Amor Oscuro. En dat zijn Helena Casella, Myrdine de Kouter, Stijn Kuppes en Stefan Bracaval. Met het madrigaal De Verano uit hun jongste album Secretos de Melancholia, volume 2. En van melancholie gesproken, dit is er eentje uit de oude doos met Art Blakey en de Jazz Messengers.

Een applaus voor straffe gasten hier. Buttercorn Lady met Art Blakey en de Jazz Messengers. En dat zijn niemand minder dan trompetist Chuck Mangione en pianist Keith Jarrett. Ook nog saxofonist Frank Mitchell en bassist Reggie Workman. Met een live LP-opname uit 1966. En als ik het goed heb, ook de enige die ze toen samen gemaakt hebben en die helaas niet meer te verkrijgen is. En als je houdt van wat die visionaire Amerikaanse componist en muzikant Moondog creëerde, dan is het album van François Mardy-Rossillon een aanrader, want het bundelt een groot stuk van zijn werk en serveert je een waaier aan Moondog-mogelijkheden.

0: Moondog Pépite, een album van François Mardy-Rossian, vol pianocomposities van Moondog, dat vorig jaar uitgekomen is. En dit was Santa Fe eruit. En snijd maar een stukje taart aan, want in Maestro worden er dadelijk 2 verjaardagen gevierd. Die van de Wigmore Hall in Londen en van pianofenomeen Marta Argerich. Jasper Kroonen zet alvast zijn feestneus op, toch Jasper?
1: Absoluut.
0: Maak er samen een mooie middag van.

0: Twee uur goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Vlaamse koepel van zorginstellingen, Zorgnet Icuro, wil strengere regels voor patiënten die niet opdagen voor operaties zonder te verwittigen. In het AZ Turnhout en ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen gebeurt dat steeds vaker. Het gaat dan vooral over niet dringende operaties zoals ingrepen aan spataders. Margot Kloet van Zorgnet Icuro vraagt aan de overheid een strenger wettelijk kader over wat ziekenhuizen van patiënten mogen verwachten.
1: Mijn oproep is vooral dat mensen, als ze zich bedenken voor een operatie of als ze denken van kijk, ik ga liever naar een ander, dat ze dan de moed hebben om het ziekenhuis en of de chirurg te verwittigen, dat ze niet gaan komen. Want uiteindelijk, op dat moment had iemand anders kunnen behandeld worden of had iemand anders kunnen geholpen worden. Dat is iets van deze tijd. Ik kan moeilijk zeggen waarom dat zo is.
0: Scholen krijgen meer klachten over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs sinds het ongeval in Buggehout in Oost-Vlaanderen waarbij 4 mensen om het leven kwamen. De klachten gaan over het rijgedrag van buschauffeurs en over de staat van de bussen. Het valt de scholen ook op dat vervoersmaatschappij De Lijn sneller een antwoord geeft op de meldingen. Dat zegt ook Anne de Koster, directrice van basisschool voor buitengewoon onderwijs De Vinderij in Lokeren.
2: Het is opmerkelijk dat we eigenlijk sinds het drama wel wat meer mails krijgen. Wat meer telefoontjes ook van ouders die melden van mijn kind komt ook zeggen dat er te snel gereden wordt. Wij hebben die allemaal gemeld onmiddellijk aan de lijn. We hebben daar onmiddellijk eigenlijk de dag nadien onmiddellijk antwoord op gekregen dat zij daar wel onmiddellijk werk gaan van maken.
0: De Europese Commissie wil uitgaven die lidstaten doen om de energieprijzen onder controle te houden, tijdelijk buiten de begrotingsdoelstellingen houden. Dat gebeurde eerder ook al met de defensieuitgaven. Leen de Witte vertelt waarom deze maatregel genomen wordt.
3: De maatregel moet alle landen die moeite hebben om de Europese begrotingsdoelstellingen te halen ademruimte geven. De commissie deed dat vorig jaar ook al eens voor defensieuitgaven. Tot 1,5% van het BBP, van de waarde van de economie van een land, mag buiten de doelstellingen blijven zonder gevolgen. Tot nu toe namen de regeringen in ons land geen grote energiemaatregelen, maar als er nog volgen, dan kunnen die beperkt buiten de doelstellingen gehouden worden. Ze moeten wel de energieafhankelijkheid verminderen, zeker van fossiele brandstoffen, en of investeren in kerncentrales, zoals de federale regering onderzoekt, in aanmerking komt, dat is niet duidelijk op dit moment.
0: Het weer eerst nog vrij droog, daarna lichte regen vanaf het westen en maximaal tot 20 graden in de Kempen. Morgen wisselend bewolkt met buien, mogelijk onweerachtig met vrij veel wind en na de middag geleidelijk droger in het westen en tot 18 graden. Ook de volgende dagen vaak zwaar bewolkt met buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
5: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
4: Maestro met Jasper Kroone.
6: Een hele goede middag en welkom bij Maestro. Ja, Cara zei het daarnet al, heel veel stukken taart uit te delen deze week in Maestro. Maar dat is voor zometeen, want we beginnen met muziek van Domenico Scarlatti. In zijn tijd was die natuurlijk enorm vooruitstrevend. Hij negeerde zowat alle geldende regels van de kunst om er iets helemaal nieuw mee te doen. Pierre Hantay is een specialist in het werk van Scarlatti en nam al 6 volumes met zijn muziek op. En voor mij omarmt hij die muziek in de muziek van Scarlatti. Er zit wat hoekig in het spel van Hantay. Niet zo dat vloeiende dat zijn vader, de vader van Scarlatti, dan Alessandro in de opera had. Hier speelt Hantay de sonate in La Grotte van Domenico Scarlatti.

Pierre Rantaï speelde deze sonate in laagrood van Domenico Scarlatti. Een halve eeuw geleden moesten we afscheid nemen van David Monroe, de pionier van de oude muziekgeschiedenis. Die stapte op 33-jarige leeftijd, veel te vroeg natuurlijk, uit het leven. En op die veel te korte tijd was hij wel cruciaal om die oude muziek nieuw leven in te blazen. Hij stichtte in 1967 het Early Music Concert of London. Dat was met onder andere Christopher Hogwood op clavecimbal, de man die later de Academy of Ancient Music zou oprichten. En dat Early Music Concert of London, dat debuteerde eigenlijk niet in de Britse hoofdstad, maar wel op een festival in Leuven. Het waren evenementen, die concerten van Monroe en zijn ensemble, gedurfd, vol opgedisselde schatten. Ze haalden de muziek helemaal uit de academische hoek. Hè. Toen was het echt nog universiteitsstudie. En ze toonden dat er nog heel veel meer fantastisch repertoire voor het rapen lag. Zoals dit Gloria uit de Missa et Ecce Terremotus. En kijk, de aarde beefde. De aardbevingsmis eigenlijk, hè, van Antoine Brumel. Dat is een Franco-Vlaamse polyfonist. Die werkte in Chartres en ook in de Notre-Dame. En nadien ging hij naar Ferrara in Italië. En dat geeft zijn muziek vaak wat Italiaanse franjes.

The Early Music Concert of London onder leiding van David Monroe in het Gloria uit de Missa et Ecce Terrae Motus van Antoine Brumel. En wie na het horen van het levensverhaal van Monroe nood heeft aan een gesprek, die kan daarvoor altijd terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via zelfmoord1813.be. Van de Early Music Concert of London blijven we nog even in de Britse hoofdstad zitten, want we zakken af naar Wigmore Hall. De beroemde concertzaal die gaat al mee sinds 1901, de 125ste verjaardag dit jaar dus. En om dat jubileum te vieren, liever, daar gaan we even zetelen in een van de 552 stoeltjes daar. U denkt nu, dat zijn niet zo heel veel stoeltjes voor zo'n bekende plek. Het is natuurlijk een concertzaal die vooral bekend is voor de kamermuziek, voor lieden, voor het intiemere repertoire. Het is een heel bijzondere zaal. Ik weet niet of u er ooit al geweest bent met die alabasteren en die marmeren muren en vooral dat heel beroemde beschilderde koepel van Gerald Moira. En op het podium zelf onder die koepel staan natuurlijk de beste kamermuzici ter wereld. Zoals het Quatuor Arrow. Zij stonden er iets meer dan een maand geleden op 13 april 2026. En ze speelden toen dit eerste strijkkwartet van Joseph Haydn. Dit is een live opname uit Wigmore Hall.

Ja, applaus voor het Quatuor Arrow in het eerste strijkkwartet van Haydn. Het was een opname live vanuit Wigmore Hall in Londen. De zaal viert dit jaar zijn 125ste verjaardag. En we zitten daar eigenlijk best goed in Londen, dus ik stel voor dat we daar nog even blijven zitten. Want Julien Sulman, Alexandre Vou, Tanguy Parisot en Jérémy Garbac die speelden op 13 april ook Tchaïkovski, zijn eerste strijkkwartet. En dat heeft dat beroemde tweede deel, dat Andante Cantabile met die hartverscheurend mooie melodie. Het is ooit uitgevoerd voor Tolstoy, voor de auteur, op een hommageconcert. En volgens verschillende bronnen zou die in tranen uitgebarsten zijn. Hopelijk kan het u ook zo ontroeren. Dit is het eerste strijkkwartet van Tchaïkovski, live vanuit Wigmore Hall door het Quatuor Arrow.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Clara Live.

0: is een goed bed, een dikke dans, een muggenmepper, een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
1: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Echt? Een heel jaar?
2: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
4: Clara Live.

Ja, meer dan terecht applaus. Precies 125 jaar na de eerste noten in Wigmore Hall klinkt er nog steeds steengoede muziek uit de concertzaal in Londen. Dit was het Quatuor Arrow in het eerste strijkkwartet van Peter Tchaikovsky, een opname van een dikke maand geleden. En niet alleen Wigmore Hall viert een jubileumjaar. We vieren deze week in Maestro nog een verjaardag, want Marta Argerich die blaast nu vrijdag 85 kaarsjes uit. We hebben dus een hele week fantastische muziek van haar klaarstaan en er is natuurlijk heel veel fantastische muziek om uit te kiezen. Dit is er eentje van het prille begin van haar carrière in de late jaren 60. Het derde pianoconcerto van Sergei Prokofjev, dat is dan eigenlijk grotendeels onbekend, tot zij het samen met Claudio Abbado en de Berliner Philharmoniker op de pupiter plaatst en later ook zal opnemen. En straffe is, we zijn nu bijna 60 jaar verder en ze toert er nog steeds mee en nog steeds met de Berliner. In maart 2027 staan ze samen op de Osterfestspiele in Salzburg met dit derde pianoconcerto van Prokofjev.

het is de energie, maar het is ook vooral de precisie in die uitvoering van het derde pianoconcerto van Sergei Prokofjev. Dit waren Marta Arkerich en de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. Straks hebben we nog meer muziek van de bijna-jarige Arkerich. Nu eerst Mark Minkowski en zijn Musicien du Louvre. Het is al bizet wat de klok slaat deze dagen en dat heeft alles te maken met die Carmen van Wim van de Keijbus bij Opera Ballet Vlaanderen. Reden genoeg om eens wat anders van Cher Georges op te rakelen. Dit is de tweede orkestsuite uit zijn toneel, van zijn toneelmuziek, liever voor L'Arlésienne.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Sepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Clara, live.

Ja, wie hierop kan blijven stilzitten, die moet eigenlijk gewoon zijn oren eens laten uitspuiten. De tweede Arlésienne suite van Georges Bizet. Dit waren Les Musiciens du Louvre en dirigent Marc Minkowski. Tot het nieuws is dit nog Jos van Immerseel aan de pianoforte bij Larkiboudelli. Op hun darmsnaren is dat dus in de finale van het Forellenquintet, het Forellenquintet van Schubert.

0: 4 uur een goeiemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De weduwe van de buschauffeur die om het leven kwam bij het ongeval in Buggenhout vorige week zegt dat ze haar man niet herkent in de getuigenissen over zijn rijstijl. Ze had ook geen weet van klachten, dat zegt haar advocaat John Maas. Intussen loopt het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval met de schoolbus nog volop. De advocaat van de weduwe roept op om de resultaten van dat onderzoek af te wachten.
1: Het is zo dat in de eerste plaats zij zelf haar echtgenoot daar niet in herkent. En sommige dingen zijn erg pijnlijk voor haar om te lezen. En wij roepen eigenlijk op om met de nodige sereniteit en terughoudendheid nu te handelen en het onderzoek af te wachten dat hopelijk de omstandigheden en de oorzaak in beeld kan brengen. En dat is waar zij vooral op hoopt. En wij roepen op om dat in alle rust af te wachten.
0: Bij het ongeval kwamen naast de chauffeur ook de busbegeleidster en 2 leerlingen om het leven. Zo'n 60 studenten van verschillende universiteiten zijn vandaag de hele dag in het Vlaams parlement om er te studeren. Het is een vorm van protest tegen de besparingsplannen van minister van Onderwijs Zuhal Demir. Die wil 34 miljoen euro besparen op studiebeurzen door de voorwaarden voor zo'n beurs strenger te maken. De studenten hebben al eerder actie gevoerd in het Vlaams parlement, maar nu er over de plannen zou worden gestemd tijdens de blokperiode, zijn ze er opnieuw.
2: Het is de blokperiode, de examens zijn bezig. Dus wat is een betere manier om te betogen tegen een besparingsbeleid op het onderwijs dan te studeren? Ik denk dat dat de meest krachtige manier is.
3: We willen toch laten zien dat we ondanks de blok toch actie willen blijven voeren tegen het decreet dat nu vandaag gestemd zal worden eventueel.
4: We merken toch elke keer dat we hier zijn dat het een effect heeft op de manier waarop er gestemd wordt. Er is al 3 keer een uitstel gekomen volgens mij en vandaag hopen wij ook terug op een overwinning.
0: En intussen vindt in het Vlaams parlement ook een debat plaats over alle hervormingen die gepland zijn in het onderwijs. Het gaat onder meer over het verminderen van het aantal pedagogische studiedagen en de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs. Er is veel kritiek op minister Demir, niet alleen vanuit de oppositie, maar ook van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Benedict Koussement vanuit het Vlaams parlement.
5: Er verandert te veel vanaf september en het gaat te snel. En in het onderwijs weten ze dat snelheid punten kost. Loes van Drommen, CD&V.
6: Als je niet de tijd neemt om iets goed uit te werken, dat je dan misschien wel op het einde wel een keer een buis krijgt.
5: Volgens Groen is alle vertrouwen weg. Kim Buist.
7: Hoe kunnen nu een minister van Onderwijs zijn die de grootste onderwijshervormingen wilt doorvoeren als de mensen die het moeten uitvoeren, als je die niet naar waarde schat.
5: Bij Vlaams Belang vinden ze de hervormingen wel noodzakelijk, maar dit is niet haalbaar. Roos Marijn Bekkers.
8: Ik vind het zo frustrerend om te zien hoe ondoordacht en overhaast hervormingen die onze Vlaamse onderwijskwaliteit juist terug omhoog zouden kunnen krijgen, worden uitgevoerd.
5: Veel kritiek. Minister Demir belooft meer overleg, al blijft het doel een betere onderwijskwaliteit.
9: En daar gaan we aan werken. Voortaan zullen we bij elke stap die we zetten ook met hen overleggen, naast de koepels, ook met een delegatie van directeurs. We gaan de vinger aan de pols houden bij de directies.
0: Sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros is nummer 1 van de wereld Sabalenka verrassend uitgeschakeld in de kwartfinale. De Wit-Russische Sabalenka verloor in 3 sets van de Russische Schneider. Sabalenka won de eerste set, maar gaf het daarna helemaal uit handen. Set 3 was met 6-0 voor de Russische. Het weer eerst nog vrij droog, daarna lichte regen vanaf het westen en maxima tot 20 graden in de Kempen. Morgen wisselend bewolkt met buien, mogelijk onweerachtig met vrij veel wind. Na de middag geleidelijk droger dan in het westen en tot 18 graden. Ook de volgende dagen vaak zwaar bewolkt met buien. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. Kunstencentrum Noma presenteert Broek, het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en Zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara. Maestro. Met Jasper Kroonen.
11: Ja, welkom terug bij Maestro, waar we deze week terugdenken aan Dat is iets te vroeg, maar we deze week terugdenken aan David Munro. Dat is een pionier van de oude muziek. Het is 50 jaar geleden dat hij op amper 33-jarige leeftijd uit het leven stapte. Munro was een wervelwind. Op amper 10 jaar tijd heeft hij 50 albums opgenomen. En volgens mij was er geen blaasinstrument dat hij niet kon bespelen. Op een paar weken heeft hij zichzelf fagot geleerd. En hij kon ook uit de voeten met een heleboel middeleeuwse instrumenten. De schalmei bijvoorbeeld, of de kromhoorn. En toen hij na zijn studies door Zuid-Amerika reisde, is hij ook teruggekomen met een koffer vol Boliviaanse fluiten die hij ook allemaal in de vingers kreeg. Hier, nu dus wel, speelt hij gewoon blokfluit bij de Academy of St. Martin in the Fields. Maar voor we daarnaar gaan luisteren, nog even deze belangrijke boodschap. Want zit je zelf met zelfmoordgedachten of maak je je zorgen over iemand in je omgeving? Weet dan dat er altijd hulp is bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via zelfmoord1813.be.

Sir Neville Mariner en de Academy of St. Martin in the Fields in het concerto voor orgelstrijkers en basso continuo van George Frideric Handel. Nu, u moet geen specialist zijn om te weten dat daar geen orgel klonk. Het was natuurlijk een herwerking voor blokfluit en de blokfluit was van David Monroe, de artiest die we heel deze week herdenken in Maestro. Net voor het nieuws hadden we al wat Schubert, zijn forellenquintet. We duiken nu nog wat dieper in de beestenboel van de componist. Uit zijn cyclus Schwanengezang is dit het allerlaatste lied. Dat heet Taubenpost. U hoort bariton Thomas Quasthoff, begeleid door Justus Zeien.

Thomas Quasthoff zong Die Taubenpost uit Zwanengezang van Franz Schubert. En het was ook de Zwanenzang van Franz Schubert, het laatste lied dat hij zou schrijven voor zijn overlijden. Ik heb nog wat verjaardagsmuziek voor Marta Argerich klaarstaan, want vrijdag wordt ze 85 en dat vieren we heel deze week in Maestro. Daarstraks kreeg u al een concerto, nu heb ik wat kamermuziek klaarstaan. En dat zijn ook de twee vormen waar ze zich het meest op haar gemak voelt, in dat samen musiceren. Argerich heeft eigenlijk maar weinig solo-repertoire uitgevoerd en opgenomen. Aan het begin van haar carrière natuurlijk wel, die Chopin-nocturnes. Maar ze voelde zich daar vaak te eenzaam in, zei ze, in zeldzame interviews. Want ook interviews gaf ze niet veel. En ze heeft ook haar festival in Lugano, waar dat samen muziek maken centraal staat. Ik ben er zelf nog niet geraakt, maar het moet een formidabele ervaring zijn. Gelukkig spat dat samenspeltalent er ook in de studio vanaf. In deze opname uit 1993 speelt ze bijvoorbeeld samen met Guidon Kremer, de 7e sonate voor viool en piano van Beethoven.

Martha Argerichter op piano en Guidon Kremer op viool in de 7e sonate van Beethoven. Morgen heb ik nog meer muziek van en voor de jarige Argerich voor u. Ze wordt 85 vrijdag. Nu gaan we even terug naar een andere feestdag, naar 1 januari van dit jaar. Het nieuwjaarsconcert met Yannick Nézet-Séguin. Daar klonken naar goede gewoonte weer een hoop Weense walsen van de familie Strauss. En dit is er daar eentje van, Frauenwürde. Dat is een stukje van Jozef Strauss, de broer van Johan.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Clara Live.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Clara Live.

Ja, als het zo walst, dan is het meestal de Wiener Philharmoniker. Hier met dirigent Yannick Nézet-Séguin op het recentste nieuwjaarsconcert. Daarmee zit Maestro er alweer op. Morgen meer Martha, meer Monroe en meer muziek uit Wigmore. En ik ben ook heel graag opnieuw van de partij. Maar nu is het tijd om plaats te ruimen voor Chantal Patin en haar gasten bij Pompidou. Dit is nog het quintet voor piano en blazers van Mozart met...

0: Hoe klinkt een gebouw of een levende klanksculptuur? Ontdek het op Tectonics, het festival voor wie houdt van nieuwe klanken, gedurfde experimenten en muzikale verkenning buiten de lijntjes. Met Brussels Philharmonic, het Vlaams Radiokoor, Ictus, Ilan Volkov en meer. Op 19 en 20 juni. Alle info op brusselsphilharmonic.be. Samen met Clara.
1: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Margriet Hermans is overleden. En in het Vlaams parlement is er veel protest tegen de hervormingen in het onderwijs. Zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans is gestorven. Vorige maand stopte ze plots met zingen nadat er bij haar een agressieve en zeldzame kanker was vastgesteld. Een muzikaal overzicht door Alain de Korte.
2: Margriet Hermans gaf les in Turnhout, maar zingen was haar droom, haar passie. Met Een Vriend als eerste grote hit scoorde ze in 87 al de Radio 2 zomerhit voor beste Nederlandstalige lied. Er volgden nog hits.
3: Al liggen alle mooie mannen aan mijn voeten, het zegt me niets.
2: De immer goedlachse Hermans was ook een graag geziene gast als panellid in televisieprogramma's als Zeg eens Eu en De Drie Wijzen of op Radio 2 in De Zoete Inval. En ze presenteerde ook onder meer 10 jaar lang haar eigen talkshow.
4: Goedenavond, beste mensen, van harte welkom dus hier in de Baccarazaal in het casino van Middelkerken.
2: Nadien ging Margriet Hermans de politiek nog in, maar ze bleef vooral ook zingen. Met deze cover scoorde ze in 2022 opnieuw een Radio 2 zomerhit.
5: Lekker blijven hangen. Oh. Oh. Lekker blijven hangen.
1: Presentator Luc Appermond heeft in veel programma's samengewerkt met Margriet Hermans. Hij stond in nauw contact met de familie, zeker de laatste weken, toen bekend werd dat de ziekte haar fataal zou worden.
6: Wij hoopten toch allemaal met de familie dat de therapie zou aanslaan. En ik dacht, geen nieuws is goed nieuws. Maar ja, ik heb altijd gedacht, als dat een echte afzien wordt en een lijdensproces, Margriet kennende, zou ze dat voor haar eigen niet toelaten. Ik hoor nu van Céline dat het inderdaad min of meer een keuze was om niet langer pijn te hebben en af te zien.
1: Margriet Hermans was 72 jaar. Ze wordt volgende woensdag, 10 juni, begraven. Het wordt een publieke uitvaartplechtigheid in de kapel van Merksplas-kolonie. De weduwe van de buschauffeur die om het leven kwam bij het ongeval in Buggenhout vorige week, zegt dat ze haar man niet herkent in de getuigenissen over zijn rijstijl. Ze had ook geen weet van klachten. Dat zegt haar advocaat John Maas. Intussen loopt het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval met de schoolbus nog volop. De advocaat van de weduwe roept op om de resultaten van dat onderzoek af te wachten.
7: Het is zo dat in de eerste plaats zij zelf haar echtgenoot daar niet in herkent. En sommige dingen zijn erg pijnlijk voor haar om te lezen. En wij roepen eigenlijk op om met de nodige sereniteit en terughoudendheid nu te handelen en het onderzoek af te wachten dat hopelijk de omstandigheden en de oorzaak in beeld kan brengen. En dat is waar zij vooral op hoopt en wij roepen op om dat in alle rust af te wachten.
1: Bij het ongeval kwamen naast de chauffeur ook de busbegeleidster en 2 leerlingen om het leven. Vanaf volgend jaar zullen meer mensen moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zo'n inburgeringstraject bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands. Zo'n traject is verplicht voor de meeste nieuwkomers van buiten de EU die in Vlaanderen willen komen wonen. Tot nu toe waren er veel vrijstellingen, waardoor de meesten niet moesten betalen voor zo'n inburgeringstraject, maar dat zal veranderen. Vanaf volgend jaar wordt aan iedereen een bijdrage gevraagd, zegt Vlaams minister van Inburgering Hilde Krevits.
8: Dat is een bijdrage die in functie staat van je inkomen. We moeten die precieze bedragen nog vastleggen. Dat zullen ook geen grote bedragen zijn. Maar we vragen wel een inspanning om duidelijk te maken aan de mensen dat ze heel veel terugkrijgen van Vlaanderen. En dat ze toch een stukje inspanning ook moeten leveren. Niet alleen intellectueel, maar ook financieel. Om dat aanbod dat we doen, om dat ook te kunnen gebruiken.
1: Zo'n 60 studenten van verschillende universiteiten zijn vandaag de hele dag in het Vlaams parlement om er te studeren. Het is een vorm van protest tegen de besparingsplannen van minister van Onderwijs Zuhal Demir. Die wil 34 miljoen euro besparen op studiebeurzen door de voorwaarden voor zo'n beurs strenger te maken. De studenten hebben al eerder actie gevoerd in het Vlaams parlement, maar nu er over de plannen wordt gestemd, tijdens de blokperiode, zijn ze er opnieuw.
9: Het is de blokperiode, de examens zijn bezig. Dus wat is een betere manier om te betogen tegen een besparingsbeleid op het onderwijs dan te studeren? Ik denk dat dat de meest krachtige manier is.
10: We willen toch laten zien dat we ondanks de blok toch actie willen blijven voeren tegen het decreet dat nu vandaag gestemd zal worden eventueel.
11: We merken toch elke keer dat we hier zijn dat het een effect heeft op de manier waarop er gestemd wordt. Er is al 3 keer een uitstel gekomen volgens mij en vandaag hopen wij ook terug op een overwinning.
1: En intussen vindt in het Vlaams parlement ook een debat plaats over alle hervormingen die gepland zijn in het onderwijs. Het gaat onder meer over het verminderen van het aantal pedagogische studiedagen en de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs. Er is veel kritiek op minister Demir, niet alleen vanuit de oppositie, maar ook van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Benedikt Koesement vanuit het Vlaams parlement.
12: Er verandert te veel vanaf september en het gaat te snel. En in het onderwijs weten ze dat snelheid punten kost. Loes van Dromme, CD&V.
13: Als je niet de tijd neemt om iets goed uit te werken, dat je dan misschien wel op het einde wel een keer een buis krijgt.
12: Volgens Groen is alle vertrouwen weg. Kim Buist.
14: Hoe kunnen nu een minister van Onderwijs zijn die de grootste onderwijshervormingen wilt doorvoeren als de mensen die het moeten uitvoeren, als je die niet naar waarde schat.
12: Bij Vlaams Belang vinden ze de hervormingen wel noodzakelijk, maar dit is niet haalbaar. Roos Marijn Bekkers.
15: Ik vind het zo frustrerend om te zien hoe ondoordacht en overhaast hervormingen die onze Vlaamse onderwijskwaliteit juist terug omhoog zouden kunnen krijgen, worden uitgevoerd.
12: Veel kritiek. Minister Demir belooft meer overleg, al blijft het doel een betere onderwijskwaliteit.
16: En daar gaan we aan werken. Voortaan zullen we bij elke stap die we zetten ook met hen overleggen naast de koepels, ook met een delegatie van directeurs. We gaan de vinger aan de pols houden bij de directies.
1: In het Verenigd Koninkrijk zijn 3 doden gevallen toen een helikopter van de Britse marine neerstortte. De helikopter nam deel aan een oefening in Devon in het zuidwesten van Engeland. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De marine geeft pas meer uitleg zodra de familie de details te horen heeft gekregen. Getuigen melden dat het leek alsof de helikopter technische problemen had. En sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros is nummer 1 van de wereld Sabalenka verrassend uitgeschakeld in de kwartfinale. De Wit-Russische verloor in 3 sets van de Russische Schneider. Sabalenka won de eerste set, maar gaf het daarna helemaal uit handen. Het weer. Vanavond regen en ook vannacht nog kans op buien. Minima van 11 tot 14 graden. Ook morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In het westen van het land wordt het morgen iets droger in de namiddag. Temperaturen dan tot 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met enkele buien en soms wat regen. Dit nieuws begon met het overlijden van tv-figuur en zangeres Margriet Hermans. 2 weken geleden maakte ze bekend dat ze een zeldzame vorm van kanker had. Ze besloot toen om onmiddellijk te stoppen met optreden. Nu is ze dus overleden. Margriet Hermans was 72. Meer op vrtnieuws.be.
17: Clara, blijf verwonderd.
18: Ik care about the word art because it's been so discredited.
17: Pompidou met Chantal Patin.
19: Een hele goede middag en welkom in Pompidou met de P van Pitoura. En ja, er zit geen T in Pompidou. We zullen het ook hebben over tekenkunst. En dan gaat het ook over aquarelleren. Ik zei dat helemaal verkeerd. Met Edouard de Rom zullen we het hebben over Léon Spiliaert. Dat is strikt genomen wel geen schilder, hè, Edouard?
20: Het is een kunstenaar die voornamelijk op papier gewerkt heeft. Ja. Hij heeft een 60-tal schilderijen gemaakt, maar hij heeft vrij vlug ingezien dat schilderkunst niet zijn talent was. En ja, dus voornamelijk op papier, aquarel en gewassen oosten, Indische inkt.
19: Gelukkig iemand in ons bijzijn die dat allemaal tezamen kan. En dan spreek ik over Bram de Munter. Dag Bram. Ik heb jou ook uitgenodigd omwille van een 4e solo-tentoonstelling al bij Team van Laren. Crowded Valley heet dat daar allemaal. Heel veel werk toon jij, hè?
20: Ja, een aantal schilderijen, een aantal aquarellen ook. Een aantal sculpturen.
19: Je hebt ontzettend hard gewerkt, daar ben ik zeker van. En Marianne de Bane is er ook bij komen zitten van Museum M om het te hebben over Dirk Bouts, want er is een grote verhuis bezig van zijn ongelooflijke triptiek. Maar ik wil nog even polsen hier aan de tafel. Ja, veel mensen zijn zeer zwaar aangeslagen door het overlijden van Margriet Hermans. Ik denk, we zijn toch allemaal een beetje met haar opgegroeid. Marianne?
0: Zeker, ja. Ik kan me geen VRT of toen nog de BRTN bedenken zonder dat Margriet op tv was in mijn jeugd.
19: Mm-hmm. Bram, heb jij nog herinneringen aan Margriet Hermans? Of ben jij te jong?
20: Ja, ik denk wel.
19: Ja.
20: Ja, ik herinner mij haar vanuit mijn jeugd. Maar,
19: mm-hmm. En Edouard, jij niet, denk ik?
20: Ja, zeker.
19: Ja, toch wel? Ja.
20: Het komt wel als een schok, omdat ze pas te weten bijgekomen dat ze ziek was. Dus zo snel.
19: Ja. Ons medeleven met al wie een beetje onder de indruk is van ook de snelheid waarmee het allemaal gebeurd is. Maar goed, wij gaan inderdaad naar de P van Pitoura en de P van een Vlaamse primitief met Dirk Bouts. Ja, groot nieuws gisteren bij het KIK, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Marianne de Bare. Want jaren geleden was er een tentoonstelling, een M in Leuven rond Dirk Bouts. Dat was gewoon verrukkelijk. En daar hing ook een deal aan vast, dat moet je nog eens even uitleggen, want jullie kregen zomaar die fantastische triptiek uit Granada, maar wel met de voorwaarde van, er moet hier gerestaureerd worden.
0: Ja, klopt. Die triptiek had eigenlijk de Capilla Real in Granada, want daar hangt ze normaal gezien, had die eigenlijk nog nooit verlaten de voorbije 500 jaar. Die hangt sinds 1521 effectief op dezelfde plek in Granada, in die Capilla Real. En het was voor ons heel belangrijk om die in de expo te hebben. Het is een belangrijk werk in het oeuvre van Bouts, omwille van verschillende redenen waar we straks zeker nog verder op kunnen ingaan. Maar wij wilden die heel graag in de expo en de mensen van Granada wilden ons daar zeker in tegemoet komen, alleen was het werk niet in zo'n goede staat. En dan was eigenlijk een beetje de onderhandeling van oké, ze mag komen, maar op voorwaarde dat ze in België, in Vlaanderen, een restauratie krijgt door de specialisten ter zake op vlak van Vlaamse primitieven en Bouts, want ze hebben Bouts al meermaals in hun atelier gehad, in het KIK. Dus, en dat is dan uiteindelijk gelukt.
19: Er was al heel veel knowledge aanwezig. Ja, het is een triptiek van de kruisafneming. Marianne, maar er staat veel meer op dan dat alleen. Kan je het eens beschrijven voor de mensen die nu aan het luisteren zijn?
0: Ja, het zijn drie luiken, een centraal paneel en dan twee zijluiken, zeg maar, die mogelijk vaak gesloten zijn geweest, alhoewel we daar over twijfelen. De triptiek laat ons eigenlijk weten dat ze waarschijnlijk niet zo vaak is gesloten. Maar op de voorkant zien we links de kruisiging van Christus. In het midden zien we de kruisafneming, een grote groep figuren die dat ook gadeslaat, zeg maar, die daar getuige van is. En dan rechts zien we de verrijzenis van Christus.
19: Maar wat zo mooi is aan dat werk, is dat het landschap over de drie panelen doorloopt.
0: Klopt, dat is iets wat Bouts eigenlijk wel vaker heeft gedaan. Hij heeft dat ook gedaan bij de triptiek van de marteling van Erasmus in Leuven. Hij werkte met een soort doorlopend landschap, waardoor je het gevoel hebt dat alle scènes op hetzelfde moment in dezelfde ruimte en tijd plaatsvinden. Dat kan natuurlijk niet met Christus. Hè. Dat zijn drie verschillende scènes uit de passie van Christus, uit zijn lijdensverhaal. Maar Bouts heeft het hier dan toch wel terug toegepast.
19: Mm-hmm. Nu, dat fantastische werk, dat heeft daar nu 3 jaar in het KIK gestaan. Dan is dat plotseling af, maar dat is direct ook weer ingepakt. Dus enkelingen hebben het resultaat kunnen zien van 3 jaar onderzoek, restaureren. Ik heb foto's gezien, maar dat moet verbluffend geweest zijn.
0: Het is werkelijk verbluffend. Het resultaat is denk ik veel beter dan we ons op voorhand hadden kunnen voorstellen, omdat de triptiek, zoals ik zei, behoorlijk beschadigd is geweest doorheen zijn geschiedenis en eigenlijk best in een deerlijke toestand, zeg maar, in Leuven is aangekomen. En toen al, in de expo in 23 bij ons, in 24 hebben we er nog een kleine focus tentoonstelling rond gedaan. Toen al vond iedereen die zo fantastisch. En eigenlijk hebben wij nu het gevoel van, toen zagen we eigenlijk niet de triptiek van de kruisafneming. De echte Bouts zat eronder. En het is wel heel mooi wat er onderuit is gekomen.
19: Ja, heel veel vuiligheid op zo'n schilderij natuurlijk. Dus dat moeten jullie er allemaal afhalen. Maar je hebt ook heel veel geleerd over de kwaliteit van de panelen zelf. De preparatielaag, wat daar
0: uiteraard,
19: allemaal werd gebruikt. Zelfs dierlijke pezen heb ik gelezen, Marianne. Ja. Dat moet je aan onze luisteraars uitleggen.
0: Wel, de mensen van het KIK hebben uiteraard naast het restaureren en ervoor eigenlijk en ook er tijdens heel veel onderzoek verricht op dat paneel om enerzijds de restauratie te kunnen doen, want je moet natuurlijk weten welke materialen gebruikt zijn voor je kan inschatten hoe je die gaat restaureren. En daar zijn een aantal zaken uitgekomen in die vooronderzoeken waar ze zich vragen bij stelden. Een van de dingen was het feit dat het middenpaneel zoveel zwaarder beschadigd was dan de zijpanelen. Dat had eigenlijk te maken ook met de verbindingen die op dat middenpaneel zaten. Het paneel was eigenlijk enorm sterk verstevigd. Waardoor dat eigenlijk een beetje tegen zich is beginnen werken. Die versteviging was zo zwaar dat die, de moment dat die dan begint te werken door klimaatverschillen, warmte, vochtigheid,
19: was
0: de schade enorm.
19: Houten elementen en die blijven leven en die
0: houten
19: tasten dan het paneel aan.
0: Dat
19: moet jij leren, hè, voor later, Bram, dat mensen over een aantal weken...
0: Ik weet niet of dat je op paneel
19: geen miserie hebben met jouw werk.
0: Maar alleszins, ze hadden dat zo hard verstevigd, niet alleen met houten verbinding, maar ook, en dat is bijzonder uitzonderlijk, dat zien ze bijna nooit, met, ja, we gaan ervan uit, dierlijke pezen. Pezen zijn supersterk, hè. Vaak werd er een soort van vezel wel op de voegen van die panelen, want dat bestaat uit verschillende planken, aangebracht. Maar in dit geval gaat het om dierlijke pezen, wat ons en vooral de mensen uit het KIK doet vermoeden dat de paneelmaker wist dat het werk mogelijk een lange reis zou gaan maken.
19: Ja, dat is ongelooflijk. Wat hebben jullie nog allemaal gevonden over de techniek ook van Bouts wellicht?
0: Ja, wel, als jullie zegt, wij in Leuven hebben vooral heel weinig gevonden. Het onderzoek is uitgevoerd door de technische onderzoekers van het KIK en ook de kunsthistorici. En ze hebben sowieso enorm veel geleerd over Bouts en schildertechniek bijvoorbeeld. Er is heel veel beeldvorming gemaakt, zowel wat we dan noemen infraroodreflectografie, röntgens, alle mogelijke analyses van pigmenten zijn gemaakt. En daar hebben ze eigenlijk heel veel uit geleerd, vooral technisch. Hè. We kennen Bouts beter dankzij het onderzoek naar dit paneel, ook omdat het zo uitzonderlijk is om zo ingrijpend onderzoek te gaan doen op 15e-eeuwse schilderkunst. En ook kunsthistorisch zijn er aanwijzingen dat Bouts toch wel, laten we zeggen, een aantal sleutels heeft verborgen in zijn werk om het misschien wat beter te kunnen begrijpen. Maar ik spreek een beetje in bedekte termen, omdat het onderzoek is dat nog niet is gepubliceerd.
19: Dat moet je dan vooral op de radio komen zeggen, Marianne. Ja, dan...
0: Laten we zeggen dat het lijkt alsof het in een soort Vlaams-Brabants landschap is geschilderd. Als je kijkt naar die triptiek, zie je ook een soort middeleeuwse stadsmuur. Meestal, de kruisiging speelt zich af voor een soort geïdealiseerde versie van Jeruzalem. Want daar is ze uiteraard, heeft ze plaatsgevonden. De Vlaamse primitieven gaan dat een beetje naar de lage landen trekken en gaan dat in een soort middeleeuwse geïdealiseerde setting plaatsen. Bouts heeft daar precies toch een realistische stad van gemaakt. Wij weten dat hij in de triptiek van het Laatste Avondmaal in Leuven bijvoorbeeld.
19: Maar daar is
0: het
19: ook Leuven te zien. Ja, als je daar doorkijkt, dan kijk je recht op het stadhuis.
0: Ja, er zijn
19: dat is een
0: best
19: geweldig
0: wel wat
19: gevoel.
0: Aanwijzingen dat het hier ook Leuven zou kunnen betreffen.
19: Ja, en weet je welke kerk we dan zien? De toren van welke kerk, abdij, Marianne?
0: Wel, als het gaat om...
19: Plagen.
0: Ja, je bent mij een beetje aan het plagen. Je legt mij het vuur aan de schenen. Maar er is dendrochronologie uitgevoerd op het werk. Hè, wat zegt dat het niet voor 1440 kan zijn vervaardigd. We weten dat Bouts in 1848 getrouwd is in Leuven. En qua kerken in Leuven, en zeker de type kerken die daarop afgebeeld staat, zijn er niet zo heel veel kandidaten die dan het kunnen zijn. Het is zeker niet de Sint-Pieterskerk van Leuven die erop staat.
19: Ja. Waar moeten we in dat oeuvre van Dirk Bouts dit werk gaan plaatsen, Marianne?
0: Wel, aangezien hij pas in 1440 is aangekomen in Leuven, of rond 1440, waarschijnlijk het midden van dat decennium, getrouwd in 1848, en er is eigenlijk geen werk bekend van hem van vroeger, en ook het vroegste werk dat we echt kunnen dateren aan de hand van contracten, is eigenlijk dat werk dat hij maakte in Leuven voor Sint-Pieterskerk en ook de gerechtigheidstaferelen die in de KMSKB van Brussel bewaard zijn, maar die voor het stadhuis van Leuven gemaakt zijn. Voor de rest moeten we het doen met stilistische analyse, met dendrochronologie, wat eigenlijk het onderzoek van de jaringen is om te kunnen dateren. En dit werk situeert zich behoorlijk vroeg in zijn oeuvre. Op basis van dat onderzoek denken we dat het rond 1455 ten vroegste kan gemaakt zijn. Mm-hmm. Dus behoorlijk vroeg. Een vroege bout die nog een beetje onder invloed staat van Rogier van der Weijden.
3: Ja, maar dat is wel heel duidelijk als je ook kijkt naar die gewaden en de uitdrukkingen op de gezichten.
0: Het is
3: enzovoort.
0: Zeer, hoe zeg je dat, van der Weijden-esk, zal ik maar zeggen, of Rogier-esk. Hij heeft zich echt wel in het begin laten beïnvloeden. Bijvoorbeeld ook de stenen portalen, want de taferelen zijn eigenlijk een soort venster op een soort wereld van die kruisiging. Daar zitten stenen portalen die zijn beschilderd. Dat is iets waar Rogier van der Weijden bijvoorbeeld ook als eerste heeft gedaan. Dus Bouts kende zeker wel het werk van Rogier. Logisch, er hing in Leuven ook wel wat werk van Rogier. Mm-hmm.
3: Hoe is dat werk in die kapel in Granada beland?
0: Wel, we weten niets over hoe het uit Leuven naar Spanje is gegaan. Tot nu toe zijn er geen documenten gevonden die een bestelling of zo
3: bevestigen. We kennen geen opdrachtgever.
0: We kennen geen opdrachtgever, maar we weten wel dat in 1521 het werk in de Capilla Real wordt geplaatst. En het wordt geplaatst in een nieuwe lijst. Een lijst die dus besteld wordt, en daar zijn dan wel documenten van, een soort moderne, renaissancistische lijst. En het werk wordt daar eigenlijk in geplaatst. En dat is een beetje een van onze vroegste data. Er is onderzoek gebeurd in de archieven. Mogelijk is het iets vroeger, maar het is wel door Isabella de Katholieke gekocht en dan in de kapel geplaatst.
3: Mm-hmm. Zijn renommee was al zeer hoog op dat moment.
0: Wel, het is de vraag of ze wisten wie het had gemaakt natuurlijk op dat moment.
3: Maar
0: we zijn al bijna 50 jaar na zijn dood op dat moment.
3: Zeg, nog fans aan de tafel van Dirk of Dirk Bouts, Brandemunter?
20: Ja, als ik aan zijn werk denk, dan heeft zoiets heel helder en kalm en een enorme diepte, waar ik enorm van hou. Iets heel, het heeft iets heel rustig allemaal. Zo heel rustig, warm licht.
3: Ja.
20: En het is waarschijnlijk nog veel helderder.
0: Het is enorm veranderd, ook de details zijn echt...
20: Een heel diep blauw en zo'n hele diepe...
0: Hele diepe kleuren.
20: Horizon. Mm-hmm. Ja.
3: En jij, Edouard de Rom, ook een fan van...
20: Ja, natuurlijk.
3: Dirk Bouts.
20: Ja, van Vlaamse primitieven in het algemeen. Maar ik moet zeggen dat die vragen van restauratie, daar zijn vaak ook ethische vragen van hoe dat je omgaat met een restauratie. En dat vind ik echt super interessant. Mm-hmm. Wat ga je doen met latere restauraties of niet?
0: Klopt.
3: Ja. Want jullie hebben ook sporen moeten... vernietigen van vorige restauraties die heel slecht zijn gebeurd.
0: Er waren slechtere touches op zeer zwakke zones. Daar is dan gekozen om dat wel opnieuw te gaan uitvoeren. Maar eigenlijk is men zeer, laten we zeggen, behoedzaam te werk gegaan. Bijvoorbeeld iets wat vaak terugkomt bij schilderijen is de patina, laten we zeggen de leeftijd. Een vergeelde vernis kan heel storend zijn, maar heeft ergens ook een stuk... een soort charme. En daar zijn ze gegaan voor een soort tussenoplossing. Ze hebben die eigenlijk laagje per laagje verminderd, maar ze hebben die niet volledig eraf gehaald. Om eigenlijk nog een stuk patine en leeftijd te behouden.
3: Maar er is ook een stukje reconstructie mee gemoeid hier. Hè?
0: Uiteraard. Op de voegen waren heel veel elementen verdwenen. Lacunes noemen we dat. Hè. De originele verflaag is weg. Die was dan slecht overschilderd. Je haalt dat eraf, maar dan blijft er niets over. Dus ze hadden bij het Kik wel een joker, omdat we in de tentoonstelling, en dat was dan een ontdekking, een exacte kopie uit Valencia hebben, op klein formaat, maar een exacte kopie van deze triptiek. En daar hebben ze dan macrofotografie van genomen, met heel veel detail. En dat heeft dan geholpen om die zones die weg waren, eigenlijk zo realistisch mogelijk na te bootsen.
3: Wat kost zoiets... restauratie van zo'n triptiek van Dirk Bouts.
0: De kostprijs was behoorlijk wat. Niet extreem voor zo'n werk, want het is een van de grootste werken die Bouts heeft geproduceerd. Ik denk, het enige wat we kennen is de gerechtigheidstaferelen, die zijn groter. Het was €260.000 om en bij, wat veel geld lijkt. Maar voor zo'n werk niet bijzonder extreem is. En we hebben dat kunnen betalen dankzij een subsidie van de Vlaamse overheid. De expo is gesponsord geweest. Mm. En ook die restauratie is eigenlijk integraal betaald door Vlaanderen.
3: Ja. Oké, dan zullen ze daar in Granada wel heel blij zijn.
0: Het is een mooi cadeau.
3: Dat hun triptiek helemaal proper is teruggekeerd. Ja, allen daarheen, voilà. Wanneer vliegt dat ding terug?
0: Zij is, deze week gaat ze terug naar Granada. Op 16 juni openen we daar een kleine dossiertentoonstelling. Heel de zomer kan je die oog in oog zien. En na september gaat ze dan terug in haar lijst. En dan hangt ze daar hopelijk terug voor 500 jaar.
3: Mm-hmm. Dankjewel, Marianne.
0: Met plezier.
3: En ik denk dat ze daar ook deze dame zullen kunnen verwelkomen. Want die houdt nogal van dit soort van schilderijen. Rosalia.

0: Wie erbij was in Antwerpen toen ze optrad in ons land, die raakt daar niet over uitgepraat, over Rosalía. Ja, Edouard de Rom, we gaan even naar jouw galerie. Ja, of die van jouw vader, hoe moet ik dat uitleggen? De naam is Patrick de Rom Galerie. En daar was het gisteren ontzettend druk op de opening van een tentoonstelling met interieurs en stillevens van Léon Spiliaert. Die natuurlijk immer tot onze verbeelding spreekt, Edouard, door zijn raadselachtige zelfportretten en zijn vele marines. Maar wat een indruk wekken ook die interieurs en die stillevens. Het is een prachtige selectie ook van 40 werken. Dat is bijna museaal.
1: Nee, 50 denk ik.
0: 50 zelfs. Voilà, dan heb ik een aantal kleintjes overgeslagen, samen gecureerd met de Spiliaert-specialiste, ook Anne-Adriaanse Panier. Was het een plezier om zo lang met Spiliaert bezig te zijn?
1: Ja, het was een groot plezier. Ik ken Spiliaert al heel lang, omdat mijn vader heeft dus de galerie in 86 opgericht en altijd Spiliaert getoond. Dus ik had altijd veel Spiliaert gezien, thuis of in de galerie. En echt om op zo'n tentoonstelling te kunnen werken, een ander aspect te kunnen tonen van Spiliaert, is fantastisch. En vooral met iemand zoals Anne-Adriaanse Panier, die heel genereus is. En het is een heel fantastische ervaring om met haar te werken.
0: Ja. Stillevens en interieurs over de twee verdiepingen van de galerie. Dat is een heel groot deel van zijn oeuvre, hè?
1: Ja, het is... Dus de bedoeling is echt, zoals je in het begin zei, van mensen kennen Spiliaert van de zelfportretten en de marines, maar ook aan te tonen dat er andere werken zijn en de interieurs in het bijzonder die ook fantastisch mooi zijn, die ook vaak van dezelfde periode gemaakt zijn en dus die al lang niet, die vaak niet getoond worden. Dus er zijn 12 werken in de tentoonstelling die nog nooit getoond zijn geweest aan het publiek, andere werken die 20 of 30 jaar niet meer in de tentoonstelling zijn getoond. Dus,
0: ja, allemaal uit privécollecties. Hoe kom je daar dan aan, Edouard?
1: Dat is een veel detectivewerk. Dus er zijn werking ook met Anne, maar dan soms loop je het spoor kwijt en dan moet je zien als iemand overleden is en je weet niet waar het werk nadien is gegaan. Ook vaak verzamelaars gaan bezoeken die het werk niet altijd in bruikleen willen geven, omdat ze met het werk leven. Mm. En dus dan probeer je van op allerhande manieren mensen te overtuigen, zij het met bloemen of om langs te komen. En, en dan zien ze ook het resultaat, ook uitleggen dat hun werk in een mooie context kan geplaatst worden. En dat is toch belangrijk.
0: Ja, en dat het ook wordt onderzocht, hè, want er hoort ook een catalogus bij. Dus dat is ook wel, fijn voor verzamelaars.
1: In de drie talen, dus in het Nederlands, Frans en het Engels bij Hannibal, verschijnt op het einde van de maand, met teksten van dus Anne-Adriaanse Panier, Stefan Huygebaert van het museum, die ook een Spiliaert-expert is, en dan Marie-Noëlle Grison, die een doctoraatsthesis schrijft over in Leuven over de technieken van Spiliaert. En dan heb ik ook een tekst geschreven. Mm-hmm.
0: Ja, ik heb die dame gisteren ontmoet. Die is 4 jaar bezig met onderzoeken hoe Spiliaert dat voor elkaar heeft gekregen. Onwaarschijnlijk. De tentoonstelling, Edouard, begint wel met een aantal zelfportretten van Spiliaert, voor jullie naar de stillevens gaan. Dat is natuurlijk geen toeval dat je het zo hebt aangepakt.
1: Nee, want mijn argument, ik heb dus een essay geschreven over de interieurs die ook van dezelfde periode dateren van die belangrijke zelfportretten, en is dat die interieurs een soort zelfportret in absentia zijn. Dus zelfs als Spiliaert zich niet tekent, is hij toch aanwezig en voel je zijn aanwezigheid in die werken. Dus gewoon dezelfde omgeving, het huis te tekenen, dezelfde objecten die altijd terugkeren, een sfeer te creëren die ook terugkomt.
0: Dat is ook een heel beklemmende sfeer. Het is mysterieus, het is claustrofobisch. Als je ze zo allemaal één na één gaat bekijken, dan ja, zit je eigenlijk te kijken naar de geest van Spiliaert. Je zit in zijn hoofd.
1: Ja, en ze zijn zeer gekaderd ook. En dus je krijgt niet altijd een gans zicht op de kamer waar dat hij zich bevindt. En dus je voelt echt, zijn gemoedstoestand kan je voelen in die interieurs.
0: Ja, een bloeiperiode voor Spiliaert, dat was net de periode 1907, 9, nog wat erna, misschien iets ervoor al. Maar het is onwaarschijnlijk dat hij zich dan ook helemaal niet goed in zijn vel voelde. Dat gaat over... Spiliaert had maagzweren, hij had last van stress. We zouden hem nu zeker hoogsensitief noemen, Edouard.
1: Ja, inderdaad. En dat valt dan een beetje in dat cliché van de kunstenaar moet melancholisch zijn en dan maakt hij mooie kunst. En dat is ook zo bij Spivak. Ik denk dat je vandaag gaat zeggen dat hij inderdaad zich depressief voelde, dat hij geen gelukkig leven leidde, bij zijn ouders woonde, geen succes had met zijn kunst en niet erkend werd. En dus je voelt dat dan ook, en later in zijn werk verdwijnt dat dan ook wanneer hij trouwt en een dochter krijgt. Mm-hmm. Maar, ja.
0: En op latere leeftijd heel veel van die elementen van vroeger nog zal hernemen. Maar laten we toch even inzoomen op een aantal van die interieurs. Een prachtig ding, dat hangt daar. Ja, je komt binnen en het valt meteen op. Het glazen dak. Dat is een meesterwerk, Edouard de Rom. En daar, dat is een... Ja, wat zien we? Inderdaad, een glazen dak. Maar dat is een te kleine omschrijving van wat je eigenlijk ziet.
1: Het is een belangrijk werk, omdat het zo modern is. Dus er was een bijgebouw aan het huis waar Spillaert woonde. Dus zijn vader had een parfumzaak. Ja. En dus in dat bijgebouw met een glazen dak maakte hij zijn parfums. Snel wordt dat de studio van Spillaert. En dus het is heel mooi en heel modern, want je hebt die lijnen van dat glazen dak die veel doen denken aan Japanse prenten. Het is een interieur, maar ook een exterieur, omdat je naar de lucht kijkt en naar de façade van het ouderlijk huis. En het huis bestaat niet meer. En dus dat is echt een werk op basis waarvan je dan samen met de andere interieurs probeert dat interieur te reconstrueren. Mm.
0: Dat huis stond in de Kapellestraat.
1: Ja.
0: In Oostende. Ja.
1: En dus in 1940 wordt het gebombardeerd en dus de plannen zijn ook verdwenen. Ik heb zelf niet proberen het huis na te proberen te zien hoe dat het huis in elkaar zat. Hetgeen Stefan Huigbaert doet in zijn tekst. En dat zijn twee verschillende analyses. Voor mij zijn die interieurs mooi, omdat er bepaalde elementen zijn die steeds terugkeren.
0: Maar je ziet ze ook op die zelfportretten. Dan zie je ook een stuk van dat glazen dak. Dus mensen die vertrouwd zijn met die zelfportretten van Spillaert zullen sowieso denken van, maat, ja, dit ken ik eigenlijk allemaal.
1: Ja, het wordt soms bijna een spel dat je zo plotseling iets herkent en je gaat dan terugkijken. Bijvoorbeeld, je hebt een bloempot die vaak terugkeert, die je dan ook in een zelfportret hebt. Een zelfportret in Brussel of in Oostende. En dus al die elementen, opnieuw zo'n soort detectiefwerk. Dat is een mooie... Ja, dus ik heb het geluk om daarmee te mogen werken.
0: Ja. Hij gebruikt heel vaak dezelfde architecturale motieven. Dat gaat van de schouwmantel, de deur, het raam, dan consoles, marmeren platen en dan natuurlijk de vele spiegels. En het spel zit voornamelijk in de spiegels, want als je je gaat concentreren op hoe Spillaert met reflectie omging, dan is dat wonderbaarlijk.
1: Dus de spiegels zijn belangrijk, denk ik, in de zelfportretten. Dus zo een beetje zichzelf uit zijn lichaam halen. Maar ook in die interieurs spelen ze een belangrijke rol in het deconstrueren van de ruimte. En dat worden dan zo van die... zoals in de Verrière, een ruimte die heel... die je herkent, maar niet altijd goed kan lezen, maar heel bijna abstract wordt. En dat vind ik net zo mooi. Het is heel modern. Denken dat iemand dat in 1907, 1909 maakt, is die weerkaatsing van wat er aan de andere kant is van de spiegel. Soms zie je een object dat weerkaatst wordt in de spiegel. Soms kan je in de spiegel elementen zien die je niet op de tekening ziet. Dus dat is wel heel mooi.
0: Er is een heel vroeg werk te zien bij jullie in de galerie. Het gaat ook over een interieur waar een deur op een kier te zien is. Ja. Zelfs toen al, dat moet een soort obsessie van hem zijn geweest, want toen was het 1899.
1: Ja, dus hij is 18 jaar oud en het feit dat hij toen al diezelfde thema's gebruikt en natuurlijk de open deur is wordt vaak door symbolistische schilders gebruikt. Maar je hebt dan die stoel in het midden van die lege ruimte. En dan achter de deur zie je daar zo iemand, een soort masker of een monster, komt daar van achter kijken. Dus je herkent al de elementen, zelfs als de stijl, als je de stijl van Spillaert nog niet herkent, de latere stijl.
0: Dat is eigenlijk wel leuk, Bram de Munter. Want als je naar die tekening van Spiljaard zou te kijken, dan denk ik, misschien is dat maskertje wel een brandemuntertje.
1: Ja. Hij heeft ook een goed haar. Ja,
0: want ik was eerst naar de Spiljaard tentoonstelling gaan kijken en dan naar jouw werk. En ik dacht van, tja. Tenzij je heel erg beïnvloed bent door ook Spiljaard natuurlijk.
2: Maar ik associeer Spiljaard wel ook met iets spookachtig, wat ja. Dat in die periode misschien ook wel in de literatuur en in het algemene leven...
1: Ja, hij leest veel. En dus, ja,
0: Edgar Allan Poe enzovoort, dat was wel deel van zijn favoriete lectuur, dacht ik, toch?
1: Ja, hij gaat naar een grote bibliotheek en dus we weten wat hij las. En dus Edgar Allan Poe is bijvoorbeeld een voorbeeld van hetgeen dat hij las, maar ook veel symbolistische schrijvers zoals Maeterlinck of Verhaeren.
0: Ja, niet zo'n vrolijk van te worden alleszins. Nog een beetje Nietzsche erbij en dan is het plaatje compleet. Het is vaak als je naar dat werk kijkt van Spiljaard, Edouard de Rome, alsof de dingen ook in elkaar overvloeien. En dat is eigenlijk, dat wordt ook verklaard door de technieken die hij toepaste. Kan jij dat uitleggen? Hoe kreeg hij dat in godsnaam voor elkaar? Want hij gebruikt ook al die technieken vaak in één werk.
1: Ja, dus hij gebruikt vaak aquarel en dan ook gewassen Oostindische inkt. Als je een werk op papier maakt, dan heb je maar één kans om het werk te doen. En als je iets verkeerd doet, dan moet je het werk gewoon opnieuw doen. En dus te zien hoe dat hij dan gouache gebruikt en combineert met pastel en aquarel, is echt fantastisch. En dus hij is een autodidact uiteindelijk, die zelf zijn eigen technieken ontwikkeld heeft en die daardoor zeer origineel is en iets doet dat niemand anders in die periode doet. En dat maakt hem in mijn opzicht een belangrijke kunstenaar. Mm.
0: Hoe kwam het dat hij niet werd opgemerkt of toch niet op de wijze waarop hij dat ambieerde?
1: Als ik het goed begrijp, is van huis uit werd hij wel ondersteund om kunst te maken, maar het verkopen van kunst was iets dat een beetje taboe was in een bourgeois.
0: Vond men dat vulgair?
1: Ja, inderdaad. En dus,
0: dan is het dat weer. Dan mag je van je ouders kunstenaar worden, maar vooral niets verkopen, dat wist ik niet.
1: Ja, en dus hij doet toch... Hij wordt moeilijk geplaatst in... hij is geen symbolist, hij is geen surrealist, hij is geen expressionist. En dus hij kan moeilijk geplaatst worden in een bepaalde stroming. En mensen hebben graag een label, denk ik. En dat is soms moeilijk te doen met Spiljaard. En dus mensen weten niet altijd goed wat ze met een kunstenaar zoals hem moeten doen.
0: Maar sinds een aantal jaren wel. Het is ongelooflijk hoe Spiljaard overal opduikt. Ook internationaal, want het was lang heel erg een Belgische kunstenaar. Daar is heel veel verandering in gekomen. En dat heeft natuurlijk ook effect op de prijzen van Spiljaard.
1: Ja, dus de prijzen, je ziet nu op veilingshuizen, zijn er werken die voor meer dan een miljoen verkocht worden. Er is een tentoonstelling in Londen geweest in 2020, dan Parijs 2021. Nu zijn er plannen van in Houston en Philadelphia ook om Spiljaard tentoonstelling te organiseren. Dus ook Japan. Dus er is plotseling een erkenning van... Ensor heeft altijd een erkenning gehad in het buitenland. En Alfred Baer had Ensor al gekocht voor het MoMA, maar Spiljaard was altijd vergeten. Misschien heeft dat ook te maken met het feit dat het werken op papier zijn. En geen oliedoeken. En enfin, dat daar ook een rol meegespeeld heeft.
0: Ja, maar in ieder geval het ontdekken waard. Het is een prachtige tentoonstelling. En die kan je gaan bekijken in de galerie van Patrick de Rome. En dat is in de Wolstraat. En dat ligt vlak aan de Zavel in Brussel. Ga je ook kijken, Brandemunter?
2: Ja.
0: Ja, zeker en vast.
3: Si eu saubes que el sepentis de lenga que la faite bas mi tangra pefura drech que nages merces mas a mi nustanye pusque del tornus afranye nis pentis del fallimen que naio mais chausimen mas si buts faits ripenti leu pudes mi converti mas si buts faits ripenti

0: Cécile McLaurin Salvon. Hoe fantastisch was ze niet op Jazz Middelheim een paar weken geleden. Ja, Bram de Munter, jij zit hier al een hele tijd een beetje op te warmen om het na Dirk Bouts en Leon Spiliaert eerst te doden. Was dat oké voor jou? Ja. Dan toch te spreken over jouw werk te zien bij Tim van Laren in Antwerpen. Crowded Valley, inderdaad. Het krioelt op jouw schilderijen van personages, van planten, van bomen, van objecten. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken, maar ik zat voor jouw werk te kijken. Ik dacht, nu ga ik toch eens de proef op de som nemen of er misschien toch 2 vierkante millimeter niet benut is op het canvas. Dat is niet waar, Bram. Ja. En dan moet je ook, voor de mensen die het werk nog niet kennen, ook naar die fantastische personages kijken. Die komen uit ver vervlogen tijden. En dat is een beetje jouw handelsmerk. Hè? Dat is van personages halen en allerlei beeldcultuur van eeuwen geleden en die dan toch eigenlijk in een hedendaagse context kunnen plaatsen. Heb ik dat een beetje goed samengevat voor jou, Bram?
1: Ja, ja.
0: Ik heb hier net een werk vast en het heet The Dream of the Bear. Ja, gevaarlijk personage. Een zeer harig mannetje staat daarop. Half beer, half mens.
1: Ja, en de voorbije jaren heb ik altijd een soort thema die onbewust in mijn werk sluipt. En voor de tentoonstelling was de focus over de natuur en over bergen, bomen. Dan later ben ik mij beginnen focussen op epische verhalen. En nu ben ik beland in een soort thema van visioenen. En het werk waar we nu naar kijken is een soort visioen van... Ik zie dat is een droom van mezelf als een kraagbeer. Die dan op een... uit een soort landschap komt, omringd door water en... dieren uit, of wezens uit verschillende...
0: Maar je zit binnenin, je hebt zo'n soort van medaillon bijna. En dan zit hij naar een landschap te kijken. Het zou dat van Dirk Bouts kunnen zijn, Marianne de Bane. En dan zie je dat die harige beerman met ook nog eens een gigantisch kapsel. Want je hebt ook zo'n beetje een patent op mannen met baarden, beste Bram. Terwijl jij zelf alleen maar een snor hebt. Dat is dan ook wel heel bizar. Maar goed, ga verder over die visioenen.
1: Ja, ik ben visioenen gaan lezen uit allemaal verschillende bronnen. Van Bingenen, Ezekiel, de Bijbel, maar dan ook de Mahabharata uit de hindoeïstische literatuur. En dan en heel veel culturen en heel veel kunst komt ook voort uit. Of heeft voor mij... Het idee dat een visioen zou kunnen zijn, bij Bouts heb je dat ook wel, dat er verschillende, een beeld in een beeld, een heel normale situatie, waar dat er dan een beeld bijgebracht wordt, heeft voor mij al het idee dat een visioen zou kunnen zijn. Ik had dan ook de verzoeking van de heilige Antonius van Flaubert gelezen.
0: Het is een heerlijk boekje.
1: En het heeft een... Voor mij komen al die personages uit die verschillende... Ik had bijvoorbeeld een klein beeldje van Sekhmet gezien in een tentoonstelling. Zo die Egyptische godin met die leeuwenkop. En die schilder ik dan naast een dulle griet en naast een demon die uit de Japanse cultuur komt. Of zo. Maar eigen ze mij toe en op een bepaald moment verliezen ze die context van die demonen. Uit die andere culturen, maar dan...
0: Ja. En zitten ze allemaal samen gezellig op een schilderij van Bram de Munter. Bram, je hebt ook een ontzettende voorliefde van... Ik vond het eigenlijk wel leuk om de tentoonstelling. Ik ben ze allemaal gaan zoeken. Maar je hebt heel veel personages die ook nog zitten te schilderen.
1: Ja, dat is ook een beetje...
0: Waarom doe jij dat?
1: Het idee dat die figuren... ooit gemaakt zijn of bedacht zijn, is denk ik ook wel een manier om een emotie of een idee die moeilijk te beschrijven valt. Als je die schildert, dan wordt dat een soort levende materie. En als ik die demonen of zo, dan, of die geesten of die voorouders aan het schilderen ben, heb ik ook altijd het gevoel dat de manier is om die te creëren en... Ik strip die van alle context. Dus voor mij is het schilderij op zich al een soort creatie van die demon.
0: Ja.
1: Dus dat is heel
0: maar hier zitten ze allemaal samen. Hè? Het werk heet Sculpture Mountain. En ze zijn bezig. Hè? Ze zitten allemaal een schilderij te maken op een soort van berg. Want jij houdt ook van bergen. In jouw werk heb je heel veel schilderijen overgemaakt. Het is een totale obsessie. En ik dacht, het is misschien ook een reflectie van de verbeelding van de kunstenaar zelf. Maar dat klopt dus.
1: Jawel, ik ben ook bezig met die sculpturen. En in de schilderijen schilder ik dan de sculpturen na die ik gemaakt heb. En omgekeerd ook, dan maak ik sculpturen op die...
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig, schat.
3: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
4: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, zeker dat.

0: is een goed bed, een dikke dans, een muggenmepper, een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
1: Clara Live.
2: Maar je toont dat nooit.
3: De eerste keer dat ik ze toon, zeker in, ja, in brons is wel iets nieuws, maar het was denk ik ook in Leuven dat ik voor de eerste keer die besloten hofjes van de Mechelse zusters die...
2: Die
3: een soort schrijn maakten die gevuld was met kleine sculptuurtjes en kersenpitjes en goudraad en dan schilderijen erbij. En ik had altijd het idee dat dat iets is waar ik iets mee kon doen, omdat dat ook die veelheid en die veelheid aan associaties ook die daarin zat. En ik bleef altijd zo kleine sculptuurtjes maken in hout en in klei, maar dat, ik voelde dat er een soort afstand van mijn schilderijen was, waardoor ik niet echt de behoefte had om te tonen, maar wel, dat gaf mij wel plezier om daarmee bezig te zijn, tussen het schilderen door. Maar op een bepaald moment ben ik dan verschillende sculpturen beginnen schilderen en ook in brons beginnen maken. En dan had ik het gevoel dat die heel hard in die wereld van die schilderijen bestonden. En dat er bepaalde schilderijen waren, bijvoorbeeld met één schilderij van een persoon die op een wolk stond en die omringd was door eilanden, dat die sculpturen een soort extra magie rond zich hadden, zoals die kleine sculptuurtjes uit het oude Egypte en zo, dat er een extra gevoel rondhangt die dan misschien die anders is dan een schilderij, omdat je er ook aan rondlopen en vastnemen.
2: Ja, maar je hebt je ook laten baseren, uiteraard weer door heel veel literatuur en ook door dingen waar ik helemaal niks van kende. En dat zijn de Imram-verhalen, spreek ik dat goed uit?
3: Ja.
2: En daar heb ik dan ook gelezen dat in die cultuur, want we zitten daar, welke eeuw spreken
3: we
2: hier?
3: Het heeft ook verschillende... Ja, het is iets wat al heel veel herschreven is. Dit is over dat verhaal van Brandaan, waarschijnlijk dat je het hebt. Ik denk dat het oorspronkelijk Iers was. Daar komt ook dat is iets wat ik al veel mee bezig ben geweest, dat idee van die eilanden en bergen en zo die constant bezocht worden, waar er altijd een soort een iets nieuw avontuurlijk aanwezig is. En dat het zijn verhalen die heel, heel beeldend zijn. En die, als je ze leest, dan zie je alles wat er gebeurt voor u, wat dat heel dankbaar is om te schilderen.
2: Ja, want dat is echt een van jouw dadas, hè? Dat soort van oude mythes, verhalen en ook van die mannen die de wereld kunnen trotseren en ja, ik ken de namen niet allemaal, maar Beowulf is er bijvoorbeeld één van. Het gaat zowel over bijna allemaal fictieve personages.
3: Ja,
2: en oude heren mythen en noem ze maar op, Bram.
3: Ja, het zijn vaak personages die ik dan, waar ik dan over lees, bijvoorbeeld Beowulf of die Sint-Brandaan, waar je dan meteen een link kunt leggen met een totaal ander personage, met vanuit een totaal andere tijd. En voor mij, ik gebruik die zelf als personages, maar ik hou geen rekening met werkelijke verhaal. Ik steel die gewoon en ik gebruik die in mijn eigen verhaal. Bij Flaubert is er bijvoorbeeld een stukje waarin dat hij ook al die de oude goden en zo in één keer, in één visioen voor zich ziet passeren. En die heeft iets heel... heeft het idee dat bijna een soort... Dat hetzelfde is als de hele kunstgeschiedenis voor je ogen zien passeren. Wat je soms hebt als je in een museum rondwandelt en gaat van de 19e eeuw naar de 15e eeuw. En ziet al die personages en al die figuren door elkaar lopen. En gaat van de Grieken naar de Egyptenaren. En dat is iets wat dat heel makkelijk is vandaag. Je neemt 50 boeken en op je ene boeken... In je ene hand kun je een Grieks boek hebben en in je ander... Een boek van Twombly of zo, en dan kan je die alle twee gebruiken om te schilderen.

0: Ja. Al die invloeden uit al die eeuwen, ja. Dat komt allemaal in jouw geest terecht en uiteindelijk ook op het canvas of op papier. En nu zelfs in die bronzen beelden. Maar wat zegt dat ook over jouw obsessie met de natuur, Bram?
1: Ja, ik had een... er is één tekening die Tin Place noemt. En dat komt, dat is ook uit de Keltische traditie.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar het idee dat er bepaalde plekken in de natuur, een waterval of een strand of een bos, een dunnere overgang met de wereld van de geesten of zo heeft, waar dat waarschijnlijker is dat je in aanraking komt met een voorouder of met een kabouter of zo. En ik vind het wel...
0: Dat is een mooie naam, hè? Tin Place, de lucht is bijna ijl door de intensiteit.
1: Ja, en te voelen als je op een heel mooie berg zit of zo, dat, dat er zo iets magisch in de lucht hangt, is altijd al iets wat daar heel veel voorkomt in de... de kunstgeschiedenis op zich ook. Ja.
0: En wat wou jij daarover zeggen in verband met jouw werk? Zijn dan, die kleine sculptuurtjes, zijn dat dan precies jouw tin places?
1: Ja, dat is denk ik iets wat ik altijd gebruik. Als ik een berg schilder of een boom, dan gaat het ook over de ideeën die we daarop projecteren, over bepaalde... het idee dat er... Ik schilder heel veel van die figuren die er aanwezig zou kunnen zijn of die in ons hoofd aanwezig zijn. En,
0: ja, ze zijn met veel, dat kan je wel zeggen. Maar het is fantastisch om naar te kijken, Bram. Je raakt er letterlijk niet op uitgekeken, want ze zijn met ontzettend veel. Dank je wel voor je tekst en je uitleg bij Grounded Valley. Nog tot 4 juli te zien bij Galerie Tim van Laren in Antwerpen. En in september stel jij tentoon in Museum Abbey. Dat is heel fijn, hè? Dat is een beetje een thuismatch voor jou ook in Kortrijk.
1: Ja.
0: En Marianne, jij gaat nu misschien anders ook kijken naar het werk van Bram de Munter in Museum M in Leuven.
2: Ja, we hebben een werk in de vaste opstelling hangen. Tussen een heel aantal visioenen en verzoekingen en mystieke huwelijken. Dus we moeten het wel al aangevoeld hebben dat u interesseert.
0: Ja, de visioenen in Leuven met die van Bram de Munter erbij. Dankjewel, Marianne. En veel plezier in Granada als je daar natuurlijk dat prachtige werk van Dirk Bouts kan gaan bekijken in zijn volle glorie als het terug op de plek is waar het eigenlijk altijd heeft gehangen. En voor Leon Spiliaert, Stil Levens en ook interieurs kan je terecht bij Patrick Drom Gallery op de Zavel in Brussel. En dankjewel, Edouard, ook voor... de vele kennis en de liefde ook voor Spiliaert. Toch iemand waar wij allemaal zo erg van houden. Dankjewel voor het luisteren naar Pompidou. Morgen zit Niki in het Smak in Gent. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de verjaardag van Chambre d'Ami. Dus daar zal het een uur over gaan morgen in Pompidou. Wat mij betreft tot volgende week. Dan zitten we live in het KMSKA. En dat heeft alles te maken met Anthony Gormley natuurlijk. Met de mooie show die daar een tijd geleden ook geopend is. Heel veel plezier met de collega's van Clara. Bye bye.

0: Smak blikt terug op Chambre d'Ami. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe drie hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara.
1: Het is 6:00, een goede avond. VRT Nieuws met Toon Janssens. Margriet Hermans is overleden. En in het Vlaams parlement is er veel protest tegen de hervormingen in het onderwijs. Zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans is overleden. Vorige maand stopte ze plots met zingen nadat er bij haar een agressieve en zeldzame kanker was vastgesteld. Een muzikaal overzicht door Alain de Korte.
2: Een vriend, haar grote doorbraak in 87. En hoewel ze later ook presenteerde en de politiek nog inging, bleef zingen haar passie. Er waren nog hits. Liedjes met inhoud ook, recht naar het hart, met een breekbare stem. In 2022 ontving Margriet Hermans opnieuw een Radio 2 Zomerhit trofee met haar remake Lekker Blijven Hangen. Margriet was ook de moeder van Céline. In 2023 brachten ze dit pakkende duet. Het kreeg na Margriet's kankerdiagnose in mei 26 een extra emotionele lading.
3: Voor het leven, voor elkaar.
1: Er komen intussen heel wat reacties op het overlijden van Margriet Hermans. Gianni Palink, jij hebt een overzicht.
4: Ja, het overlijden van Margriet maakt heel wat reacties los. In de eerste plaats natuurlijk bij collega-artiesten die haar uniek noemen in de Vlaamse showbiz. We luisteren even naar Koert van Egen.
5: In die tijd, iemand die er niet uitzag als een poppetje kwam gewoonweg niet op televisie. En dan verschijnt zij. Ze buldert zich naar de top. Ze blijft zichzelf continu heruitvinden. Dat is toch uniek.
4: Het was Mark Dex, de vader van Barbara, die Margriet destijds ontdekte.
6: Toen ze binnenkwam, een opvallende figuur, maar ook iemand met heel veel humor en iemand die ook geweldig aandacht trok van op het podium. Als zij begon te zingen, ik kreeg gewoon kippenvel.
4: En ook uit de politieke wereld komen er reacties binnen. Margriet heeft ook een tijd in de politiek gezeten. Premier Bart De Wever bewaart naar eigen zeggen warme herinneringen aan haar als collega. En hij zegt erbij, haar goedlachse en eerlijke publieke optredens zullen voortleven in de geesten van zoveel Vlamingen. En dat is ook iets wat we heel vaak zien terugkomen in de vele berichten op sociale media. De hartelijke lach en de warme persoonlijkheid van Margriet zullen gemist worden.
1: Oké, dankjewel Gianni. Margriet Hermans was 72 jaar. Ze wordt volgende woensdag op 10 juni begraven. Het wordt een publieke uitvaartplechtigheid in de kapel van Merksplaskolonie. Vanaf volgend jaar zullen meer mensen moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zo'n traject bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands. Dat is verplicht voor de meeste nieuwkomers van buiten de EU die in Vlaanderen willen komen wonen. Tot nu toe waren er veel vrijstellingen waardoor de meesten er niet voor moesten betalen, maar vanaf volgend jaar wordt er van iedereen een bijdrage gevraagd. Vlaams minister van Integratie en Inburgering Hilde Krevits denkt niet dat mensen daardoor zullen afhaken.
7: Als je iets hebt betaald, dan zal je toch meer gemotiveerd zijn om maximaal waar te krijgen voor datgene wat je betaald hebt. Maar we willen uiteraard redelijk zijn. Niet? Er blijft bijvoorbeeld nog altijd een vrijstelling bestaan voor niet begeleide minderjarigen, omdat zij in een heel precaire en moeilijke situatie zitten. Het is voor hen ook onmogelijk om een eigen inkomen te hebben. Dus dan kan je natuurlijk geen bijdrage vragen. Zo onverantwoord zijn we ook niet. Maar voor volwassen mensen moet dat eigenlijk perfect mogelijk zijn.
1: In het Vlaams parlement is er vandaag actie gevoerd tegen de hervormingsplannen van onderwijsminister Zuhal Demir. Een 60-tal studenten heeft er de hele dag gestudeerd uit protest tegen de hervorming van de studiebeurzen. En ook in het parlement is er gedebatteerd over alle hervormingsplannen, onder meer over het verminderen van het aantal pedagogische studiedagen en de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs. Er kwam veel kritiek op minister Demir, niet alleen vanuit de oppositie, maar ook van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Benedict Koesement.
8: Er verandert te veel vanaf september en het gaat te snel. En in het onderwijs weten ze dat snelheid punten kost. Loes van Dromme, CD&V.
9: Als je niet de tijd neemt om iets goed uit te werken, dat je dan misschien wel op het einde wel een keer een buis krijgt.
8: Volgens Groen is alle vertrouwen weg. Kim Buist.
10: Hoe kunnen nu een minister van Onderwijs zijn die de grootste onderwijshervormingen wilt doorvoeren als de mensen die het moeten uitvoeren, als je die niet naar waarde schat?
8: Bij Vlaams Belang vinden ze de hervormingen wel noodzakelijk, maar dit is niet haalbaar. Roos Marijn Bekkers.
11: Ik vind het zo frustrerend om te zien hoe ondoordacht en overhaast hervormingen die onze Vlaamse onderwijskwaliteit juist terug omhoog zouden kunnen krijgen, worden uitgevoerd.
8: Veel kritiek. Minister Demir belooft meer overleg, al blijft het doel een betere onderwijskwaliteit.
12: En daar gaan we aan werken. Voortaan zullen we bij elke stap die we zetten ook met hen overleggen, naast de koepels, ook met een delegatie van directeurs. We gaan de vinger aan de pols houden bij de directies.
1: Supermarktketen Aldi wil zijn winkels op zondagvoormiddag openhouden tot 1 uur. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden gisteren. Het was het eerste concrete voorstel van de directie over de zondagsopening. Werknemers kunnen er zelf voor kiezen om op zondag te werken en krijgen dan een financiële toeslag. Wanneer er verder onderhandeld zal worden tussen de directie en de vakbonden over die zondagsopening is niet duidelijk. In het Verenigd Koninkrijk zijn 3 doden gevallen toen een helikopter van de Britse marine neerstortte. De helikopter nam deel aan een oefening in Devon in het zuidwesten van het land. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De marine geeft pas meer uitleg zodra de familie de details te horen heeft gekregen. Getuigen melden dat het leek alsof de helikopter technische problemen had. Sport. In de Giro voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de 5e rit gewonnen, een bergrit met 4 beklimmingen. Vollering haalde het in een sprint voor haar landgenote Anna van der Breggen. Zij blijft wel leider in het klassement. En onze landgenote Lore de Schepper werd 10e. Het weer. Vanavond regen en ook vannacht kans op buien. Minima van 11 tot 14 graden. Ook morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In het westen van het land wordt het morgen iets droger in de namiddag. Temperaturen dan tot 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met enkele buien en soms ook wat regen. Dit nieuws begon met het overlijden van tv-figuur en zangeres Margriet Hermans. 2 weken geleden maakte ze bekend dat ze een zeldzame vorm van kanker had. Ze besloot toen om onmiddellijk te stoppen met optreden en nu is ze dus overleden. Margriet was 72. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
14: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
13: Django met Lienaert Jolijn.
15: Een heel goeie avond. Schotland en gypsy jazz. Het is misschien niet meteen een combinatie die je spontaan maakt, maar het bestaat wel. Havana Swing, dat is de naam van een Schotse gypsy jazzband. En die maakte een album, Django's Lion, een dikke knipoog naar de goeroe van de jazzmanouche Django Reinhardt. Geen betere manier dus om Django te beginnen vandaag met deze band.

Hôtel du Palais pour Pam, een compositie van Callum McKenzie. Hij is contrabassist bij de band Havana Swing. Dat zijn vijf mannen uit Schotland die een hele ode uitbrachten aan de gypsy-stijl van Django Reinhardt. Het staat op hun album van 2005, Django's Lion. Jazzmuzikanten worden ook wel eens jazzcats genoemd. En als die iets te veel van iets gerookt hebben, dan krijg je misschien wel dit. Boys, I'm mellow as a honeydew.

0: I want the home cooking mama with the frying pan. I know that cat's high.
1: That cat is high. Muziek van 1938 van J. Mayo Williams, hier door de band Ink Spots. Michelle Pfeiffer is een Amerikaanse actrice, maar in de film The Fabulous Baker Boys laat ze ook haar stembanden trillen in de jazzstandard My Funny Valentine. Maar ook deze muziek van de Benny Goodman Quartet komt even piepen.

Moon Glow van de Benny Goodman Quartet. Het werd gebruikt in de film van 1989, The Fabulous Baker Boys. Met zijn tweede symfonie wou William Grant Still de nieuwe identiteit van de man in de Verenigde Staten vastleggen. Een nieuw soort mens met blanke, zwarte en Indiaanse roots.

Een voortdurend dialoog tussen de strijkers en de blazers, vraag-antwoord-bewegingen, die we ook vaak terugvinden in Afro-Amerikaanse kerkmuziektradities. We hoorden het eerste deel uit The Song of a New Race, de tweede symfonie van William Grant Still, een Afro-Amerikaanse componist van de 20e eeuw. De première van deze symfonie was in 1937 met de Philadelphia Orchestra en dirigent Leopold Stokowski. Hier was het opnieuw datzelfde orkest, maar een heel recente opname van 2025 met natuurlijk een andere dirigent, Yannick Nézet-Séguin. En we blijven in de VS met Caroline Shaw. Zij nam in 2017 tekst uit een psalm voor deze And the Swallow, hier met de Choir of Clare College, Cambridge.

van koormuziek over een zwaluw van Caroline Shaw naar het Assai Tranquillo voor cello en piano van Felix Mendelssohn. Mendelssohn schreef het in 1835, maar duurde het nog tot in 1962 vooraleer de muziek werd uitgegeven. Het powerduo hier, Sol Gabetta op cello en Bertrand Chamaillou aan de piano. Toxische relaties zijn niet meteen het beste wat het leven te bieden heeft, maar ze zijn er jammer genoeg wel. Katie George geeft ons hier een handleiding over hoe emotionele manipulatie in elkaar steekt.

You'll learn to love me as I need you to. Alsof liefde kan worden getraind, kan opgelegd worden en gedraaid worden zoals iemand dat wil. De stem van de Canadese jazzzangeres Katie George hier in een eigen compositie van haar, You'll Learn. En nu naar hopelijk wat echte liefde tussen deze twee, Les Amants van Enrico Pierannunzi.

Enrico Pierannunzi aan de piano, Mark Johnson op contrabas en Gabriele Mirabassi op klarinet in Les Amants. Het is muziek van Pierannunzi en staat op het trio's album van 2000, Racconti Mediterranei. Frans Liszt had het idee 24 aardsmoeilijke pianostudies te schrijven, zijn étude transcendante, maar net voor zijn dood had hij er nog maar 12 af. Dus daar waar Liszt is gestopt, halverwege dus, nam Sergei Liapunov het van hem over.

0: In navolging van Liszt zijn 12 études transcendantes breidde Sergei Liapunov er nog 14 aan. Florian Novak hier aan de piano in de 5e van die reeks. Het heet Nuit d'été. En zwoele zomernachten, die vind je ook sowieso terug in het pittoreske stadje Napels.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

Amerikaanse band Pink Martini hier in Una Notte a Napoli. Ze komen midden oktober trouwens naar de Roma in Antwerpen voor een concert. Ik zeg het hier al even. Het Arcado String Trio speelt nog deze Somewhere, terwijl wij zeker weten dat het bijna 7 uur is. Na het nieuws nog een uurtje Django. Blijf dus zeker hangen.

0: 7 uur goeie avond, VRT Nieuws met Toon Janssens. Er komen veel reacties op het overlijden van zangeres en presentatrice Margriet Hermans. Naast zingen en presenteren zat ze ook 10 jaar lang in het Vlaams parlement. Onder meer premier Bart De Wever laat weten dat hij warme herinneringen heeft aan haar als collega. Hermans begon haar politieke carrière bij de beweging ID21 van Bert Anciot. Hij herinnert zich Margriet Hermans als een gedreven politica.
1: We botsten soms wel eens over inhoud, maar dat was altijd positief. Ze bleef altijd positief, ook als het moeilijk was. En ze had een heel sterke overtuiging, absoluut. Het was geen onnozel wicht.
0: Margriet Hermans leed aan een agressieve vorm van kanker. Ze was 72. Als er klachten binnenkomen over het rijgedrag van buschauffeurs, moeten die altijd gerapporteerd worden. Dat wil Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder. De bedrijven die in onderaanneming voor de lijn rijden, hebben vaak al zo'n systeem, maar nu zal dat dus ook verplicht worden. De minister kreeg daarover veel vragen in het parlement naar aanleiding van het dodelijke busongeval in Buggenhout.
2: Als we dan verwachten en opleggen dat iedere klacht zal moeten worden geregistreerd, behandeld, beantwoord, wat voor alle duidelijkheid ook gebeurd is met de meldingen, voor zover ik weet, die binnengekomen zijn bij de lijn. Daar is men over in gesprek gegaan. Men heeft daar het gesprek met het bedrijf over aangegaan. Wanneer we dat opleggen, dat zal gebeuren, dan zal er ook periodiek moeten gerapporteerd worden terug aan de lijn.
0: Na het ongeval met de schoolbus in Buggenhout kwamen er getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur. De chauffeur werkte voor zo'n onderaanneming. De Ridder wil geen uitspraken doen over wie verantwoordelijk is voor dat ongeval. Dat is aan het gerecht, zegt ze. Vanaf volgend jaar zullen meer mensen moeten betalen voor hun inburgeringstraject. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Zo'n traject bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands. Dat is verplicht voor de meeste nieuwkomers van buiten de Europese Unie die in Vlaanderen willen komen wonen. Tot nu toe waren er veel vrijstellingen, waardoor de meesten daar niet voor moesten betalen. Maar vanaf volgend jaar wordt er van iedereen een bijdrage gevraagd. De kritiek dat de drempel zal verhogen, klopt niet, zegt Vlaams minister van Integratie en Inburgering Hilde Krevits.
3: Het is niet omdat iets gratis is dat mensen plots dingen gaan koesteren. Als je er iets, ook al is het een kleinigheid, moet voor betalen, dan krijgt het plots ook meer waarde. En je mag niet vergeten dat alleen al de cursus maatschappelijke oriëntatie, als je de kost samentelt van de begeleiding van de mensen en de lesgevers, dan kost dat €2000 per traject. Dus is het toch niet meer dan logisch dat mensen daar ook een kleine duit in het zakje bij doen.
0: Sport in de Giro voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de 5e rit gewonnen. Een bergrit met 4 beklimmingen. Vollering haalde het in een sprint voor haar landgenote Anna van der Breggge. Zij blijft wel leider in het klassement. Onze landgenote Lore de Schepper werd 10e. Het weer vanavond regen en ook vannacht kans op buien. Minima van 11 tot 14 graden. Ook morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer zelfs. In het westen van het land wordt het morgen iets droger in de namiddag. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Django met Lenaert Jolijn.
1: Welkom terug. De chacona is een bekende dansvorm uit de barok, in de maat 3-4 geschreven, op een herhalend baspatroon, de basso ostinato, waar er eigenlijk eindeloos op kan worden gevarieerd. Zoals in deze van Giovanni Felice Sanchez.

Giovanni Felice Sanchez. Misschien niet echt een naam die ons veel zegt, maar hij was in zijn leven echt wel een referentie. Hij kreeg zijn muzikale training in Rome. Daarvan is hij trouwens ook afkomstig. Hij zong, hij schreef muziek, werkte ook 40 jaar aan het Habsburgs keizerlijk hof in Wenen. En van hem was deze Chaconas, hier door het Lux Beata Ensemble, onder leiding van Frederik Hildebrand. Nog een Italiaan die zong en componeerde, maar wel van de Renaissance-periode, is Giuseppino del Biado. Hij schreef deze muziek over de koude winter die plaats moet maken voor de warmte en de vreugde van de lente.

twee keer muziek over de ontluikende lente. Eerst in Italië met Fuggi, Fuggi, Fuggi da questo cielo van Giuseppino del Biabo. En dan in Frankrijk met Feuillage vert naissé van Marc-Antoine Charpentier. Ze staan allebei op een album van eind vorig jaar van sopraan Gwendoline Blondel en gitarist Quito Gatto. Het album heet Amor Eterno. In 1915 vond er een genocide plaats van het Armeense volk. Een miljoen mensen werden de woestijn ingestuurd of verplicht geïslamiseerd door de Ottomanen. En om die gruwel te herdenken kwamen deze muzikanten samen.

0: Dat er altijd plaats moet zijn voor dialoog is iets dat we naderhand wel zouden moeten beginnen weten. Maar de dag van vandaag komt dit in dovemans oren terecht, heb ik de indruk. De muziekband Adana nam een heel album op in 2015 voor de 100ste verjaardag van de Armeense genocide om een muzikale brug van verzoening te bouwen tussen Turkse en Armeense culturen. En deze track die we net hoorden staat er ook op. Sevdali Günler, een compositie van Vardan Hovhannisyan, een van de muzikanten van de band.
1: Django met Lenaert Jolijn.

over de zon, dat ze maar snel terugkomt, ook hier. Sol, muziek van Jonas Meersmans. Hij hier op gitaar, samen met Nicolas Mortelmans op sitar en Tarang Padar op percussie. Björn Meijer, hij komt uit Zweden, speelde als kind gitaar, piano en trompet en zag muziek eigenlijk als iets van de zoveel dingen waar hij interesse in had. Een leuke hobby, maar ja, dat veranderde helemaal toen hij heel toevallig met basgitaar begon. Toen veranderde muziek van een hobby naar een passie.

Prachtig, deze Neszuden, de laatste track van op Björn Meijer zijn soloalbum van eind januari. Het heet Convergence. Hij speelde hier zelf op zijn elektrische basgitaar. En deze muziek van Elliot Smith werd gebruikt voor een intieme scène in bed in de film Good Will Hunting.

Eerst Between the Bars, muziek van de Amerikaanse singer-songwriter Elliott Smith. En daarna gingen we de zee op met muziek van Claude Debussy, En Bateau, een deel uit zijn Petite Suite. Normaal voor vierhandig piano, hier in een arrangement voor piano en gitaar door het duo Adentro. Mochten we nog met ons hoofd in de maand mei zitten, dan laat de Poolse jazzviolist Adam Baldis ons weten dat het ondertussen alweer juni is.

Jaron Herman aan de piano samen met Adam Baldith op viool in June. Een compositie van Baldith. Het staat op hun album The New Tradition van 2014. Een smeltkroes van de traditionele muziek, avant-garde jazz en melancholische folk. Luc Berger haalt nu de grote alpenhoorn boven van Richard Strauss. Sopraan Ilse Erens en pianiste Inge Spinet helpen hem een handje mee.

goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.

twee keer de horen in een glansrol in twee heel verschillende genres. Eerst Luc Berger in de Alpenhoren van Richard Strauss en daarna Sarah Willis in een meer jazzy sfeer. Ja, dat konden we wel van haar verwachten. Ze speelde samen met haar band The Sarah Banda de muziek Contigo en la Distancia van de Cubaanse César Portillo de la Luz. We gaan een beetje naar onder nu, naar Colombia. Daar is het ongelooflijk lekker eten, althans volgens Pablo Flores.

In Colombia is het goed leven, de heerlijke smaken van het eten, maar ook van de cultuur en de hele folklore. Het is als een explosie voor je zintuigen. Los Sabores del Porro van Pablo Flores. We hoorden hier Toto la Momposina. De Colombiaanse diva overleed nog maar 2 weken geleden. Ze werd 85. En na het nieuws van 8 uur neemt Michael Robrechts u mee naar haar wereld in Clara in Concert. Van mij hebt u nog deze Bossa Nova Broadway te goed door het Ronnie Verbiest Quartet. Ciao, ciao.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er komt geen terugbetaling van Wegovy-medicijn tegen obesitas. Dat heeft minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit beslist. Hij volgt daarmee het advies van de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen binnen het RISIF. Ja, Koen Braakman van den Broeke noemt dat geen evidente beslissing.
1: Wel, bij Wegovy is er wel effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een behandeling op lange termijn nodig, met niet alleen medicatie, maar ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En bij Wegovy wordt de behandeling ook te duur, want er kan geen sprake zijn van een korte behandeling, omdat het gewicht weer toeneemt nadat je ermee gestopt bent. Een terugbetaling zou volgens Van den Broeke een precedent scheppen voor een hele groep van gelijkaardige medicatie tegen obesitas die nu ook niet worden terugbetaald. Denk aan Ozempic en Mounjaro. En dan spreken we over miljarden euro's per jaar. Dat zou de zorg voor andere patiënten verdringen.
0: Dank je, Koen. Als er klachten zijn over het rijgedrag van buschauffeurs, moeten die altijd gerapporteerd worden. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder van N-VA. De minister kreeg daarover veel vragen in het parlement naar aanleiding van een dodelijk busongeval in Buggenhout. De lijn controleert de eigen buschauffeurs, maar niet die van de privébedrijven die voor de lijn rijden. En die doen dat niet altijd zelf.
2: Nu een nieuwigheid wat ik zou willen invoeren is dat we echt contractueel gaan verplichten aan al die private bedrijven om echt een kwaliteitsvol klachtenmanagement op poten te zetten. Dat iedere klacht geregistreerd wordt en daarover ook opvolging kent en behandeld wordt en adequaat opgevolgd wordt. En dat men daarover periodiek moet rapporteren aan de lijn. Dus dat is een nieuw iets wat we zouden invoeren.
0: Na het ongeval met de schoolbus in Buggenhout kwamen getuigenissen naar boven over het rijgedrag van de betrokken chauffeur die is overleden. En ook veel speculaties over de oorzaak van het ongeval. Het parket en de vakbonden vragen nu terughoudendheid en respect voor het onderzoek. Er komen veel reacties binnen na het overlijden van zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans. Vorige maand nog maar werd duidelijk dat zij een agressieve vorm van kanker had. Ze werd 72. Het overlijden komt veel sneller dan gedacht. Jacques Vermeijeren koestert de herinnering aan een hilarisch optreden samen.
3: De eerste live-uitzending van De Gouden Schoen, Ik hou van alle mooie mannen, had Carl Luybrechts mij gebeld van de VRT om rap met haar in het programma te zitten. En heb ik puur improvisatie, en die beelden zijn er, hebben wij samen een dansje. Ik hou alle mooie mannen, en ik was natuurlijk niet een mooie man als arbiter. En dat is ook nogal een hilarisch moment. Toch een goede herinnering.
0: Het weer vanavond zwaar bewolkt met regen. Vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag is het droger in het westen met opklaringen. Het is niet warmer dan 18 graden en er staat veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Michael Robrechts.
5: Een goeie avond. Op 17 mei verloren we met Toto La Momposina, een van de grote stemmen uit Zuid-Amerika. De zangeres uit Colombia was de grote stem van de cumbia, maar ze kon even goed overweg met de bolero, de son en de rumba. In de jaren 1990 ging haar muziek de hele wereld rond dankzij het Britse platenlabel Real World en haar album La Candela Viva werd een regelrechte hit. Ze speelde concerten op het Womad Festival en op het Sphinx Festival in Buchhout.

Tre golpe en de grote stem van de cumbia Toto la Montalcina. De Colombiaanse zangeres stond op de podia tot op de leeftijd van 82. Tijdens de jaren 1990 en later deed ze ontelbare tournees door de UK en door Europa. Daar had het succes met haar albums zoals La Candela Viva alles mee te maken. Ook in 2015, Toto was toen al 75, stond ze op het Womad Festival in de UK. The World's Festival in het Engelse Wiltshire. Toto la Montalcina y sus tambores. Haar band die met haar al meereisde vanaf de jaren 1960. Ze stellen zichzelf zo meteen voor het Womad publiek in juli 2015. De liveband van Toto la Montalcina.

0: Gracias. Voy a tomarme un poquito de agua, con el permiso de ustedes. El pescador. Una alemana, que seguramente debe estar aquí, quiere escuchar la historia del pescador.
1: Tutto la Momposina in met de elementen. Cicimani en Curura. Twee van haar grote hits op haar album La Candela Viva. Er ging geen concert voorbij en geen tournee in Europa of ze moest die nummers brengen voor haar hongerige publiek. In dit geval het publiek van het Engelse Womad Festival.
2: Clara, blijf verwonderd.
1: En daar blijven we ook nog even met dit lied over een visser aan de oceaan in Colombia. Totó la Momposina y sus tambores op het Britse Womad Festival in juli 2015.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: De nieuwe Fiat 500

0: darnos la oportunidad de estar en este festival. Muy amable. Muy gentiles. Gracias. Gracias.
1: Bueno, no se les olvide llevar el CD de Topado con Cocina.
0: Gracias.
1: Camiseta y otros accesorios que están a la venta.
0: Gracias.
1: El autógrafo.
0: Vamos, muchachos.
1: Por Totó, la Cocina. Sonia Basanta.
0: A ver, muchachos, gracias por habernos invitado. Este es un templo de la música. Gracias. Venga, Freddy, Indio. Gracias por los aplausos.
2: En zij bedankt voor de muziek, de live muziek op het WOMAD Festival in het Engelse Wiltshire, 10 zomers geleden in juli 2015. Een EBU-opname van de grote Toto La Montpossina en haar liveband Sus Tambores. Toto La Montpossina ontdekte de volksmuziek als tiener aan de kusten van Colombia. Ze ging in de leer bij de lokale artiesten en ze studeerde dans en muziek aan de Sorbonne in Parijs. In de jaren 1990 tekende ze een platencontract met Real World Records in de UK en zo belandde ze op de grote festivals in heel Europa. Ook op het Sphinx Festival in Boeghout. Daar stond ze in de zomer van 1995 met de band van Remy Ongala en daar maakte de VRT deze opname.

0: Bye bye, my friend.
1: Manduco, en daarvoor zaten Ololé en Tre Golpe. De band van Rémy Ongala met Toto La Momposina. Een concert op zaterdag 29 juli op het Sphinx Festival in Boeghout. Het dit jaar jubilerende festival, het bestaat 50 jaar. 30 zomers geleden stonden onder meer Ali Farka Touré en ook de zo pas overleden Toto La Momposina op de planken. Een opname uit onze eigen VRT-archieven. Nog een heel fijne avond hier met Undercover, straks op Clara.

0: geen terugbetaling van Wegovy-medicijn tegen obesitas. Vlaams minister van Volksgezondheid Van den Broeke volgt daarmee het advies van de commissie tegemoetkoming geneesmiddelen binnen het RISIF. Uitleg door Koen Braakman.
1: Wel, bij Wegovy is er wel effect op korte termijn, maar obesitas is een chronische ziekte, zegt de minister. En daarvoor is een behandeling op lange termijn nodig, met niet alleen medicatie, maar ook een aanpassing van de levensstijl en professionele begeleiding. En bij Wegovy wordt de behandeling ook te duur, want er kan geen sprake zijn van een korte behandeling, omdat het gewicht weer toeneemt nadat je ermee gestopt bent. Een terugbetaling zou volgens Van den Broeke een precedent scheppen voor een hele groep van gelijkaardige medicatie tegen obesitas die nu ook niet worden terugbetaald. Denk aan Ozempic en Mounjaro. En dan spreken we over miljarden euro's per jaar. Dat zou de zorg voor andere patiënten verdringen.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen, terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. En niet veel later is hij gestorven. Het incident gebeurde in Southampton. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om er naar te kijken, zegt de politiechef.
2: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch, and I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
0: En gisteren zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. Het nieuws van de dag is het overlijden van zangeres, presentatrice en politica Margriet Hermans. Ze werd 72. Vorige maand nog maar bleek dat ze ongeneeslijk ziek was. Een overzicht van haar carrière door Alain de Korte.
3: Geen angst om te falen met een vriend om je heen.
4: Margriet Hermans gaf les in Turnhout, maar zingen was haar droom, haar passie. Met Een vriend als eerste grote hit scoorde ze in 87 al de Radio 2 zomerhit voor beste Nederlandstalige lied. Er volgden nog hits.
3: Al liggen alle mooie mannen aan mijn voeten. Het zegt me niets.
4: De immer goedlachse Hermans was ook een graag geziene gast als panellid in televisieprogramma's als Zeg eens Eu en De Drie Wijzen of op Radio 2 in De Zoete Inval. En ze presenteerde ook onder meer 10 jaar lang haar eigen talkshow.
5: Goedenavond, beste mensen. Van harte welkom dus hier in de Baccarazaal in het casino van Middelkerken.
4: Nadien ging Margriet Hermans de politiek nog in, maar ze bleef vooral ook zingen. Met deze cover scoorde ze in 2022 opnieuw een Radio 2 zomerhit.
3: Lekker blijven hangen.
0: Oh. En er zijn vanavond heel wat reacties binnengekomen op het overlijden van Margriet. Dat merkte collega Johnny Palink.
6: Ja, in de eerste plaats natuurlijk bij collega-artiesten die haar uniek noemen in de Vlaamse showbiz. Koert van Egen.
7: In die tijd, iemand die er niet uitzag als een poppetje, kwam gewoonweg niet op televisie. En dan verschijnt zij. Ze buldert zich naar de top. Ze blijft zichzelf continu heruitvinden. Dat is toch uniek.
6: Het was Mark Dex, de vader van Barbara, die Margriet destijds ontdekte.
8: Toen ze binnenkwam, een opvallende figuur, maar ook iemand met heel veel humor en iemand die ook geweldig aandacht trok van op het podium. Als zij begon te zingen, ik kreeg gewoon kippenvel.
6: En ook uit de politieke wereld komen er reacties binnen. Margriet heeft ook een tijd in de politiek gezeten. Premier Bart De Wever bewaart naar eigen zeggen warme herinneringen aan haar als collega. Haar goedlachse en eerlijke publieke optredens zullen voortleven in de geesten van zoveel Vlamingen. En dat is ook iets wat we heel vaak zien terugkomen op sociale media. De hartelijke lach en de warme persoonlijkheid van Margriet zullen gemist worden.
0: Het weer nog, vannacht kans op buien en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag in het westen droger met opklaringen. Temperaturen tot 18 graden en er staat veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
9: Blijf verwonderd. Undercover. Een playlist van Greet van 't Veld.

bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Clara Life.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Hongarije onder de nieuwe premier Magyar heeft zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Dat is beslist op een bijeenkomst van de ambassadeurs van de 27 lidstaten in Brussel. En zo kunnen de onderhandelingen van start gaan tussen Kiev en de EU. De vorige Hongaarse premier Orbán, een medestander van de Russische president Poetin, heeft de mogelijke toetreding van Oekraïne jarenlang gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar eist betere rechten voor de Hongaarse minderheden in Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal, en er is een akkoord gevonden. En dat is ook goed nieuws voor Moldavië, dat na de Russische invasie in Oekraïne ook het versneld lidmaatschap van de EU heeft aangevraagd. Beide dossiers zijn aan elkaar gekoppeld. In Frankrijk wordt nog altijd gezocht naar Diana, het meisje van 11 verdween vrijdag in de omgeving van Toulouse. De hoofdverdachte die vastzit is al vaker in opspraak gekomen. Uitleg door Frank Renaud.
1: Liana stapte vrijdag in de auto van de vader van een vriendin van haar. Sindsdien is ze onvindbaar. Die vader, de 41-jarige Jérôme B., werd opgepakt en is een officiële verdachte. De Franse justitie zegt nu dat er zeker 3 andere zaken zijn waarin hij wordt verdacht. In 2024 is een aanklacht onderzocht rond verkrachting van een 15-jarige. Daarvoor werd toen geen bewijs gevonden. In augustus vorig jaar startte een onderzoek wegens verkrachting van een 10-jarig meisje. Dat onderzoek loopt nog. En vandaag kwam er een nieuwe aanklacht binnen, ook weer wegens verkrachting van een minderjarige. De verdachte is ook al eens ontslagen op een school waar hij werkte, wegens ongepast gedrag jegens zijn scholieren. Justitie wil de verschillende zaken nu samenvoegen om centraal onderzoek te doen. De Franse regering zegt dat er ook onderzoek wordt gedaan om te kijken of er in het verleden fouten zijn gemaakt.
0: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boei geslagen, terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. Niet veel later is hij gestorven. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om er naar te kijken, zegt de chef van de politie.
2: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
0: Gisteren zijn al heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. En in Luik heeft de nationale voetbalploeg van Congo 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het ging om een voorbereidingswedstrijd voor het WK-voetbal dat eind volgende week van start gaat. De Congolese selectie verblijft in België wegens een uitbraak van de ebola-epidemie in het oosten van Congo. Vannacht kans op buien en tot 15 graden aan zee rukwinden. Morgen wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag kunnen dat fikse buien zijn met hevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen en tot 18 graden morgen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuou.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Hongarije onder de nieuwe premier Magyar is bereid om zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie op te heffen. Dat is beslist op een bijeenkomst van ambassadeurs van de 27 lidstaten. En zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch belangrijk, want een toetreding kan jarenlang duren. Maar de eerste stap is onder de vorige Hongaarse premier Orbán, medestander van de Russische president Poetin, jarenlang gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar gaat wel akkoord als er betere rechten komen voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En dit is ook een belangrijke stap voor Oekraïne, zegt Stefan Bos in Budapest.
2: Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd: wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne. En nu is er echt een opening die voor Oekraïne heel historisch is, want het kan betekenen dat het door oorlog geteisterde land in elk geval richting Europa gaat. En dat is iets waar Kiev heel blij mee is.
1: In het Verenigd Koninkrijk heeft de politie excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval op straat. En niet veel later is hij gestorven. Het incident gebeurde in Southampton. De pas vrijgegeven bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is moeilijk om ze te bekijken, zegt de chef van de politie.
3: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
1: Gisteren zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. In Frankrijk wordt nog altijd gezocht naar Liana, het meisje van 11 verdween vrijdag in de buurt van Toulouse. De hoofdverdachte die vastzit is eerder al vaker in opspraak gekomen. Uitleg door Frank Renaud.
4: Liana stapte vrijdag in de auto van de vader van een vriendin van haar. Sindsdien is ze onvindbaar. Die vader, de 41-jarige Jérôme B., werd opgepakt en is een officiële verdachte. De Franse justitie zegt nu dat er zeker 3 andere zaken zijn waarin hij wordt verdacht. In 2024 is een aanklacht onderzocht rond verkrachting van een 15-jarige. Daarvoor werd toen geen bewijs gevonden. In augustus vorig jaar startte een onderzoek wegens verkrachting van een 10-jarig meisje. Dat onderzoek loopt nog. En vandaag kwam er een nieuwe aanklacht binnen, ook weer wegens verkrachting van een minderjarige. De verdachte is ook al eens ontslagen op een school waar hij werkte wegens ongepast gedrag jegens zijn scholieren. Justitie wil de verschillende zaken nu samenvoegen om centraal onderzoek te doen. De Franse regering zegt dat er ook onderzoek wordt gedaan om te kijken of er in het verleden fouten zijn gemaakt.
1: De Duitse regisseur Wim Wenders trekt zijn film Falsche Bewegung uit 1975 terug. Daarin is actrice Natasha Kinski te zien met blote borsten. Zij was toen nog maar 13. In de film, die in het Engels The Wrong Move heet, ligt de actrice in bed. Even later gaat een volwassen man erbij liggen. Kinski is nu 65 en vraagt al jaren om die scène te verwijderen. Zij vindt dat ze toen niet goed genoeg beschermd is. Wenders, intussen 80, gaat alsnog in op dat verzoek en biedt zijn excuses aan. De film zal niet meer verdeeld worden tot die scène is aangepast. In het tennis kennen we de halve finalisten bij de mannen op Roland Garros in Parijs. De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich als laatste geplaatst voor de laatste 4. Hij won na een opgave van zijn landgenoot Matteo Berrettini. Arnaldi, die eerder onze landgenoot Rafael Collignon heeft uitgeschakeld, speelt in zijn halve finale tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. In de tweede halve finale neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Vannacht kans op buien en tot 15 graden, aan zee rukwinden. Morgen wordt het wisselvallig met buien, lokaal met onweer. In de namiddag kunnen dat fikse buien zijn met hevige windstoten. In het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen, temperaturen tot 18 graden. Zo, woensdag 3 juni liever, zit erop. Een goede nacht.
5: Verwonderd.
0: Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Clara Live.